0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: watch me go.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: 92.2 FM.

0: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dit is Ljout. Dit is Friesland van de Moorn. Het is 14 augustus 2026. Het wordt een tropische dijk. De kwade broek maar omlutsen. We zitten er weer voor. Fijk en ik van Treijhoeren. Friesland van de Moorn. Traap jou mij. De Doobie Brothers.
2: Friesland van de Moorn.
3: Mij Harm Wijstra.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van Saison Jochen.
1: Bij Harm Wijstra.
2: Maar de machinaal, maar de beurs en wat daar. Het feest, nou, de tier, de lepperij. Gezellig iets. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, daar wil je gewoon winnen.
3: Het Fries kampioenschap Vierliep komt er weer aan. En ken je het oor, dat klinkt best gezellig. Aangezien vooruit op die dij in Weensum. En vrijwilligers. Maar het Nederlijdende zwembad in Kolm redden.
4: En dat ken je in de vorm van meerderwijze, dat ken je in de vorm van toezicht, dat ken je in de vorm van kassamedewerker. En al dat, is, dat is, hoeft geen betaalde kracht te wijzen. Maar dat kan zij best doen.
3: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Morgen. De editie van Freed 14 augustus. Ik mijn Fijke Wouda, Fijke. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, ik dacht die man van de FK Vierliep, die had het Oetmaasprogramma. Gezellig en alles, maar ja, Vierliep is zeker gezellig.
3: Nog eens even jaren hoe hij dat zei.
5: Ja, precies.
2: Maar de machinaal, maar de beurs en wat daar.
3: Ja.
2: Het nou. Feest, nou, het hier, de lepperij. Gezellig iets. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, daar wil je gewoon winnen.
3: Nou, ja. Het zou oefening zo van de morgen in kennen.
5: Ja, en woon hebben we al, hè, maar uw cijfers. Uw radiocijfers.
3: Daarom. Ik ben net met de beurs ophellen trouwens, ben gewoon zelf.
5: Dat hebben ze zelf. Die Ennis Harkens vanzelf, ja. Niet massaal naar huis luisteren.
3: Nou, daar binnen trouwens nog op, hè. Louis, die stuurt een appje, die zegt ik ben er, hè.
5: Ja, er zijn al meerdere die het berichtje stuurt, hè. Want even zien, dan mag...
3: Ja, maar Charlie ben er vanzelf, die ben al van zijn. Ja. En Jouten.
5: Ja. Jouten, die is ik alweer onderwijs, net als mij, dus ja.
3: Lijn 380 door. Niet,
5: nou. Even naar Assen, of even op een Del.
3: Ja, nou, wij doen de lijn Friesland van de Morgen even. Tot
5: ja,
3: de volgende
5: die doen we even, zeker.
3: Wij hebben het aansnoer.
5: Ja, de Britse politicus Nigel Farage die wint de tussentijdse parlementsverkiezing van Count Binface. Dat is een behoorlijke grap, nevens mij. En 15-jarige jongen aanhouden voor de deer van 12 Franse bronwachtmeesten.
0: Jochen
3: Oeren,
0: onder Friesland. Friesland van de
3: Moor. Nou, ik zei het al, ik ga de kwade broek omlutsen. Het is hier Core Giel van Hitte. On Jochen Oeren, heel tot. Het is een sinnogetten dij. Het is op een eind tropisch warm. De temperatuur rint op naar 30, ont 33 graden. En morgen, dan lezen we ook nog even in die warme, toch wat vochtigere lucht. Temperatuur rint dan op naar 23, ont 24 graden. En voor de mensen die denken van nou, mij wil een tosje leger. Ga goed naar ijzer met snijn. Dan komen er stepelwolken. En dan wordt het een stuk frisser, want dan wordt het 21 rond 22 graden. Om die tijd is het vooral tijd om naar het wetter te gaan naar het strand. En dat doen we dan met de Pasadena Dream Band. Dit is in Friesland van de Morgen die simmer.

0: Oké, okay, van Medjewol, Zandvoort aan Zee. De Pasadena Dream Band, wie dat?
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ik zoet ik dichterbij zie ik je kennen. Het zwembad in Kolm, zwembad het Paradieske. Maar is er nog takkomst van het zwembad in Kolm? Die vraag leidt op tafel bij de gemeente Noord-East-Friesland. Het zwembad had eigenlijk te min bezoekers in vergelijking met de kosten. De plezierlijke belangen van Kolmersweg vindt Kleester Kolm en Boetenpost vinden in elk geval dat het zwembad wel een takkomst had en daarom er een workgroep op zetten. En de leden daarvan die stieren juist eerst bij het zwembad met spandoeken, krijgt voordat ze naar het gemeentehuis in Dokkum gingen om daar haar plannen op tafel te lezen hoe het nog verder moet. De collega's van RTV NOS sputsen met de woordvierder van de groep, dus Volkert Zolle. En ze vragen eigenlijk of dit nou een demonstratie weer.
3: Nee, wij zijn op dit moment net aan het demonstreren. Maar wij zijn dus op dit moment gaan wij straks richting het gemeentehuis. En hebben een gesprek met de wethouder. En dan die het dus de belangen van de accommodaties behart. In dit geval het zwembad in het Paradieske. Er is een onderzoek geweest. En uit het onderzoek, er is een rapport naar voren dat komt. En dat onderzoek, dat, het rapport, dat willen we graag met de wethouder. Althans, het vervolg bespreken. Dat is de bedoeling.
1: En waarom vond je hem dan zo wichtig om je van tevoren al op het ziel te kisten in mijn spandoeken?
3: Nou, om dan zeker de bekendheid te meiden bij de zwemmers. Dat leeft ze wel enorm. Maar op een gegeven moment, het seizoen is bijna weer oer. En dat leeft nou nog. Maar ja, de winterperiode gaan we wel in de meer. Dus maar het wil dat iedereen mij geeft. En dat is van belang om het in stand te houden van het zwembad. Dat de zwemmers zeker hun rol en de vertegenwoordiger, of tenminste wij als vertegenwoordiger, dus wordt je dus door. Het leven houden, zeg maar, om het in stand te houden. Dat is eigenlijk het doel, de zwembad maar blijven. Dat is eigenlijk het bericht.
1: Ja, want je krijgt het al even over het onderzoek. Je haalt het al om. Het onderzoek blijkt dat het net haalbaar is om dat zwembad boppenwetter te houden. Hoe steen je daarin?
3: Nee, dat is net helemaal wie je was destijds. Het is een onderzoek geweest naar de maatschappelijke rol. En wat is de maatschappelijke rol van het zwembad? Nou, daar hebben wij een dusdanige inbreng gehad dat we zijn van dat er is wel duidelijk uitbleken dat er wel een maatschappelijke rol is van het zwembad. Alleen nog, je maakt wel we door een twijfelt naar de animocijfers. Nou, en wij hebben dus een grote vraag. Ja, er is nooit een onderzoek geweest naar de animocijfers van waarom komen de mensen dus net in het zwembad. En daar is wel een hele grote tekortkoming van het zwembad. Daarnaast zit in het rapport dat het onderzoekbureau Synergus wel degelijk mogelijkheden shot van de instandhouding van het zwembad. Alleen dan zullen er wel onderzoeken komen maar naar de onderhoudskosten en verduurzaam. En dat is ook iets wat wij zeker bevestigen.
1: En wat is je plan al wat je met Joet in het parterre naar boven brengen willen?
3: Nou, in ieder geval, wij willen het rapport, dat is in eerste instantie het rapport, dat is in feite nog wel versteld door het college. Wij zijn nou als werkgroep ook nodig om onze bevindingen daar ook uit te gaan. Dus we gaan daar dat zullen we straks ook doen. En het tweede is dat wij mogelijk eventuele scenario's bespreken. Maar goed, we zijn op uitnodiging van de gemeente. Dus de gemeente zullen eventueel maar scenario's komen die wij kunnen bespreken. En eventueel hebben we een eigen scenario dat we zeggen van nou, wat past dat binnen het gesprek? Wat, misschien heeft de gemeente hetzelfde scenario. Of misschien met wij uw scenario ook naar voren te brengen en zeggen van nou, misschien is dit dus de beste oplossing.
1: En wat is dan nefens Jim de beste oplossing? Wat is het scenario dat je hem dan aanbieden wil?
3: Nou, wij zeiden op het beurt van wij willen graag een stichting. Het zwembad moet weer van de gemeenschap worden. Het zwembad is net een commerciële product wat je de markt begooien, terwijl dan de burgers net meer zwemmen kunnen omdat je zoveel vertien je wollen. En wij zeiden op het beurt van het moet toegankelijk worden voor iedereen, van jong tot oud. En dat betekent de haalbare trieven. En samenwerken met de gemeenschap zelf. De mensen met zelf. Ik wat voor doen uit men dus waarde vindt in het zwembad.
1: Eigenlijk is je plan vrijwilligers ontroeren en we maken er zelf wat van.
3: Ja, de vrijwilligers krijgen zeker een hele grote rol in het geheel. Want de vrijwilligers daar binnen natuurlijk de inwoners rondom het zwembad, ik het zo stellen. En dat die willen dat die dus een zwembad in behouden weer bloed. Dan verwacht ik ook een beetje dat men daar zich voor inzet. En dat kan in de vorm van meerderwijs, dat kan in de vorm van toezicht, kan in de vorm van kassamedewerker. En al dat, hoeft geen betaalde kracht te wezen. Maar dat kan zij best doen. Alleen er zullen wel betaalde kracht, wetgevelijk. Wettelijk zullen de betaalde kracht naar de bak zien maar die moet op bepaalde eisen voldoen. Dus nogmaals, betaalde kracht werd het mat en vrijwilligers werd het kind.
0: Zijt Volkert Zolle, hij is dus van een workgroep die het zwembad, het Paradieske in Kolm Iepenhavel. Iepen Hardewol, want na dit seizoen dan is het contract met Optisport. Dat is de uitbater der Zoran.
4: Ja.
0: En dan is de vraag van, ja, waar pakt dan de handschoen op?
4: Ja, nou ja, zijn zwembad, dat is toch wel een belangrijke voorziening voor zelfs. Dus dat moet mooi wijzen.
0: Dat als het 10 keer voort is,
4: Ja, dan krijg je het net weer.
0: Komt het net weer weer op.
2: De media
4: even iets rustig vind je aan Nijvreetje.
0: Nou, deze mensen hadden dus in die ek in Susterveer en Halmwest vertellen om te jaren hoe ze daar door. Want daar is ook een groot pad vrijwilligers. Die het zwembad prachtig onderhouden.
4: Ja. Ik weet er net hoe lang al wel net in Susterveer vind je. Al zie je het al jaren dat ze het daar zelf doorgaan. Want ja, dat moest toen ik dicht van Boetenpost, de grote hoofdplaats.
0: Ja.
4: En toen heeft iets rustig vinden zijn nou, dan roepen wij normaal zelf alleen op.
0: Dus dat is eigenlijk het voorbeeld van hoe ze het in Kalmex joggen.
4: Precies. Nou is rustig vinden vanzelf een voorbeeld van een heel soort ding, maar...
0: Ja, ik was, nou, ze ben ik wel zo in het Nijs trouwens.
4: Ja, ze ben ik wel... Ja, les die, dat is even... Maar er zijn heel soort netvensters bij, hè?
0: Oh ja.
4: Bij die protesten. Nou.
0: Zo, laten we het even zijn.
4: We het even zijn.
0: Jo, hou wel in de gaten, Fijke komt van Susterveer.
4: Ja, zeker.
0: We kunnen nog even naar de oorzin in gebracht.
4: Ja, we gaan naar Engeland. De Britse politicus Nigel Farage, die had hem zelf uitroepen ter winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De stem die we nog telt, maar de leader van Reform UK had naar eigen zin een uitjoegende en oerweldigende oerwinning boekt. Ja, hij stept jeder op als parlementslid om hem op nieuw verkiesbord te stellen. Want ja, er wie kritiek hoe zijn financiën. Dat zou al je wat onduidelijk wezen waar zijn financiers winnen en hoe groot dat die bedragen winnen en had hij dat nou al of net voor de partijen van hemzelf broekte. En dus hij, toen waren er nieuwe verkiezingen, tussentijdse verkiezingen dus in Clacton moesten dus uitskrun worden. Nou, de grote Britse partijen die had die verkiezing boycott. Ze zei ja, het is een

0: Ja.
1: Ja. Nou, de reformleider het zijn. Ik ging net naar de officiële telling, want de politie heeft me waarschuwd voor een organisaire poging om de uitslag te versteuren. En ja, hij zei, ik wil net vernederd worden door nobodies. En de politie heeft er nog net op reageerd. Maar goed, Nevis Farage had de kiezers van Clacton met hun stem afrekenen met het hele politieke establishment. Nou, ja, we weten al je nog. Hij was toen Europarlementariër. En toen nam hij elke keer weer op. Hij was net echt voorstander van de EU, zullen we maar zeggen. En ik de grote man achter de Brexit verzels.
0: Ja.
1: Ja. Nou, in Frankrijk is een jongen van 15 oorhold in verband met de deur van 12 brandwachtmannen, vliegende mannen, in de buurt van het vliegveld van Bordeaux. Rekken die 12 brandwachtmeesten insletten terug het vuur. En ze zijn omgekomen door dat vuur. Het was net eens een hele grote brand, maar het verspreidt hem heel hut. En toen ik brandwachtmeesten jet, die zei ik van, we weten net waar we daar binnen. Want het shit van links naar rechts.
0: Je kent eigenlijk net een kant uit.
1: Het is net voorspelbaar. Dus er zijn 12 mannen die dus van 34 hier, die rekken insletten door dat vuur binnen om het leven kwam. En daar rond dus een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Nou, die 15-jarige verdachte is daar bij Johan Holden. Ik zie 22-jarige broer, maar die is weer vrij lid. Maar die jongen van 15 had zei, nee, mijn broer is onschuldig. Dus dan zal hij haast wel schuldig wezen, als hij dat ze precies weet. Maar goed, ja, dit is natuurlijk wel een drama. Ja, die 12 brandwachtmeesten die hen nog postuum een onderscheiding kregen. De orde van de natie. Maar ja, daar hebben ze net zo volle meer om, helaas.
0: Nee, helemaal niks eigenlijk. Maar goed, van haar familie misschien toch nog een...
1: Dan ben je 15 jaar en dan heeft dit opnieuw wezen.
0: Ja, dan heb ik een lekkere toekomst. Er zijn een soort mensen die er alweer bij binnen. Ben al je maarsvogels gehoord. Want het zeert, die is meestal die het in het leegste oren meldt hij pas. Maar die denkt echt van, ja, het looi meldt had, maar ik niet melden. Goeiemorgen, man. Jan Jaap, die komt uit de nachtjes. Die zei, ik ben onderwijs naar huis. Ik ben er wel waarbij. Jan Jaap, mooi dat je erbij bent. En Omar, die zegt, goeiemorgen. Had mijn collega de 380 even riet. Dan riep ik de 42 met een klein snitslemmer.
1: Ja.
0: Doe daar ook maar even een relaxte koffieplaat bij van Green Tosk.
1: Doensje,
0: ja. Nou, doensje bij mij. Dan mag we maar even doensje feiken op deze bediende morgen.
1: Zit kende wel een lijntje trouwens.
0: Ja. Nou, als je er ook bij bent, bijst het u zo vers. Witte even een app kaarten lid in de app van Omroep Friesland op 0620. Voor jou was Jochen hier en Jochen. En wat hoor je zelf al om je aasvogels binnen als ik zin die vogel aan ik nu de kouwe krijg.
1: Hoe blinder? Nou.
0: Of we nog wat priezen
1: horen? Heste koorden?
0: Ik zal even
1: zitten. Zit er nog priezen in?
0: Ja, nee, volgens mij zit er dan wat in.
1: Mooi.

0: Jongetje van mij, van Green Tosk. Ik Jelke erbij, Sjoe. Ik stuur het nog een foto van u de melkput. Mooi, de vrouw je ervoor, misschien Jongetje, die ik wel. Ja, stuur maar Epke als ik erbij bist. 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En dan staan ze dan de vogeljaars.
1: De Maas! Vogel!
0: Dan moest in die appke wel even een Maasvogel zetten. Nou, ik had de koren van de kloers voeren. De prijzen zitten er nog in. Ik ga nou een t-shirt lezen, Sjoen.
2: Oh, ja. En dat super exclusieve t-shirt.
0: Ja, dat t-shirt wat Doug en ik net had.
2: Nee.
0: Maar wat Mariet wel had, en die stuurde daar nog een leuke foto van, zeg ik. Want die wie bij al die eilanden.
2: Ja. Nou, die Deense waardeiland.
0: Ja, nou, ja. Zij had het Friesland van de Moor t-shirt aan.
2: Oh, geweldig.
0: Bij haar reis.
2: Een mooie reclame daar.
0: Ja, dat doof ik goed. Ik heb eigenlijk wat harkers erbij zetten.
2: Precies. Ja, ze, ja, doe, het Deens het wel wat van het Fries. Omdat wij... Ja, jet hier, het wien wij daar de baas, hè?
0: Ja, dat is ons of niet, maar... Ja. Nou ja, misschien kunnen we daar nog wat plussen in de harkcifers daar. Nou. In Denemarken.
3: Het is nog petit, maar...
4: Harm Wijstra.
3: Is al wekker.
4: Nood ook nog.
3: Van Saison Jochenoren.
4: Friesland van de Moor.
0: Het is alle jaren het hoogtepunt van het jaar en zit naar reed in agenda. Ik ga het vanzelf over het FK Vierliepen in Wezen. Die wedstrijd die wordt zo'n jongetje zo'n 50 houden. Dit weekend, sneun dan is het wedstrijd 4. Maar wat maakt het FK zo bijzonder? Collega Willem van Weldvoort die hier op onderzoek doet.
5: Pak die outfit.
6: Heel mooi.
7: De spanning is te veel in Weensum. We binnen onwijzig op de laatste training voor het FK.
6: Pakken, horen.
5: Ja, ik zet er nou aardig. Want ik krijg 12 plankjes hoor.
6: Mooi bovenin pakken kan. Maar dat mag nu eigenlijk nog.
5: Ja, dit is een poosje.
7: Nou, we dat weer zien hoor. De Bonboy trainen alle jeppers bij de eigen vereniging van Biggelies, het Heidenskip of Burgum. Maar voor één keer mooi elke nieuw in Weensum trainen. De pols goed zetten voor de grote FK-wedstrijd.
8: Zij is dat, zodat we nou ja, zo weinig mogelijk wietsprongen krijgen. En zo vier mogelijk lepten we. Iedereen zet zijn stok nou op het juiste punt wat hij denkt dat het juiste punt is.
7: Zo het Wim Terpstra, coach van de Jeppes. Hij maakt al meerdere keren een Fries kampioenschip mooi. Maar wat maakt het dan zo bijzonder?
8: Ja, het is een stuk historie. Het is het zandigste FK dit jaar. Alle grote leppers hier een mooi doen. Dien. En het aparte van deze wedstrijd is hoe goed als ik best. De spanning en de druk. Dat wat mooi alle leppers. En daardoor heb ik altijd een aantal verrassingen. Hoe goed als ik best. Het is absoluut net wist dat is hier sneuren de wedstrijd pakt.
9: Ja! Doe maar! Los!
7: Op de training onwijzig Sigrid Bokma.
9: Ja, 44 beginnen. Of met de bereidwet dat het volle vierde.
7: Drie keer kampioen. En sneun maakt het haar op voor haar tredjende FK.
10: Het is altijd wel de meest speciale wedstrijd in het jaar, dat zeker. Ja.
7: Waarom is het zo speciaal?
10: Nou, het is... Je zult misschien zissen dat het NK belangrijker is, maar het NK is elke keer op een oorplak. En het FK is gewoon altijd hier en dertig is het ik zo speciaal. Want het is altijd in Weensum en het is ergens elke keer, ik hoor weg liek, maar de wedstrijd is elke keer weer totaal oors. Dus dat maakt het altijd heel mooi.
7: Ja, dat is een nuver, hè? Want bij alle sporten heeft een FK en een NK. En dan is het NK groter, want dan binnen de Hollanders er ik bij. Stiekem is het bij hem zo dat het FK groter is, hè?
10: Ja, misschien qua wedstrijdniveau net, want de Hollandse dames springen ik heel goed, dus dat drukt het niveau misschien nog wel omheen. Maar omdat het hier in Weensum altijd staat, ja, een sfeer en nou, ik het taalleven, gewoon ik van alle mensen om die heen, die weten dat het elke keer gewoon in Weensum gebeuren gaat, dat maakt het wel heel speciaal.
7: Het is vanzelfs makkelijk praten als je de titel in de boezem hebt. Maar een heel soort leppers, die had het net.
11: Nee, die zit nog op mijn lijstje. Ik heb een paar mooie titels zeker erop stingen, maar de Fries kampioenschap die zouden wel mooi bijstingen dan.
7: Zo het Bouke de Jong, 31 hier uit Paragee. Hij woont haast alles in het leppen, maar Fries kampioen waren er nog negen. Hoe hoog zit hij op het lesje?
11: Die zit er bovenaan.
7: Ja, was hem heel graag winnen, denk ik, hè?
11: Ja, tuurlijk. Ik denk dat elke lepper dat wel graag wil.
7: Waarom wil elke lepper dat ze graag?
11: Ja, dat is de wedstrijd waar iedereen het eigenlijk het hele seizoen voor heeft. Iedereen wil hier winnen. De meeste komen hier. Het is live op televisie en ja, het is het gevoel erbij. Ja, lastig te zeggen. Sinds ik bij het lab raken ben, is het eigenlijk al. Hij zit er altijd over de wedstrijd. Maar de machinaal, maar de beurs en dat daar. Het feest, nou, de tijd, de lepperij. Een gezelligheid. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, daar wil je gewoon winnen.
7: En om die titel binnen te halen, traint Bouke dus nog keihard in Weensum.
11: Ja, we proberen mooi op te bouwen, zien dat we die finale pakken kennen en zien dat we die goede sprongpointje mooi zien.
9: Hou zetten! Ja! Doe maar! Los!
6: Oh.
0: Ja, een wiersprong. Ja. Onder fanatisme leidt het net.
2: Nee, de inzet is grut inderdaad.
0: Defka Filia mis morgen, Bouke schijnt al live te zien bij Omroep Friesland. Op de televisie en op de radio ben we direct bij. En op internet kist direct volgen. Je begint alweer om 12 uur daar in Winsum. Walter, die is direct bij, die stuurt ik een briochtje. Die zei ik, zul je direct nog in een peer melken? Die zit tussen de geiten. Die zegt, ja, maas betier, het is lekker cool. Goeie uitzending, grote klasse.
2: Nou, mooi.
0: Nou, leuk.
2: Melk ze.
0: Complimenten daar hier. Melk ze en werk ze alweer. Wij zullen eens even zien naar het uit Friesland.
12: Snijn in Bureau de Vries.
13: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
14: Van een baan op kantoor naar mij de voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
13: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
14: Hester had een sociale itenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
13: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
12: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut hoe je al bezon. Het Nijs uit Friesland is hier. Fijke Wouda, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. Is er nog een toekomst voor zwembad het Paradieske in Kolm? Die vraag leidt op tafel bij de gemeente Noord-East Friesland. Het zwembad had eens te min bezoekers in vergelijking met de kosten. De plaatselijk belang van Kolm Zweeg, Vinkleester, Kolm en Boetenpost vinden het in elk geval dat er nog wel toekomst is. Daarom is een speciale werkgroep opzet. Wordvierder Volkert Solle denkt dat het zwembad met vrijwilligers Oranholden worden kan. Dat moet dan dus komen van de omwenners.
15: En dat die willen dat hij dus een zwembad in de boer behouden weer bloed, dan verwacht ik ook een beetje dat men daar zich voor inzet. En dat kan in de vorm van menenwijzer, het kan in de vorm van toezicht, het kan in de vorm van kassamedewerker. En al dat, hoeft geen betaalde kracht te wijzen, maar dat kan zij best doen.
2: De A-zoon in de richting van Grijns had vannacht een skof dicht west naar het ter hichte van Drachtse Kompanijen, waar auto's op mekaar botst wienen. Eén persoon rekken verwoenen en is overbracht naar het ziekenhuis. De politie besluit vanwege brokstikking op het dik twee rietstriepen dicht te dwaan. Verkeer moest omrijden via de vlechtstrook. Daar trok ontstien een lange file en er weer een soort sloepverkeer in de omliggende dwarpen. Hoe het ongeluk ontstien koe is net duidelijk, maar de skeer weer groot. De auto's moesten versleept worden. Marit Steenbergen had op en hij een medaille pakt op het EK langebaanzwem in Parijs. Op de 1200 meter vrije slag zwom ze naar een Nederlands record. Ze wie maar krekt stadiger als winnares Barbora Semanova uit Tsjechië. Voor de zwemster uit Jesterwoude is het haar vierde medaille dit toernooi. Verder pakte ze goud op de 100 meter vrije slag. En de vier keer 100 meter vrije slag met het Nederlands estafette team. Boven dat behellen ze zilver op de vier keer 100 meter wisselslag met mengde teams. Het trio Brecht Grovenstein, Rix Bada en Maarten van der Goot had hem als laatste partoe pleest voor de Fraulius PC. Ze woen just jong in Wommels de keerts af. In de finale wie een Grovenstein die met 4-3, 6-2 te sterk voor Emma Porte, Hendrika Steginga en Annie Koopmans. De Fraulius PC is komende waasje in Weidem.
0: Dankjewel Fijke. Meer nieuws wist het kristal in Vini Nieuwsapp en ek op omroepfriesland.nl.
12: Friesland van de Moor.
3: Mai Harm Wijstra.
1: Zender in Friesland.
0: Nog een jongen oren is dit Friesland van de Moorn. Dadelijk zouden we het ek hoe keertsen. Net het Vrolijks keertsen. Nee, we hadden het midstritte keertsen op een jouw. En daardoor gaan we eerst Jochem PC keertsers om mij. Maar eerst Governor Wabrio, Sibble Waaier. Goeiemorgen.
16: Goeiemorgen.
0: Ik heb het een warme dij, hè?
16: Ja, ja, zeker. Wij kennen Joort nou eens even een keer een tropische dij verwelkom je. Dat is voorlopig de lijst. Dus voor de mensen die er een hekel aan hebben, dat is dan uiteindelijk heel goed nice. De temperaturen van morgen. Ik begin maar even met een temperatuur die best wel redelijk leeg wie. En dat past natuurlijk net in de warme sfeer die we Joort hebben. Overkomen zon in Bakkeveen. In Isbrecht en wit zonnetje 0,8. Dat is een heel verschil. Dat zit hem gewoon in de soorten groen. In Bakkeveen op de zongroen kwalt het volle bed rouwen. Dus een verschil van maar liefst 6 graden. In Akrum is 14,8. In Frieske Pjell is 14,3. En ja, het is een prachtig begin van de dag. Ik heb boetenwest. Ik ben meestal maandag even, even een liedje loopje. Nou, de juiste jongen woek net op bed. En nou woek ik graag voor u, want het is fantastisch waar. Alleen dan ga je van hitte horen. In het juwe toch wel een drege dag. Want de zinnen die dat juwe best een soort bewolking eerder net. En de temperaturen die ben heel wij de morgen weer opgerond om 22, om 24 graden. En in de midden geven we een 30 ont pleerstig 34 graden. En dit warme water werd dus konken troch een hege drukgebied, wat geende wij de tijd 40 voetloek naar het eerste. En werd troch de streming wat zuidelijk is en de ongeveer van nog iets hittere lucht tast aankomt. Nou, Jood. Ja, letter op de dag in de jontijd, dan giet de wind naar het noorden. Dan zou je denken, nou, het kwalt al. Nou, heel waar de jong is het nou altijd zo'n 24 ontzond, 20 graden. Dus dat is waar het boeten zitten. En in de rin van de nacht, dan komen er wat meer bewolking. Neemt de kans op een enkele bui voorzichtig ta. En zak je de temperatuur nog naar zo'n 15 ont 18 graden, letter in de nacht.
2: Maar sneeuw en oedij warmt het minder hut op.
16: Ja, morgen dan krijgen we een wat een andere situatie. We komen in de overgangszone tussen de tegenwarme lucht waar we Jordan lezen en de koelere lucht die vanuit de Noordzee uw kant op komt. Nou, het hele drukgebied werd hier, dat blaast de aantacht en dat trok uit een steuring kans om naar uw stad te komen in de vorm van een keldfront. En dat jouwt morgen een benauwde sfeer. De luchtvochtigheid hier wat omheeg. Er komt een hege en middelbare bewolking. En de kans op een bui, of enkele buien, maar mogelijk met toren, neemt ta. En de temperatuur in daarbij nog op naar 23, rond 24 graden. Maar het viel trots de vochtigheid toch nog wel wat brotsig aan. Nou, als de buien oorlog, dan kwalt het maandag aan en draait de wind naar het west, naar het westen. Het is verder liepers morgen wel te hopen dat het net al te buiig wordt. Want dat, als de polsdag weer is, dan heb ik begrepen, dan wordt het een probleem. Maar dat is een ouwatie, want de buien actief is nog steeds lastig in te schatten. Dan gaan we naar de snijn. Dan zitten we in het oorgangsgebied. Nadat dat keldfront dus op sneeuw passeert, dan is de wind echt om naar het westen, naar het westen. We krijgen een iepen waartype met zinnen, stapelwolken, mogelijk nog een bui en een matige noordwestenwind en temperaturen die dan oprennen, die bloeien hingen bij 21 om 22 graden. Dan kunnen we lekker bekomen van deze hitte. En als het dan in de nacht ik nog eens naar zo'n 12 of 14 graden al kwalt, dan hebben we de hitte achter ons liggen. Nou, en op Mandy, ik nog even terug. Maandag dan horen we datzelfde type waar, met zinnen, stapelwolken en een mogelijke bui. Nou, net al te volle liggen het, want ik denk dat na maandag er wat meer buien komen. De temperatuur ik op maandag is zo'n 20, 21 graden bij een matige wind uit west dan noordwest. Dus nog even zwitten, Joert. En de meesten die daarnet oer kennen, kalm aan. En nou ja, we moeten dus even door deze tijd heen brotten.
2: Ja, zo is het, Sippe. We gaan het aas de weroer.
16: Zeker weten.
2: Tot straks.

0: Ja, 14 augustus kan een hele mooie simmerdij worden. De doel is een jerst.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het centrum van de Jouwer zit jongen in het teken van de twarde editie van het Midstriddenkeertsen. In de Midstridden binnen van het doel drie keertsvelden online. In mei het evenement wil de keertsvereniging van de Jouwer de keertsport in het dorp en de omkring een promotie. De vorige editie wie een aardig succes. Smiet ik nieuwe leden op en ik praat verder over met een van de vereniging. Dat is Richard Wijtenberg. Goedemorgen, Richard.
2: Ja, goedemorgen, Harm.
0: Ja, Flin, hier hing je met het eerst en het wie wel een succes, toch?
2: Ja, we hebben een groot succes. We hebben mooi waar, we hebben een mooie keertjes. Hoofdklasse keertjes, keertjes van jou zelf en zo publiek, opperbanken. Dus ja, dat we hier wel een uitnodiging om het dit hier werd het van.
0: En had het ook nog wat nieuwe leden aanbracht? Want hoeveel leden had je intussen?
2: Nou ja, wij zijn een beetje in de nasleep van de corona in 2022 ben wij weer begonnen hier. Mijn liefst ploegje en het groeit gestaag. We tikken nu, dacht ik, de 70 leden weer om. En inderdaad, zo'n evenement is verleden hier. Dat draagt wel bij aan de promotie en ja, de zichtbaarheid van onze vereniging op de Jouwer.
0: Ja, want het keertje is in Jemhoeken misschien net het aldergrus, maar dat veroren dus wel wat.
2: Nou, inderdaad. Wij zitten wat in de periferie van het keertje. En ja, we maken dus goed iets best van om het onder de aandacht te brengen. En dat doen we dus met dit soort evenementen. Ja.
0: En hoe is het niveau van Jemhoeken spelers?
2: Nou, wij doen het met name op recreatieniveau. Omdat ik zeg dat er bij de jeugd wel een paar talenties omrennen. En die heeft toch ook wel zin om op termijn naar de Vreulen bijvoorbeeld.
0: Ja, mag het mooi zijn om daar eens een stunt uit te halen, toch?
2: Ja, je weet het nooit, hè?
0: Nee.
2: Je weet het nooit.
0: Maar eerst die jongen maar eens even in de midst zitten. Want wat zit u correct te wachten daar? Dat we daar terug naar in de jongen?
2: Nou, we hebben de Midstridders is maar mee voorstellen. De Midstridders is ook het centrum van Jouweren. Met alle winkels eromheen. Maar aan het begin van de Midstrid een mooie terrassen. En vanaf dat punt tot onder de Jouwse Tour hebben wij zich maar helemaal inruchten met speelvelden. In de Midstrid natuurlijk heb je ook jammen en meubilair en beeldjes en murkes. Nou, dat is al je onderdeel zeg maar, van het speelveld. Ja, een bal daarop stuitend of in been bedarret, ja, dat jouwt ik natuurlijk wat onverwachte wendingen en ja. Wat extra dynamiek. Dus ja, we hebben al je banken hebben we gezet voor het publiek, dus die kan daar zitten. We hebben nog een speaker, hè? Dus die leidt eigenlijk uit op ik om meesken die net in niks van keert zijn weten van wat Bart zeer en waarom wisselen die meesken nou weer van de opslag en de uitslag en nou wat is een keert en dat blokje en wanneer wat ze voorbij slaan, hoe werkt het al hier, dus dus ik heb tekst en uitleg voor degene die het de nessen volle van alweer.
0: Nee, dus als ik gewoon op een jouwer kom als Waardpiek en mijn collega Fijke, dan ben ik welkom, dan krijg ik nog een uitleg van Oetkeertsen erbij.
2: Ja, meer is welkom en het wordt hem helemaal duidelijk maken. Ja.
0: De dag ik had ik zocht naar de deelnemers een aantal toppers bij, haardklassers en ik een PC-kening.
2: Ja, het zijn hele ontsprekende namen. Ik lees maar even voor. Martin Bergsma, Gabriel van Popta, Jelmer Miedema, Johan Sipma, Jacob Wassenaar, Corné Tuninga, Remmel Bauma, Joram Elsinga en Reze Pieter Hienstra. Dus dat ben net de minste naam.
0: Nee, dus dat houdt het ook wat cachet. Dan denk ik van, nou gaan we een tweede editie, dan geven we toch ook van een tweede editie en misschien van 100 leden daar op een jaar bij het keertje.
2: Ja, zeker. We willen natuurlijk teruggroeien. En die potentie die zit er ik wel in op een dorp als Jouweren. En, maar de populatie die er wennet, ja, dat moet op termijn wel slagje. Ja. En natuurlijk vooruitzien naar volgend jaar. Ja, wat ik ziek vind dat we er wat damestoppers bij krijgen. Dat zoek ik nog een hele mooie. Ja, verrijking wijzen.
0: Ja, dat nou, dan hebben we een mooi naai doel. Maar eerst, jongens, ja. om 6 uur begint het in de midstrijd op jou. En voor de meesten, het is gewoon vergeten, hè?
2: Het is gewoon vergees en horeca is hier op mijn winkels, ben hier op een, dus het hoeft jou niks te ontbreken wat dat betreft.
0: Richard Weidenberg van de Keertsclub Derde van de Jouwer, een fantastische jonta wensken.
2: Ja, bedankt Harm en succes met dit
0: jury. Dank je.

0: The Summer of 69, die ik een hele mooie simmer. Brian Adams bezongen met die een dikke hit van hem. Het is 12 minuten van zo'n, ja, ik ga me hier meer.
1: De Maas!
0: De kloes is hier, daar zitten nog prijzen in. Er lijkt nog een aaiwekker, een thermoskanne en...
2: Ik zei wat fladderen hier.
0: De t-shirt. Ja, de Maasvoegel fladdert direct al om. En als Maas niet eerst op de radio, dan klinkt hij zo.
1: De Maas!
0: Dan mij is pas appen. Dus nou, ja, mij is nou ook wel appen. Maar dan was mij voor de prijzen. Maar Riet had zijn Friesland van de Morgen t-shirt woon. En zei, hier is juist met je al een foto stuurd. Maar ze stuurde hem nou op een ei. Want ik denk van misschien Harmen Fijk hem net zien. Ze zit hier daar op het strand. Mij het Friesland van de Morgen t-shirt woon.
2: Fantastisch. Hoor. Ja.
0: Ze hield er een prote bekijks van haar reisgenoten. En Joert had zijn werk gewoon op Halligen. En het bijzonder wie dat haar een buschauffeur juist er nog een privé alcoholconcert van haar joeg in de tjerke daar.
2: Nou, dat is het. Nou, daar is wat te vertellen als het thuis komt.
0: Ja, mooi verkoosje.
2: Skitterend.
0: Als je Louis had nog een Maasvoegel hebt, maar dit weer nog even de testronde. Dus ja. hij mag nog vliegen, Louis.
2: Het is wel een hele mooie foto op het strand met uw t-shirt. Prachtig.
0: Ja, nou ja, ik ben zo een beetje jaloers.
2: Ja, zei het wel.
0: Het t-shirt en zijn mooie strand.
3: Onder Friesland. Simmer in Friesland.
0: Uze simmerverslag, jongens, die hebben alle dagen mooie verhalen op in de provincie. En daar doe ik Gauzers een keer bij of in het wetter. Maar hij zit net in het wetter, Gajo, maar hij wil juist er wel in Langwaar.
4: Ja, wist, in Langwaar kist eigenlijk ook in plak net heen. Dat is de Passantenhaven, Aaghoekstra. Zit je er? Passantenhaven hier. Hoe druk is het?
5: Ja, het is lekker droog. Net nog wel iets oud, hè, want bouwvak Noorden is natuurlijk ook oud. Maar ja, we hebben er steeds een hele goede honger in. En ja, daar ben we heel blij mee.
4: De hele simmer eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk de hele simmer. Het is echt ongelooflijk. We zitten nu eigenlijk vierweken al vol.
4: Vierweken vol?
5: Vierweken vol. En daarin, daaruit. Dus dat is, ja, dat is geweldig.
4: Oké, okay, het is natuurlijk al vierweken prachtig waar. Het er echt wel mooi te krijgen dat het mooi waar is? Of zie ik dat tal van meer mensen Friesland weer te vinden?
5: Ja, ik denk dat het een combinatie is van. En met alles wat er los is in de wereld. Ik denk dat de vierde reizen weer een beetje meten. Op vakantie met de boot in Friesland is nog te betalen. Dus, en het mooie waar, dat speelt het natuurlijk wel in elkaar. Dat is duidelijk.
4: Komen we trouwens weer 12 boord naar. Is er nog rond?
5: Ja, we hebben er wel rond. Deze kent er dan voorbij. En dan hebben we misschien nog een paar plakjes. Dus nee, deze kent er wel in.
4: Hoeveel boorden haal je het? Als je op zijn dag is, joh, dus vol is aasten.
5: Als we echt helemaal vol is, dan leed er 120 tot 124 boorden in.
4: Dat is droog.
5: Ja, dat is wel een leuke bezigheid inderdaad.
4: Want als je zegt, dan ben je in huis nog een paar haventjes. Eigenlijk het hele dorp, het tilt oerel op van de boordjes. Had je zeggen, optimistisch op het wetter, de valkjes?
5: Ja, dat is fantastisch. De zielskwalen, hè, die is droog in de heren. En dat is weer de naaie, dat ben weer de gasten van letter. Dus die zit er ook weer om te komen. Dus nee, het is een mooi geheel hier samen met mijn koor.
4: Ja, dan had je dan zeggen, dit is wel eigenlijk pure Friesland promotie, toch?
5: Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk is het jammer dat het alleen radio is. Want hij hier de camera hier over de maat door en dan moet je zien hoe mooi dat is.
4: Want als je zien dat een webcam krijgt. Moet je er trouwens in? Dan even erin, hè?
5: Ja, we kennen er zijn stadion wel even in erin.
4: Ja, want dan komen er meestal binnen en dan weten ze net waar ze heen in de haven zelfs. Dit is een vrij grote cruiser, liek het mij.
5: Ja.
4: Even zien.
5: Ja, dit is een
4: aardige, hè?
5: Jawel.
4: De in...
6: Hallo.
4: Molly Street.
5: Eén nachtje?
6: Ja, één nachtje. We hebben daar al vrienden van ons.
5: Ja. Maar gradaus, kijk maar. Grote vriend, hallo.
7: Hallo.
5: Zo gaan we de plaats aanbieden.
7: Goed hoor. Ik ben twee nachten.
5: Ah, super. Blijf die ganse wochen. Nog schöner.
4: Ja, dan ben je nog wat Duitsers.
5: Ja, internationaal ben je weer.
4: Goed keer ervoor uit. Wat zie je nou eigenlijk meest voorbij komen?
5: Ja, een heel soort cruises. Maar soms ook, hè, het zijn ook een heel soort cruises, motorboten. Maar eerst gingen we op een jaar naar weer echt een heel soort zielboten. Hij is er eigenlijk gezien van wat er op zijn dag binnenkomt.
4: Ja, om zelfs lang waar wil, kun je wel heel mooi op zielen. Maar er ben natuurlijk ook wel ontjipteseren, dus het is soms ook wel dregelijk. Maar.
5: Ja, nou moet ik toch even zin spreken. Sony Lien, 18 Lien en de hele manier uitjipte.
4: Ja, er kwam extra zon voor de rotonde.
5: Ja, toen is alle mooie zon naar de jouwer gegaan. Ben we natuurlijk ook blij maar dat we daar knap trorieden kennen. Dus dat had een win-win situatie geweest. Maar er ben geen ondieptes meer. We hebben een Ierlietse ondiepte hier. Die is oude bakelen met ondiepte boeien. En voor de rest kerst oor als zielen.
4: Er komt er weer een boord hoor.
5: Ja, het gaat
4: dus net op.
5: Nee, het gaat gewoon net op. We gingen gewoon terug.
4: Dit wie een goeie simmer?
5: Een hele beste simmer.
4: Zo maak je het hard, toch?
5: Het lauwste al.
4: Ja. En dan ben ik een beetje bruin. Zit je mooie vrouw met een hoen, wat wordt er dan meer?
5: Maar het hele gezin en dat maakt het juist ook zo mooi.
4: Het is een familiebedrijf.
5: Het is echt een familiebedrijf.
4: Dan is het leuk.
5: Toch?
4: Dan haal je dus ik voor het naak vakantie, hoor. Ik neem me voort.
5: In zekere zin wel. Maar ik moet wel eerlijk bekennen aan de avond de Simmer West is, vind ik het ook wel fijn dat we echt tijd voor uzelf hebben en wat andere dingen ervan kennen. Maar zoals het nou gaat, ja, daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor.
4: Je hebt nog wet erop of?
5: We hebben sloop kunnen, we kennen het wet erop. Maar ja, ergens door is heen en maar de auto. Of vaak een liefste vakantie hebben naar Texel. Ja, dat is weer vaak een beetje onze uitstapjes, zeg maar.
4: Nou, komt de volgende over aan?
5: Ja, er komt de volgende over aan.
4: Ik rond, denk ik wel voor, ik meter een stolf, het zit wijze, traai of jou breed haast.
5: Ja, ik denk 11 en heel tolf inderdaad, deze. Ja, deze komt vaker, dus.
4: Oh, die weet het wel.
5: Ja, nou nee, maar deze boord komt vaker, dit is een huurboord.
4: Oh, een huurboord, ja, zit alweer mensen op. Lijkt het nog wel dat er een soort jeugd op zit. Nou, het is ook gezellig hierin, Langwarven zelfs een haven in Staregel vol. Vijf weken lang al topdrokte. En dan is er nog een goede week te gaan. En voor sommige oren is er nog 12 weken vakantie te gaan. Hef door, squal vakantie zelfs. Tal van oren mensen die weer op oren moment op vakantie. Maar dit mag de pret net bedrukken.

0: De vrouw van Cloud, een jongetje in 78 alweer. Dit is een substitute. Het is 12 minuten van zon.
1: De media van de morgen.
0: Fijke had er al even wat maaskranten bij pakt.
2: Zeker.
0: Wat zit erin?
2: Nou ja, bedrijven niet hittebestendig. Dat is grote Telegraaf hoor. En ik zeg het AD. Bedrijven pas je aan de hitte aan. Ja, een van de banken, ABN AMRO, die het onderzoek dienen. Tal van sectoren, zoals de landbouw, transport, detailhandel en zwaar, die ben net klaar voor de hitte en de droogte. Deze zomer toont aan dat Nederlandse bedrijven kwetsbaar zijn als gevolg van extreem weer. En verzekeraar Achmea, die loopt ik onder bellen. Die zei, de skeer toch de droogte, die is toch eens haast, of ja, eens net langer te verzekeren. Dus ja, dan heb je wel een probleem vanzelfs. Ja, als nou een hagelbui heeft of zo, dat is voor verzekerings. Of die zit wel in de verzekeringspolis, maar de droogte, dus net, is een lange termineffect. En net een plotselinge gebeurtenis, zodat het dan omschreven wordt. En die kan dus ik beïnvloeden worden door keuzes van politiek in oerhieden. Maar ja, dat is dus net verzekeraarbaar. Ja, en als het 30 graden is, dan gaat de arbeidsproductiviteit, die gaat mij zo'n 10% naar onderen.
0: Dat is nogal wat.
2: Dat is nogal wat. Hebben wij gelukkig. Ik bedoel, onze studio is lekker cool.
0: Ik zit er aan het denken, maar wij zijn wel aardig op dreef.
2: Wij zijn wel aardig op dreef, inderdaad. Dus wat dat betreft, het rekent u is gelukkig net sabo.
0: Maar we zijn er goed op tarheid hier bij de omroep, want het is hier lekker cool.
2: Het is hier lekker cool, inderdaad. En daar ben ik airco's onrukt. Dus dat is wel goed voor mijn koor. Ja, dan op het AD voorop. Ik heb een lange riege trekkers onderweg naar nieuw protest. Honderden boeren uit Mat-Holland, die ben juist jongen en trekkers in de rug van Schermerhorn rieden voor een protest in het kabinetsbeleid. Ja, de boeren die vieren de leus no farmers, no food. En de trekkers die binnen op een stik rijden opstelt. En uit de loft waaien, dan farm je ze de leus NH hout van boeren. Zo'n hetje dan. Dus de boeren, ik ben lul uit de stikstofplan van minister Jamie van Essen. Ja, en ik in het Oerisselse kamperveen wie een boerenprotest. En in Friesland heb ik al een paar van die protesten gehad.
0: Het zal net het laatste protest.
2: Zeker net. Nee, ze zijn er klaar mee.
0: Wij zijn er nog lang niet klaar mee, want we zijn er nog 12 uur met Friesland van de Moor. Maar eerst kijken we met de collega's in Hilversum het NOS-journaal komt eraan.
1: Krijg je allemaal in de mail?
0: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
6: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
10: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
9: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
11: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
9: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 3 minuten over zon met er nog takkomst voor het zwembad het Paradiske in Kolm. Een groep omwenners die vindt van wol en die stieren met spandoeken bij het zwembad en met gemeentehoes. En eerst raast een volle meerroer in Friesland van de Morgen. Eerst muziek van de Bengals. like an Egyptian. Komt er aan.
6: Walk like an Egyptian.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Friesland van de Moor.
24: Mijn Harm Wijstra.

0: dan even door de studio met Donske van The Bangles en Walk Like an Egyptian.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: We stappen nou weer in de bus.
3: Maar de mooie machine, maar de bus en dat daar. Het feest, nou, de tijd, de lepperij. Gezellig iets. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, je wil je gewoon winnen.
0: De bus die gaat naar Weensum, want het FK Field hebt hem controle. En ik ken het oorzussen, dat klinkt best gezellig en het is ook altijd een machtig mooie dij. En vrijwilligers die moeten het zwembad in kolom redden.
4: En dat kan in de vorm van meerderwijs, het kan in de vorm van toezicht, het kan in de vorm van kassamedewerker. En al dat hoeft voor het kind betaalde kracht te wezen, maar dat kan zij best doen.
0: En Gerrit was een keer dus devil broeken.
5: Ja! Ik moet trouwens zitten, dat doen ze. Ik hier jaren goed hoor. Het is goed opletten.
0: Ja, gelukkig weer geen televisie.
5: Nee.
0: Maar ik hier even een oefening de klepper bij. Vaderbouwde, ja. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja, Amerikaanse vliegendekschippen die moeten van president Trump weer een katapult krijgen. En een staking van 3 jaar tegen Tesla is daar aan eind aan.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het wapenjocht in het kwartno. Mij zit Lewaier. Goeiemorgen.
6: Een goeie boon. Joet is het op een nij tropisch warm met een haatrol voor de zinnen. Daarbij stiet er eerst de zwakke eerst zuid-eerste wind dit steeds vaker vrolijk wordt. Letter op de dij draait de wind terug naar west en noordwest. De temperatuur leidt ze tussen de 30 en 33 graden. In het zuid-eerste van de provincie mogelijk nog een graadje heger. Na een warme jong zakken de temperatuur in de nacht naar 15 tot 18 graden. Waarbij het letter in de nacht de kans op een bui grutter wordt. Morgen is er jonken nou naar zinnen duidelijk meer bewolkt. Maar dan nemen de kans op buien mogelijk met tonger. Door de hegere luchtvochtigheid viel het benauwd om. De temperatuur rint nog op naar 23 en 24 graden. Letter in de middenvalt er al kwalling. Daarbij is die de zwakke, ontmatige, nat eerste win. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Is er nog een takkomst van zwembad het Paradieske in Kolm? Die vraag leidt in kwarten op tafel bij de gemeente hier van Wat is Friesland. Het zwembad had eens te min bezoekers in vergelijking met de kosten. De plaatselijke belangen van Kolmersweg, Vinkleester, Kolm en Boetenpost die vinden in elk geval dat er nog wel een takkomst is voor het zwembad. En daar wil er een werkgroep op zetten. De leden daarvan is die een juster bij het zwembad met spandoeken krijgt voordat ze naar het gemeentehuis in Dokken gingen om haar een plan op tafel te lezen bij de wethouder, hoe dat nog verder moet. Esther Bethlehem van RTV NOF, die sprutst met de woordvierder van de groep, dat is Volkert Zolle en vroeg of dat nou eigenlijk een soort van demonstratie weer.
7: Nee, wij zijn op dit moment net aan het demonstreren, maar wij zijn dus op dit moment gaan wij straks richting het gemeentehuis en hebben een gesprek met de wethouder. En dan die het dus de belangen van de accommodaties behartigt, in dit geval het zwemmen tot het Paradieske. Er is een onderzoek geweest en uit het onderzoek, er is een rapport naar voren dat kwam. En dat onderzoek, het rapport, dat willen we graag met de wethouder, het vervolg bespreken. Dat is de bedoeling.
8: En waarom vond je hem dan zo wichtig om je van tevoren al op het ziel te gisteren mijn spandoeken?
7: Nou, om dan zeker de bekendheid te meiden bij de zwemmers. Dat leeft het wel enorm. Maar op een gegeven moment, het seizoen is bijna weer oer. En dat leeft nou nog. Maar ja, de winterperiode geen wel in de meer. Dus maar het wil dat iedereen mij geeft. En dat is van belang om het in stand te houden van het zwembad. Dat de zwemmers zeker hun rol en vertegenwoordiger, of tenminste wij als vertegenwoordiger, dus weet je dus door. En ik, het leven houden steeds maar om het in stand te houden. Dat is dus eigenlijk het doel, de zwemmen maar bloeien. Dat is eigenlijk het bericht.
8: Ja, want je hebt hier al even het onderzoek, je hebt het al om. Het onderzoek blijkt dat het net haalbaar is om dat zwembad boppenwetter te houden. Hoe steen je daarin?
7: Nee, dat is net helemaal wie je was destijds. Het is een onderzoek geweest naar de maatschappelijke rol. En wat is de maatschappelijke rol van het zwembad? Nou, daar hebben wij een dusdanige inbreng gehad dat we zijn van dat er is wel duidelijk uitbleken dat er wel een maatschappelijke rol is van het zwembad. Alleen nog, je maakt wel we door een twijfelt naar de animocijfers. Nou, en wij hebben dus een grote vraag. Ja, er is nooit een onderzoek geweest naar de animocijfers van waarom komen de mensen dus net in het zwembad. En dat is wel een hele grote tekortkoming van het zwembad. Daarnaast zit in het rapport dat het onderzoekbureau Synergus wel degelijk mogelijkheden shot van de instandhouding van het zwembad. Alleen dan zullen er wel onderzoeken komen maar naar de onderhoudskosten en verduurzaam. En dat is iets wat wij zeker bevestigen.
8: En wat is je plan nou wat je met Joet in het PT naar boven brengen willen?
7: Nou, in ieder geval, wij willen het rapport, dat is in eerste instantie het rapport, wat is in feite nog wel vastgesteld door het college. Wij hebben nu als werkgroep ook nodig om onze bevindingen daar ook uit te gaan. Dus we gaan daar dat zullen we straks ook doen. En het tweede is dat wij mogelijk eventuele scenario's bespreken. Maar goed, we zijn op uitnodiging van de gemeente. Dus de gemeente zullen eventueel met scenario's komen die wij kunnen bespreken. En eventueel hebben we een eigen scenario dat we zeggen van nou, wat past dat binnen het gesprek? Wat, misschien heeft de gemeente hetzelfde scenario. Of misschien met wij uw scenario ook naar voren te brengen. En zeggen van nou, misschien is dit dus de beste oplossing.
8: En wat is dan nevens Jim de beste oplossing? Wat is het scenario dat je hem dan aanbieden wilt?
7: Nou, en, wij zeiden op het beurt van wij willen graag een stichting. Het zwembad moet weer van de gemeenschap worden. Het zwembad is net een commerciële product wat je de markt begooien. Terwijl dan de burgers net meer zwemmen kunnen omdat je zoveel vertien willen. En wij zeiden op het beurt van het moet toegankelijk worden voor iedereen. Van jong tot oud. En dat betekent de haalbare trieven. En samenwerken met de gemeenschap zelf. De mensen met zelf. Ik moet voldoen dat men dus waarde vindt in het zwembad.
8: Eigenlijk is Jim plan vrijwilligers om het roer en we maken er zelf wat van.
7: Ja, de vrijwilligers krijgen zeker een hele grote rol in het geheel. Want de vrijwilligers daar binnen natuurlijk de inwoners rondom het zwembad, liet ik het zo stellen. En dat die willen dat die dus een zwembad de boer behouden weer bloed. Dan verwacht ik ook een beetje dat men daar zich voor inzet. En dat kan in de vorm van meerderwijs, dat kan in de vorm van toezicht, kan in de vorm van kassamedewerker. En al dat, hoeft geen betaalde kracht te wijzen. Maar dat kan zij best doen. He, alleen er zullen wel betaalde kracht wetgeving. Wettelijk zullen de betaalde krachten door de bakst in moeten, maar die moeten op bepaalde eisen voldoen. Dus nogmaals, betaalde krachten werd mat en vrijwilligers werd kind.
0: Zei de Volkert Zolle, hij is van een werkgroep die het zwembad in Kolm het Paradiske Iepenhouden wil.
9: De media van de morgen.
0: Dan was het even hoe Donald Trump, hè?
5: Ja, vliegendekskippen, daar had hij ik een mening over. Want nieuwe vliegendekskippen van de Verenigde Staten, die moeten weer steamkatapulten broeken om die vliegtuigen de lucht in te krijgen. De marine die broekt nu een modern elektromagnetisch systeem om die vliegtuigen dus de lucht in te krijgen.
0: Om ze uit te shitten.
5: Om ze uit te shitten, inderdaad. De lucht in te shitten. En nou zei Trump dus, je moet weer die ouderwetse katapulten broeken. Waarom hij dat wil, is net heel al duidelijk. En de marine die zei het ik van, ja, dat orensysteem, dat nieuwe systeem, dat vreeg het minder onderhoud. En het is over de hele levensdoor goedkeper. En het belastert de vliegtuigen ik minder. Maar nevens Trump is het te duur, te complex en minder goed als die ouderwetse katapulten. Dus ja, het bijzonder dat hij daar dan zijn eigen mening over
0: had. Had hij daar dan zijn doelen of zei dat van, nou, je vroeger wie alles beter, dus...
5: Ja, of de het weer een befreunde industrieel die katapult maken dat we niet meer flustert.
0: Dat zou ik nog mij spreken, nee.
5: Ja, daarom. Ze had trouwens een heel oorprobleem daar aan boord van die vliegendekskippen. Het Amerikaanse vliegendekskip USS Abraham Lincoln is al zo'n november vliegtier onwezig in het Midden-Eersten. En dat zou een paar maanden worden. Maar ja, we weten, die oorlog met Iran sleept hem maar voort.
0: Ja.
5: En ja, de 4000 bemanningsleden, die zijn dus al maanden langer aan boord als tocht wie. Einddatum kan er maar net. En nou het de mentale taststaan van de bemanning het een dieptepunt bereikt. Er is nou wel een vliegendekskip onderwijs. En dat zou dan die Lincoln al lassen matten. Maar familieleden van de bemanning die hier in het oude week al over uitputting aan boord, etens te kwarten en minder hygiënische omstandigheden. En er is zelfs een matroos die is van boord sprong.
0: Van alleen mij.
5: Die wie de kleren mij. Ze hebben weer op visken, ja? Dus gelukkig. En hij krijgt nou mentale help, zullen we maar zeggen. Dus er waren ik al eerder al klachten uiteten. En defensieminister Piet Hegseth, die zei van die foto's die daarvan op sociale media kwam binnen.
0: Fake news.
5: Ja, inderdaad.
0: Ja.
5: Ja, nou. In Zweden is een haast 3 jaar lang doorgaande staking in Tesla te aan eind kwam.
0: 3 jaar?
5: 3 jaar, ja. En het is net dat ze nou een taan akkoord kan binnen. Nee, Tesla heeft de stakende leden uitkocht.
0: Dat
5: is heel bijzonder. Ja. Ja. Het is de langste staking in de moderne Zweedse geschiedenis. Begon in oktober 2023. Tesla die weigeren een CEO te sluiten voor het personeel van gewoon vestigingen. En er werd dus een lidsgroepje Tesla-meiwerkers dat mij die om die staking. Alleen het escaleerde door sympathiserende acties van andere vakbonden. Tesla kon wel trouwwerking blauw in het land. Dus ja, heel veel les heeft er dan weer ik het net van houden. Ja, hij verzet hem dus, Elon Musk, de topman, die verzet hem al.

0: I Wonder van Rodriguez. Daar zit wel een verhaaltje bij, Feike. Want vertel eens dat, Mieke, boet nu de sturing.
1: Ja, ja.
0: Hoe we erop kwamen, ik weet het net. Want
1: nou, nu... wij zijn beide muziekliefhebbers. Ja. En wij graag naar concerten gingen. En ik vertelde dat ik naar een concert van deze Rodriguez West. Hè, en dat in Peerman Letter helaas verstoren is.
0: Met wie in Grains?
1: Met wie in Grains, ja. Dus en ik, nou, ik ben heel blij dat ik daar bij was. Hij moest ik al het toneel op hopen en alles. Maar er zit hier echt een fantastisch verhaal achter deze man. Het in de jaren 70 twee albums opnam. Ja, matig succes. Nou, dus toen is hij direct me opgeholpen. Hij is sloper geworden.
0: Ja, heel was.
1: Ja, had hem ik nog kandidaat stelt voor burgemeester van Detroit. Is hij ik net geworden. En ja, toen is hij dus in de vergetelheid rekken. Alleen nog in Zuid-Afrika. Daar wie die man wie een enorme cultheld. Ze dachten dat hij verstoren wie. En ja, hij werd een heel soort draaid in alles. En uiteindelijk had een Zweedse regisseur. Die had hem... ja, die dacht, hey, je zit wel een verhaal in. Die had een documentaire maken.
0: En die had hem voen.
1: En die had hem voen in Detroit, in een oud appartementje. En ja, dus hij zei van, nou, zus en sado, ho, nou. Nou, toen is hij naar Zuid-Afrika gegaan. Echt als een enorme held binnen, hele gigant. Echt het hele land, dat rond uit. Mooie concerten, jong daar. En nou ja, daarna had hij nog, gelukkig had hij nog een mooie carrière als muzikant gewoon in zijn nijdagen dus. Maar fantastisch verhaal. Die documentaire heet ik Searching for Sugar Man. Dat is een van zijn noemers.
0: Had al je prijzen gewoon, die documentaire?
1: Had ik al je prijzen gewoon. En ik ken hem van harte onbevelen.
0: Toen zit ik daar even net een ziekje in. En dan had ik dan weer het trieste verhaal van de maker van die documentaire.
1: Ja. Ja.
0: Die jongen die had nog meerdere films maken. Ik al je heel nieuwsgierige documentaires op muzikanten. Grote muzikanten. Maar hij was zelf zo depressief dat hij had uiteindelijk hemzelf dan ook werd gekwaadien.
1: Nou, dat is wel heel sneu.
0: Dus, nou ja, dit maakt het heel wat last. Een Rodriguez wie dat dus. Nou, een tip, zie ik je dat even op.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: Een andere tip kunnen we hebben. Dat is morgen even een Weensemast. Want daar is een wedstrijd. Dit zo'n jongetje zo'n 50 al houden wordt. Ik had vanzelf hoe het FK4 hebben. Het is alle jaren het hoogtepunt van het jaar. Stimuleert omcirkelen in de agenda van heel soort mensen. Maar wat maakt die wedstrijd nou zo bijzonder?

0: Collega Willem van Meldvoort, die zag dat uit.
1: Pak die outfit.
2: Heel mooi.
3: De spanning is te veel in Weensum. We binnen onwezig op de laatste training voor het FK.
2: Pakken, horen.
4: Ja, ik zet er nou aardig. Want ik hier krijg twaalf plankjes hoor.
2: Mooi bovenin pakken kan. Maar dat mag namelijk nog wel.
1: Ja, wie is het poosje?
4: Nou, we dat weer zien hoor.
3: De Bomboy trainen alle jeppers bij de eigen vereniging van Biggelix, het Heidenskip of Burgum. Maar voor één keer mooi elke nieuw in Weensum trainen. De pols goed zetten voor de grote FK-wedstrijd.
5: Zij is dat zodat we nou ja, zo weinig mogelijk wiertsprongen krijgen. En zo vier mogelijk letten we het. Iedereen zet zijn stok nou op het juiste punt wat hij denkt dat het juiste punt is.
3: Zo het Wim Terpstra, coach van de Jeppes. Hij maakt al meerdere keren een Fries kampioenschip mooi. Maar wat maakt het dan zo bijzonder? Ja,
5: het is een stuk historie. Het is het zantigste FK dit hier. Alle grote leppers hier al mooi doen. Dien. En het aparte van deze wedstrijd is hoe goed als ik best. De spanning en de druk. Dat wat mooi, alle leppers. En daar heb ik altijd een aantal verrassingen. Hoe goed als ik best. Het is absoluut net wis dat je hier sneuren de wedstrijd pakt.
6: Ja! Doe maar! Los!
3: Oh. Op de training onwezig Sigrid Bokma.
6: Ja, 44 beginnen. Als ik met de bereid werd, is dat volle vierde.
3: Drie keer kampioen. En Sneun maakt het haar op voor haar tredjende FK.
7: Het is altijd wel de meest speciale wedstrijd in het jaar, dat zeker. Ja.
3: Waarom is het zo speciaal?
7: Nou, het is... Je zult misschien zissen dat het NK belangrijker is, maar het NK is elke keer op een oorplak. En het FK is gewoon altijd hier en dertig is het ik zo speciaal. Want het is altijd in Weensum en het is ergens elke keer, ik hoor weer geliek. Maar de wedstrijd is elke keer weer totaal oors, dus dat maakt het altijd heel mooi.
3: Ja, dat is een nuver, hè? Want bij alle sporten heeft een FK en een NK. En dan is het NK groter, want dan binnen de Hollanders er ik bij. Stiekem is het bij hem zo dat het FK groter is, hè?
7: Ja, misschien qua wedstrijdniveau net. Want de Hollandse dames springen ik heel goed. Dus dat drukt het niveau misschien nog wel omheen. Maar omdat het hier in Weensum altijd staat. Ja, de sfeer en nou, ik het taalleven. Gewoon ik van alle mensen om die heen. Die weten dat het elke keer gewoon in Weensum gebeuren gaat. Dat maakt het wel heel speciaal.
3: Het is vanzelfs makkelijk praten als je de titel in de boezem hebt. Maar een heel soort leppers, die had het net.
8: Nee, die staat nog op mijn lijstje. Ik heb al een paar mooie... titels heb ik erop stingen, maar de Fries kampioenschap die zouden wel mooi bij stingen dan.
3: Zo uit Bouke de Jong, 31 hier uit Paregeer. Hij woon haast alles in het leppen, maar Fries kampioen waren er nog nee.
9: Hoe staat hij op het lijstje?
8: Hij zit er bovenaan.
9: Ja, was hem heel graag winnen, denk ik, hè?
8: Ja, tuurlijk. Ik denk dat elke lepper dat wel graag wil.
3: Waarom wil elke lepper dat ze graag?
8: Ja, dat is de wedstrijd waar iedereen het eigenlijk het hele seizoen voor heeft. Iedereen wil hier winnen. De meeste mensen komen hier... Het is live op televisie en ja, het is het gevoel erbij. Ja, lastig te zeggen. Sinds ik bij het lab raken ben, is het eigenlijk al. Hij zit er altijd over de wedstrijd. Maar de machine, maar de beurs en dat daar. Het feest, nooit het tijd, de lepperij. Gezellig iets. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, daar wil je gewoon winnen.
3: En om die titel binnen te halen, traint Bouke dus nog keihard. In Weensum.
8: Ja, we proberen mooi op te bouwen. Zien dat we die finale pakken kennen. En zien dat we die goede sprongpaaltje maken.
6: Hou zetten! Ja! Doe maar! Los!
0: Het FK Vierlieppen is morgen live te zien op de Harkin bij Omroep Friesland. Op televisie, radio en internet. De wedstrijd die begint om 12 uur.
10: Waar is die bij Omroep Friesland?
11: Ja, zit bal.
12: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
11: Kan er nog een keertje van oor.
10: De PC.
11: Ja.
12: De Hierenzij op de radio en op omroepfriesland.nl.
11: Wat een oorwinning.
10: En van 12 uur al ik live op televisie.
13: Dit jaar gewoon niet in de droom.
12: Simmer in Friesland.
14: Wij willen erbij.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 92.2 FM.
0: Het is nu 7:30.
24: Het Nijs Zuid-Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
25: Een goeiemorgen. Is er nog een takkomst voor zwembad het Paradieske in Kalm? Die vraag leidt op tafel bij de gemeente en wat is Friesland? Het zwembad had eens te min bezoekers in vergelijking met de kosten. De plitsig belang van Kalm Zweeg, Vink Kleester, Kalm en Boetenpost vinden dat er nog wel takkomst is. Daarom is een speciale workgroep opzet. Wordvierder Volkert Solle denkt dat het zwembad met vrijwilligers Oerijn Holden worden kan. En dat moet dan dus komen van de omwenners.
26: En dat die vooral dat hij dus een zwembad in de boer behouden door het bloed, dan verwacht ik ook een beetje dat men daar zich voor inzet. En dat kan in de vorm van meerderwijs, dat kan in de vorm van toezicht, kan in de vorm van kassamedewerker. En al dat, hoeft geen betaalde kracht te wijzen, maar dat kan zij best doen.
25: De brandwachten rondom in Nieuws Provincie wien een justioen en vannacht op een uitdrok met meerdere natuurbrand door de droogte. Ingesleerd wie een bermbrand onder Heerveertswei. Bij al de boeren rukte de brandwacht manmachtig uit voor een natuurbrand bij het terrein van de Gasunie. Een keer te plak voelde de brand ta. Langs de Heerenwei, een paralleldiek van de centraalhuis bij Oudegeest, die een grote heerbult in de brand. Een ondernemer had de brandwacht geholpen terug met een kraan de heerbulten uit mekaar te helien. Letter in de nacht wie een stukje verderop onder kilometerwei bij Nijgeer ek een heerbrand. En de Hassan in de richting van Grijns had vandaag een skof dicht west naar het terhichten van Drachtster Kompanijen. Twee auto's op mekaar botst wienen. Eén persoon rekken verwoond en is oorbracht naar het ziekenhuis. De politie besluit vanwege brokstikking op de dik twee rietstriepen dicht te dwaan. Verkeer mast via de vlechtstrook rieden. Daar ontstond een lange file op de sneldijk en er weer een soort sloepverkeer in de omliggende dwarpen. Hoe het ongeluk ontstien koe is net duidelijk, maar de skeer weer grut. De auto's masten versleept worden. En een BN is juist jong verwoende rekken bij een ongeluk op de kleine Vos in Snits. Naar dit BN rekken weer terug een auto, draaide het eerst nog wel naar huis. Maar personeel van de ambulance vertrouwde het net en had het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De politie docht onderzoek naar de taadracht van het ongeluk.
0: Dankjewel Fijke, meer nieuws is niet te lezen in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
27: Friesland van de Moor,
28: Mai Harm Wijstra.
0: Omroep Friesland. Ja, Friesland moet weer een nieuw punkfestival krijgen. Daar hebben we het aansnoe. En we hadden ook hoe lang waar. Want er is drok in de haven. Sjocht dus simmerverslagjouwer Hajo Bootsma. Nou, het zullen Joerte Derk weer even drok wezen met bootjes. Want ze hadden prachtig waar bij Sibble Waaier. Goeiemorgen.
29: Een goeie morgen, Harm.
0: Wat doggen de temperaturen nou al?
29: Nou, de temperaturen, er zit wel wat verschil in. Het Wienbakken vind je 14,9, Friske Pjel 14,5, Lember 14,5, maar Grauw wie 16,1 en Isbrecht en Wittel 18,2. Nou, dat zijn de temperaturen op stuit. En de koudste plakjes, dat Wienbakken vind je vannacht maar 11 graden. Nou, over koude plakken te sprutsen, dat is Joerte Duivel heel oors. De zinnen die is uit de veren, die er beteert bij en die zorgt ervoor dat de temperatuur het hut oprint. Het is weer een dag met koor geel. En nou, ik praat juist ermee en die kent er net zijn best over. Die zei, dat wordt minder dag morgen. Nou, ik zei, kalm morgen. Want inderdaad, het is het voor de meesten die er net over kennen gewoon vervelend dat het zo heet is. Nou, de zinnen die zei ik al, die wie er beteert bij. De bijstiet is het stuit wie stil hier in de Lemmer. De wind die wordt in de dag, in de rein van de dag zwak, ontmatig. Is eerst zuid-eerst. En wordt letter variabel. En hij draait wat oud, want hij werd letterpartij west want noordwest. Nou, dat heeft nog geen invloed op de temperatuur. Heel bij de morgen is het zo'n 22 rond 24 graden. En dan in de midden, dan stijgt de troon naar 31 rond 34 graden. En ik heb even gezien naar het dijrecord van Leeuwen. Dat is juist recht sneuvelen. Nou, het dijrecord van 14 augustus 22 komt juist op de tocht te steen, om het samen te zeggen. We wachten al op dat verbrutsen wordt. Dat staat op 30,2. Nou, het lijkt mij dat dat juist weer verbrutsen wordt. Nou, fijn. In de jontijd is er nog weinig oorkwalling. Het is 24 en 22 graden. De wind schiet wolkende bij de noordhoek op. En daar merken we toch nog net al te volle van. In de nacht komen er wat meer wolken. En misschien aan het eind van de nacht er een eerste bui ergens ontwikkeld. Met de temperatuur in de nacht nog een keer zakje naar 15 en 18 graden.
24: En wat krijgen we morgen dan?
29: Morgen dan wordt de atmosfeer vochtiger. Het hege drukgebied dat blaast uittocht en dat komt een kelfront onze kant op. Met zeggen dat kelfront dat het wat buien bij zich en de oude andere dagen wordt dat elke keer weer herberekenen. Maar ik denk toch van u dat we morgen een soort bewolking krijgen met noorden dan zinnen in een broeierige sfeer met 23 rond 24 graden in eerste instantie. Bestuit dat er buien vallen, het kelfront oorkomt, dan zakken de temperatuur letterlijk de dij een paar graden. Maar het is nog even afwachten waar die buien vallen en hoe zwier ze binnen, want het is natuurlijk wassa, het wetter is tegen warm en op het stuit dat het onderin de luchtlaag wat vochtiger wordt. Ja, dat is ik een scherre goede buien zich dan in ontwikkeling mogelijk, dat er wel een stevig exemplaar tussen zit, maar het zal van plak tot plak heel erg verschillen. In de nacht van sneeuw op snijn kolt het weer oud naar zo'n 13 rond 16 graden.
24: En dan de dagen daarna, op naar de nieuwe weken.
29: Ja, op naar de nieuwe weken. Dat is op naar wat nieuwe temperatuur, zeg maar. Want op snijn dan liggen we naar de achterkant van het kelfront. De wind is dan west-noordwest. We hebben dan een afwisseling van zinnen, stapelwolken. Mogelijk dat er nog een buiken valt, maar ik denk dat het snijn eigenlijk meestal droog is. Daarbij is het een zwak ontmatige noordwestenwind. Op het water soms iets sterker. En ja, door de luchtomvier van de oude Noordzee is het. Rommersiek helje en de temperatuur die erin opneemt is 21 en 22 graden en in de nacht kwalitatief ik wat meer aan dan 12 en 14 graden. Nou, de mandje er nog even bij pik, dan is het eigenlijk eenzelfde situatie. Het is wel zo dat steuringen en trochjes maar buien langzaam wat dichterbij komen. Ik verwacht manje, ik weet zo'n 20, 21 graden bij een noordwestenwind. Er kunnen enkele buien vallen, maar ik denk dat na manje er een paar dagen volgt dat de buienkans wat grutter wordt en ben we heel nieuwsgierig hoe die vochtige lucht die uit de Noordzee komt, hoe die reageert op het warme zeewetter. Mogelijk ontstaan er toch wel een paar pittige buien, leven het hopen, maar we moeten het even afwachten.
24: Eerst maar bedankt en een noffige dij en net de drokmaatje, hè?
29: Nee, zeker net. We zullen gewoon rustig in het waren, net en kalm aan. Noffige dij.
24: Zij is het, Sibbel, dankjewel.

0: The Green Green Grass of Home, maar dan in het frisk van Pieter Wilkens, het Green Green Gas op het Hiem.
1: De exacte tijd is
0: 20 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een punkfestival. Ja, dat hebben we nog net echt in Friesland. Maar leefhavers van die muziek en trouwens ook van rockmuziek, die kunnen haar een het ophellen. Op 12 september zult wijzen in mijn naam. In een loods wordt dan het festival Werkplaats houden. De organisator is Auke Griepma. En Omroep Zilt hier bij hem del en die vregen we hem te namen van het festival Werkplaats is.
3: Het heeft eigenlijk wel wat een betekenis. Het was altijd de werkplaats van mijn vader. We zijn met een groepje, hebben dit initiatief eigenlijk opgepakt. In eerste instantie was mijn vader er ook altijd onderdeel van. Maar goed, die is als gevolg van kanker is die overleden vorig jaar. Maar hij heeft toen ook dan wel aangegeven, vorig jaar hebben we ook nog een soort van feest gehouden. Heeft hij ook aangegeven, locatie, dat was altijd wel wat lastig met dat idee wat we met die hele groep hadden. Doe het anders in de loods. Hij noemde het zelf altijd de werkplaats op het moment dat hij hier aan de gang was. Van ik ben in de werkplaats, dus roep me daar maar op het moment dat je me zoekt. En zie daar ook de naam van het evenement. Ja.
4: Jullie zijn een vriendenploeg. Jullie gingen altijd met elkaar naar festivals, begrijp ik, hè?
3: Ja, klopt. We zijn met twee samensmeldingen geworden. Onze oorspronkelijke groep ging altijd met een festivalsconcert hier in Leeuw. Waarom maar ook wel veel verder. Omdat dat wat wij leuk vinden best wel buiten de provincie is. Dat Friesland eigenlijk niet echt een markt heeft. Of in ieder geval een aanbod heeft voor deze genres. Dus we zeiden van waarom organiseren we niet zelf zoiets? Waarbij je gewoon lekker in mijn album kan blijven en de mensen naar je toe kan krijgen.
4: We staan dus in de oude werkplaats van jouw vader. Niet een hele grote ruimte. Hier moet dus een punkrockfestival gaan plaatsvinden.
3: Dat is de bedoeling wel. Ja, we hebben ook al met de gemeente overlegd. En qua ruimte moet het meer dan kunnen. Ook gelet op de maximale aantal bezoekers. En we hebben natuurlijk hier ook nog een buitengebied wat gewoon overkapt wordt met tenten en gewoon goede aankleding. Dus we zien dat helemaal goed komen.
4: Het is de eerste editie. Hoe kijk je naar volgend jaar? Zijn er al plannen voor? Of is dit wat het is nu?
3: We zitten eerst wel in de voorbereiding van deze. Maar er zijn wel plannen om dit langer te doen. We hebben ook een stichting gewoon opgericht. Ook met het oog op de middellange termijn. Dus we willen dit gewoon vaker doen. Want één keer is ook maar één keer.
4: Nou, is er ook een goed doel gelieerd aan het festival. Waarom is dat?
3: Ja, in principe is dat Kika. Vorig jaar ook. Hè, mijn vader heeft dan kanker gehad. Die heeft gezegd, wat mij overkomt, dat is niet best. Maar hij vindt het nog veel erger als het kinderen overkomt. En vandaar ook dat hij vorig jaar zei van, we hebben toen dat evenement georganiseerd voor mijn vader. En toen is ook gezegd van, mochten we uit de kosten komen met de vrijwillige bijdrage, et cetera, maken we dat over naar Kika. We hoeven er zelf niet beter van te worden. En ook dit jaar weer, op het moment dat er voldoende over is, en ook voor de minus de reservering voor volgend jaar, zullen we een bedrag naar Kika overmaken.
4: Fokke Hoeksma, mede-organisator van festival Werkplaats in Menaldum, in mijn naam. Wat kunnen mensen verwachten van dit festival?
5: Ja, mensen kunnen verwachten een hoop muziek natuurlijk. Een hoop gezelligheid. Niet alleen de gezelligheid, maar ook we hebben ook gezorgd dat we de inwendige mensen goed kunnen versterken, zeg maar. We gaan een beetje voor kwaliteit. Het is een beetje een bijzondere muzieksmaak, zeg maar, wat we hebben. Maar we willen wel kwaliteit bieden. Zo'n eerste keer. En gaan we kijken of dat gaat lukken.
4: We hadden het over de muzieksmaak, bijzondere muzieksmaak. Welke bands kunnen mensen hier verwachten?
5: Ja, we hebben een breed genre gekozen dit keer, eerste keer. We hebben gekozen voor ook indie rock. En daarom gaan we beginnen met Seawolf. Dat is een groep hier uit het beeld vandaan. Dat is een heel mooie band, zeg maar, waar we mee willen starten. Daarna gaan we naar Fit. En dat is een band uit Utrecht vandaan. Dat is ook bijzondere muziek. Niet echt onder te brengen in een stijl. Dan gaan we door naar Taxi Taxi. Dat is een punkband uit Groningen vandaan. Dat is echt een feestmuziek met Nederlandstalig. Een hele leuke, pakkende teksten, zeg maar. Die gaan ook echt voor het feest. En we sluiten af met Wodan Boys. Wodan Boys is een band uit Den Haag. En hij heeft best wel wat landelijke bekendheid gekregen, zeg maar. Heeft ook opgetreden op Pinkpop afgelopen jaar. En dat zijn gewoon hele leuke gasten die elk hun eigen sfeer meebrengen. Dus dat is een beetje het programma voor deze avond.
0: 12 september dus in mijn naam dat festival, dat punkfestival Werkplaats. Ja, dan haai je toe punk dan. Denk ik van, dan mogen we de Ramones er maar even bij pakken, toch?
6: Geweldig, ja, zeker.
0: Heerlijk, even Blitzkrieg, Bob. Ja, dat soort muziek is even wat in mijn naam.

0: Nou, lekker toch?
1: Kort maar krachtig, zeggen
0: ja.
1: we dan.
0: Ja, dit wie net hier 12 minuten. Ramones, ja, dat is hier in Simmerie-Friesland. Ik heb hem nog net, Jets. Ik heb hem gewoon even wekker scootje.
1: Ja, doe maar even.
2: De Maas.
3: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: Nou, dit is het. Het zijn de meeste appen. Maasvogel met 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van Omroep Friesland broeken. Jan-Jaap, die door de Tom trouwens omheeg voor de Ramones. Vindt het mooi? Nou, vond wij het mooi om even die er even bij te pakken. Een onleiding van het festival wat in kwarten dus plak financieel in mijn naam. Door mij om de mooie Omroep Friesland Simmer in Friesland prijzen, want die doggen we ook in het pakket duwt. We doggen daar de Friesland voor de Mooie Aaiwekker thermoscan of t-shirt in. Maar de viskerspet, de plaktattoo en de zinnenbril, die zitten er ook in. De gast hem jet.
2: De Maas!
0: Jongen, jongen. Jonken, die Maasvogel is de simmerverslagjouwer. Hij gewoon een paar duurt. Die zie ik het mooie verhaal in de provincie. Juster wie dat, onze verslagjouwer Haya Bootsma, die kwam uit in de haven van Langwar.
4: Ja, wist, in Langwar kist eigenlijk om één plak net heen. Dat is de Passantenhaven. Aaghoekstra. Zit je er? Passantenhaven hier. Hoe druk is het?
5: Ja, het is lekker druk. Net nog wel iets oud, hè, want bouwvak Noorden is natuurlijk Ouroen. Maar ja, we hebben er steeds een hele goede jongen in. En ja, daar ben we heel blij mee.
4: De hele simmer eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk de hele simmer. Het is echt ongelooflijk. We zitten nu eigenlijk Fjouwenwieken al vol.
4: Fjouwenwieken vol?
5: Fjouwenwieken vol. En daarin, daaruit. Dus dat is, ja, dat is geweldig.
4: Oké, okay, het is natuurlijk al Fjouwenwieken prachtig waar. Het is er echt wel mooi te krijgen dat het mooi waar is? Of zie je ik dat het al veel meer mensen Friesland weer te vinden?
5: Ja, ik denk dat het een combinatie is van. En maar alles wat er loos is in de wereld. Ik denk dat de vierde reizen weer een beetje meten. Op vakantie met de boot in Friesland is nog te betalen. Dus, en het mooie waar, dat speelt het natuurlijk wel in de kaart. Dat is duidelijk.
4: Komen we trouwens weer 12 boorten onderen? Is er nog rond?
5: Ja, we hebben er wel rond. Deze kent er dan voorbij. En dan hebben we misschien nog een paar plakjes. Dus nee, deze kent er wel in.
4: Hoeveel boorten haal je het? Als je op zo'n dag is, joh, dus vol is aasten?
5: Als we echt helemaal vol lezen, dan lezen er 120 tot 124. Aan de boorden in.
4: Dat is trok.
5: Ja, dat is wel een leuke bezigheid inderdaad. Ja.
4: Want als je hier zegt, dan ben je in huis nog een paar haventjes. Eigenlijk het hele dorp, het tilt oerel op van de boordjes. Had je eigenlijk zeggen, optimistisch op het wetter, de valkjes?
5: Ja, dat is fantastisch. De zielskwallen, hè, die is druk in de heren. En dat is weer de naaie, dat ben weer de gasten van Letter. Dus die zit er ook weer om te komen. Dus nee, het is een mooi geheel hier samen met elkaar.
4: Ja, dan had je dan zo zeggen, dit is wel eigenlijk pure Friesland promotie, toch?
5: Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk is het jammer dat het alleen nog radio is. Want hij hier de camera hier over de maat doet. En dan moet je zien hoe mooi dat is.
4: Want als je zien dat we een webcam krijgen. Moet je er trouwens heen? Dan even naar heen, hè?
5: Ja, we kunnen er zo staan om wel even heen erin.
4: Ja, dus komen er meestal binnen. En dan weten ze net waar ze heen maat in de haven zelfs. Dit is een vrij grote cruiser, liek het mij. Ja. Even zien.
5: Ja, dit is een
4: aardige, hè?
5: Jawel.
4: De in.
6: Hallo. Fik.
4: Molly.
5: Eén nachtje?
6: Ja, één nachtje. We hebben daar ook vrienden van ons.
5: Ja. Hey. Maar gradaus. Kook maar. Grote vriend, hallo.
7: Hallo.
5: Zo gaan we een plaats aanbieden.
7: Goed hoor. We hebben twee dagen.
5: Ah, super. Blijf die ganse wochen. Nog schöner.
4: Ja, dan ben je nog wat Duitsers.
5: Ja, ja, internationaal ben je weer.
4: Soepje hier ervoor uit. Wat zie je nou eigenlijk meest voorbij komen?
5: Ja, een heel soort cruises. Maar soms ook, hè, het zijn ook een heel soort cruises, motorboten. Maar eerst gingen we op een jaar naar weer echt een heel soort zeilboten. Hij is er eigenlijk gezien van wat er op zijn dag binnenkomt.
4: Ja, om zelfs lang waar wil, kun je wel heel mooi op zielen. Maar er ben natuurlijk ook wel ontjipteseren. Dus het is soms ook wel dreigelijk. Maar.
5: Ja, nou moet ik hier toch even zin spreken. Sony Lien, 18 Lien en de hele manier uitjipte.
4: Ja, er kwam echt een zon hè, voor de rotonde.
5: Ja, toen is alles mooie zon is naar de jouwer gegaan. Ben we natuurlijk ook blij, maar dat we daar knap trorieden kennen. Dus dat had een win-win situatie geweest. Maar er ben geen ondjiptes meer. We hebben een Ierlietse ondjipte hier. Die is oude bakelen, maar ondjipte boeien. En voor de rest kerst oorlog zielen.
4: Er komt weer een boord hoor.
5: Ja, het gaat
4: dus net op.
5: Nee, het houdt gewoon net op. We gingen gewoon terug.
4: Dit was een goede simmer.
5: Een hele beste simmer.
4: Zo maak je het hard toch?
5: Het lauwste al.
4: Ja. En dan ben ik een beetje bruin. Zit je mooie vrouw met een hoen, wat worden er meer?
5: Maar het hele gezin en dat maakt het juist ook zo mooi.
4: Het is een familiebedrijf.
5: Het is echt een familiebedrijf.
4: Dan is het leuk.
5: Toch?
4: Dan heb je dus ik voor het naakt vakantie, hoor. Ik neem me voort.
5: In zekere zin wel. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, aan de avond in de wedstrijd vind ik het ook wel fijn dat we echt tijd voor uzelf hebben en wat andere dingen ervan kennen. Maar zoals het nou gaat, ja, daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor.
4: Je nog wet erop of...
5: We hebben sloop kunnen, we kennen het wet erop. Maar ja, ergens door is heen en met de auto. Of vaak een liefste vakantie hebben naar Texel. Ja, dat is vaak een beetje onze uitstapjes, zeg maar.
4: Nou, komt de volgende over aan?
5: Ja, er komt de volgende over aan.
4: Ik rond, denk ik wel voor, ik meter een stolf, wat zit wijze, traai of jou breed haast.
5: Ja, ik denk 11 en heel tolf inderdaad, deze. Ja, deze komt vaker, dus.
4: Oh, die weet het wel.
5: Ja, nou nee, maar deze boot komt vaker, dit is een huurboot.
4: Oh, een huurboot, ja, zit al even mensen op. Liek het nog wel dat er een soort jeugd op zit. Nou, het is altijd gezellig hierin. Lang waren zelfs een haven in Staregel vol. Vier weken lang al topdrokte. En dan is er nog een goede week te gaan. En voor sommige oren is er nog 12 weken vakantie te gaan. Hef door, 12 vakantie zelfs. Tal van oren mensen die weer op oren moment op vakantie. Maar dit mag de pret net bedrukken.

0: Desire van U2, ja, dat is... Gary die stuurt Marsvogel, die zei ik zit achter het redelint. Ik ben even met mij doen, ik had de volle prijzen om, maar ik wil toch even een goeie morgen zitten. En Ina die zei, klopt dit wel, de Marsvogel die vleent toch alleen nog op basis.
1: Bewoon wij wel, maar...
0: Maar omdat ik hier 3 weken vakantiewerk ga en deze week nog maar 1 prijs voor Johan ha.
1: Wat takst?
0: Ik denk, laten we hem gewoon nog een keer los.
1: We hebben gewoon goed zin, Harm.
0: Zo is het.
2: De media van de morgen.
0: En er is nog een prijs niet kloeske, dus die willen wij u dealen.
1: Daarom.
0: Dus als de Maasvogel jet haast, dan meest het wutje appen. Nee, 0620-4-9-9-9-9-9-9 op de omroep appen. En dat is mij om die prijzen te komen doen. Belly wie en we waarom. We voor vandaag eens opnemen, want zo strang ben we wel. Ons blijven we gewoon nooit niet.
1: Ja, krijgt harmonielijn. Waar neemt dan net op?
0: Nou, genoeg, meestal niet.
1: Oh!
0: Het horen eens.
1: Ja, er liep het hoop voor Axel. Het fietsenfabriek dat failliet gingen is.
0: Ja.
1: Ja, de kleurrijke Ierse zakenman Mel T. Sutcliffe. Het is een oude tiertrieder. Die wil Axel rijden.
0: Oh, bijzonder.
1: Heel bijzonder.
0: En, maar een tiertrieder op de fiets dan? Of?
1: Op een fiets, ja zeker. Hij wie het fietser. Hij had een paar records. Ierse records heeft hij. Het is een Ier. En een paar Ierse records heeft hij op zijn naam staan. En hij is ook een... net alleen een talentvol fietser, maar dus ik een goede zakenman. En die zei van, ik wil het gewoon rijden. U leefde voor het fietsen, voor de fiets. Onder andere, hij had ik fietswinkels. En hij verkeerde het onder andere ik Rally. En dat merk, dat valt dus ik onder Axel. Dus, want ja, dat wie hen heeft natuurlijk Batavus, Sparta, Koga, Babu, Luki, Lapierre en dus ik, Rally. En hij zei, daar heb ik altijd op fietst. En dat is een grote leefde van mij, die fietsen. En ik wil nou zien dat ik dat rijden kan. Hij is dwaande om, meestal om hen te samelen, om genoeg geld te krijgen, om Axel uit te nemen en te rijden dus.
0: Help u de bijzondere hoeken dus?
1: Help u bijzonder, ja, en dit is een man, je zit wel een verhaal bij. Want een van zijn fietswinkels, die waren een keer oevallen. Nou, dat had die oevaller weten. Want die jongens hier, deze man, die Sutcliffe, zijn broer en 2 andere mannen hier voor de deur, die hebben even mijn naam de heuvel zien.
0: Oh.
1: En die hebben even goed nice, jongen.
0: Dus hij doet het net weer.
1: Hij doet het net weer. Nee, dus... je kan net maar sparten met deze man. Dus misschien hebben we zijn hier nodig om Axel dus er trainen te slepen. Ja, en dan bij de gemeente Lelystad op zoek naar de eigenaar van een graafmachine. Ja,
0: want?
1: Het is wel heel. Ja,
0: stel?
1: Ja dat ding zit al man lang.
0: Oh, die zit
1: daar. Die daar maar gewoon. Een speciale parkeerplaats voor vrachtauto's. En er zit dus al man lang, zit er een graafmachine. En die anders die wil nou wel eens een keer weten van waar is dat ding. Hebben ze dan een paar dagen om hen te melden. En oors dan wordt de graafmachine die wordt ophellen door de gemeente en verkocht. De heeste bieren.
0: Het is wel eens wat oors, de boordjes van Waardhoeken, hè? Want daar hingen ze een heel soort boordjes.
1: Ja, precies.
0: Maar daar is na die oproep van de gemeente de helft van de boordjes wil voorthellen. Dus misschien dat ik hem de eigenaar van die graafmachine mek nog met.
1: Ja, dat zoek wel waar, want de eerste bord is al binnen. Zo'n 20.000 euro.
0: Bliksem.
1: Ja, de krant heeft er een dikke diepgravend onderzoek.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
3: Nou in Friesland.
2: Maar het nijste nijs uit Friesland.
4: Ja, dat jou dan.
2: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat gong de toen troddy hinnen?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
2: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
2: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
8: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
9: En een keer, niet een keer.
2: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
10: Het is perfect. Super.
11: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elselingen?
12: Taan we een nieuwe uitdaging? De Koninklijke Damster installatietechniek in Driessen zie je van motiviëre collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit hegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
13: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het juur.
12: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
15: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
5: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
9: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, FK Karabach, ja, wie dat, ja. De namen die je net vaak herinnert, het Europees voetbal in deze fase van de competitie. Dadelijk zien Friesland van de Moorn. Hebben we het werks oer de droegte. Een soort meisje in de bedroon, die had er les van, zeker op zijn warme dij uit Joert van Seinwurt. Maar oer deze liefste bisjes, die is misschien nog net nijtochtig. Ook een bisjesje we toe, ha. Hier staan ze in Friesland van de Moorn. We trapen aan nou met Harry Styles.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
19: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
21: Tauwen een nieuwe uitdaging. De Koninklijke Damster is de laatste niet in Driesen, zie je van motivaire collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
11: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
21: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
3: Friesland van de Moor.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Harry Styles van zijn laatste album en zijn laatste tour, American Girls.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: Maar de mooie machinaal, maar de beurs en dat daar. Het feest, de hardetier, de lepperij, de gezelligheid. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, daar wil je gewoon winnen.
0: Beensum die maakt hem op van het FK Vierliepen, maar ze show vooruit op de dij van Moorn. En vrijwilligers die maakt het zwembad in Kolm rijden.
4: En dat kan in de vorm van menenwijzer, het kan in de vorm van toezicht, in de vorm van kassamedewerker. En al dat hoeft voor geen betaalde kracht te wijzen, maar dat kan zij best doen.
0: Friesland van de Moorn van 14 augustus 2026. De laatste oer alweer, Feike Wouda, daar ik nog heel dicht bij. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. De oerhit die snijdt hem zelfs dubbel in de vingers met anti-rookbeleid. En bouwvakkers in België vinden bij verbouwing voor miljoenen euro's ongoud.
6: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwartno, Sibbele Waaier. Ik verdij een goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Joot is het op een nij tropisch warm, maar een haatrol voor de zinnen. Daarbij stiet er eerst de zwakke, eerst zuideerste wind dit steeds vaker vrolijk wordt. Letter op de dij draait de wind terug naar west en noordwest. De temperatuur leidt ze tussen de 30 en 33 graden. In het zuideerst van de provincie mogelijk nog een graadje heger. Na een warme jong zakken de temperatuur in de nacht naar 15 tot 18 graden. Wij bij het letter in de nacht de kans op een bui grutter wordt. Morgen is er jonken nou naar zinnen duidelijk meer bewolking, maar dan nemen de kans op buien mogelijk met tonger. Door de hegere luchtvochtigheid viel het benauwd om. De temperatuur rint nog op naar 23 tot 24 graden. Letter in de midden valt er afkwaling. Daarbij is die de zwakke, ontmatige, nat eerste wind. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Boeren, het wetterschip en mensen met tun. Alle keer kunnen ze net wachten op wat rein. Nou, er komt wat om. Begin de eie wieken. Het gaat net hoor. Maar de droogte, nou, die had effect. Net alleen nog op de natuur. Of op de boeren, maar ook op bijen. De collega's van RTV Spanburg die gaan bij een imkerdel, Peter Brunsma Speksnijder, om de skeer bij hem op te nemen.
8: Wat merk je over aan de droogte als imker?
9: Wat ik merk aan de droogte is dat die bijen ik volle minder nectar binnen hellen. Dus daar trek ik minder hunning om uitje. En hoe kan dat? Want ze werd natuurlijk in basis begint. En die plant die had natuurlijk wel een soort vocht nodig. En dat gaat via die stengel omheen, richting die blom. En dan komt in die blom, daar wordt eigenlijk die nectar om maken. Want die nectar bezet natuurlijk een heel soort uit, met name uit vocht. En omdat er nou haast geen rijnwetter is, en die plant die gaat als het ware in een soort spaarstand staan. En wat krijgt dan het verschijnsel? En dan gaat die blom, die sluiten zich als het ware af, voor zover dat de blommen komen. En dan krijgt hij geen nectar. En dus dan krijgt hij geen fretten voor de bijen enerzijds, maar ik net voor de vlinders anderzijds. En dat is eigenlijk het proces wat die hele fotosynthese doet.
8: En met je genoeg bijen kost een RFDO, maar normaal zoen die ik op een orenplak nog komen te steken.
9: Normaal gesproken zoek ik wel een aantal volkingen gewoon naar de heide te gaan. Maar omdat die heide nou ook natuurlijk hartstikke droog is. Ja, zie je natuurlijk her en der wel de heide her en der wel wat kleuren. Maar ja, ze jouw jongen totaal geen nectar. Dus dat had eigenlijk totaal geen zin om met die bijvolk naar binnen te gaan. Want als ik dat wel doen zou, dan ben ze, als ze saffelen. Kost zoveel tijd en moeite om eventueel wat voedsel binnen te hellen. Ja, en dan verlies ik eigenlijk een grotere kans dat volk moet bestieren dan dat ze er uiteindelijk wat aan oor horen.
8: En wat voor gevolgen had dat voor de hunningopbrengst?
9: Omdat ze natuurlijk nu volle minder nectar binnen hellen. Want nectar dat is, bestaat natuurlijk. Want hunning is ingedekte nectar. Want zo'n bij die had voor 1 kilo hunning. Als ze gemiddeld 5,1 tot 5,3 kilo nectar had ze nodig. Dus dat betekent dat ze daardoor haast geen nectar binnen hellen. Hellen ze voor zichzelf ook bijna geen fretten binnen.
8: En de droogte is natuurlijk een grote probleem. Had het ook effect op landelijk, wereldwijd, op de bijen?
9: Of dat wereldwijd effect had, dat weet ik net. Want zeg maar, dat hangt natuurlijk op. Werd het eventueel fatsoenlijk is qua temperatuur enerzijds. En dat het fatsoenlijk werd er anderzijds valt. Dus dat.
8: Maar hier in de regio in elk geval wel?
9: Ja, hier had in elk geval wel een heel soort effect. Maar we puur praten over landelijk Nederland, had dat zeker wel een gevolg. Ja. Dus dat betekent ook wel, omdat ze nu ook volle minder binnen hellen, maakt ze wel straks wel weer bij voor je.
8: En is dat iets waar je met de imkers, ik bijvoorbeeld bij de bijenvereniging Oerhaan, meisje om?
9: Nou, we hebben dus eigen vereniging van Jereveen Oranje Woord hebben een eigen beslutende groep, om het zo maar te zeggen. Ze hebben het natuurlijk wel doorsprutsen van hoe zit het nou, hoe zit het nou. Het varieert tot aan het begin van de zomer is het algemeen wel vrij goed geweest. Maar dat komt ook omdat er, ja, toen kon die plant nog wel aardige reservevocht uit de groen halen. Maar ze merkt nou vooral dat, ja, dat het nou wel grote gevolgen had, dat ze bijna niks binnenharkje. En dat ze bijna niks binnenharkje kreeg de koningin natuurlijk ook volle minder te eten. En dan leidt ze zijn koningin en die leidt ook weer minder eikers. Dus ja, dan, en dan krijg ik weer minder bijen. Dus dat had eigenlijk wel weer het totaal plaatsje qua gevolg.
8: Wat kan de meest kunnen toestaan om met de bijen wat makkelijker te meiden?
9: Ze heeft misschien een bakje met wetterdel. Want die bijen die gaan natuurlijk ook wel vocht en alles nog.
0: Ja, daar was net tussenstingen in. Ja, wel mijn beschermde kleren.
9: Ja.
0: Maar ik, de imkers had dus flink lijst van de droogte.
6: De media van de moor.
0: Er gaat ook wel oorzaken in de media.
5: Absoluut. Het Nederlandse beleid om smoken te ontmoedigen, door hoge prijzen, zorgt ervoor dat een heel soort rokers oerstaat binnen op buitenlandse of illegale tabak. Des schreef de Telegraaf hoe. Daardoor brachten smokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw binnen.
0: Miljard, hè?
5: Miljard.
0: 3 miljard.
5: Dus nee, hoeveel er smoked werd.
0: Hoor op met het smoken.
5: Ja, nou, inderdaad. Dus dat is dus de, aan de ene kant rent het regeer, rent 3 miljard euro aan inkomsten mis. Aan de andere kant, er is een crimineel circuit ontstaan, maar die hele tabakshandel. En dat is weer, dat komt weer voor rekening van de maatschappij, die criminaliteit verzelfs. Dus de onderzoeksbureaus die wijzen erop dat van de vlinier consumeerde sigaretten haast 44%.
0: Dat is nogal wat.
5: Net via de Nederlandse merk kocht is.
0: Maar ik ken het nieuws wat mensen nu de Friese worden. Die zeggen van we stappen in de auto, we rijden even naar Duitsland, een helling pisloffen en we zijn een paar mannen van superjongen.
5: Ja, inderdaad.
0: En het ken ik wel uit.
5: Het kan wel uit, ja. Ja, bij Sjek zelfs 61% uit het buitenland halen. Dus of, ja, illegaal dus. Maar ja, was toen zei het Harm, het kan uit. Dus dan zijn mensen dat echt wel aan blowen. Dan hebben bouwvakkers in België, in Oost-Vlaanderen, die ben bij renovatiewerkzaamheden hebben een grote hoeveelheid goud gevonden. Er was een kist die we inmetselen in een kelderwand van een pand en er zitten goudstaven en oude munten met een waarde van 9 miljoen euro ziet daarin.
0: Wat een verhaal is dit
5: dan? Ja,
0: dat
5: is heel bijzonder. Dus
0: zeg maar fine, hé.
5: Ja, nou. Ja, die ontdekking is die dus door bouwvakkers in Sint-Gilles-Dendermonde en die waren aan het werk in een huis de het van Jantje 100 al het er een brouwer wennen en nu is die in hand van een wolwezend organisatie. Ja, naar de vriend van de kist is binnen voor de opdrachtjouwer en de politie die ben inlichtende verzels. Verrassing en verwondering waren de eerste reacties, zei de algemeen directeur van de wolwezend organisatie. Dit is een once in a lifetime ervaring. Ja, dat kerst wel
0: maar wat
5: stellen.
0: Had je dat nou ontreffen? Want toen zei ze van ja, ze had voor die dingen op haar te brengen.
5: Ja.
0: Maar van waar je die schat nou dan?
5: Ja, nou ja, sure, dat wordt nog uitzocht. Van waar komt dit geld wij? Er zijn 4000 munten, 40 goudstaven. Waar komt het wij? Van waar is dit?
0: Ja.
5: Daar wordt nog onderzoek naar dienen. Mocht dat dus niet opsmieten, dan wordt dus die wolwezenorganisatie.
0: Oh, dan is het ook niet doel.
5: Nou, dat zeggen ze. Ja, zij zeggen, als wij dat geld krijgen, dan gaat opbrengst naar extra opvangplakken voor dak- en thuislezen. Want er is een screen te kwaad om in deze regio. Zeggen ze. Nou, dan komt het uiteindelijk goed.
0: Dat is toch wel een mooi verhaal, een mooi einde van dit verhaal. Hè?
5: Absoluut.
0: Fjouwer toezen met 40 goudstaven, zuster ja. Marfine ergens. Nou. Nou, ik ga naar huis, dus ik hoe net.
5: Nou ja, er zit niks in de kelder.
0: Er zit niks in de kelder.
5: Nee.
0: Aarsen hebben we het keertsen. Midstritten keertsen op jou, hoor. Er doet maar liefst een Jochem PC keertsen zo mij. Aarsen hebben we contact met de organisatie.

0: iPhone Ellyman en If I Can't Have You.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de boom.
0: Het centrum van de Jouwer zit jongen in het teken van de tweede editie van het Midstriddenkeertsen. In de Midstridden binnen van het doel op drie keertsvelden online. In mei het evenement wil de keertsvereniging van de Jouwer de keertsport in het dorp en de omkriet een promotie. De vorige editie, wie een aardig succes, smiet ik nieuwe leden op en ik praat verder over met een van de vereniging, dat is Richard Wijtenberg. Goedemorgen, Richard.
3: Ja, goedemorgen, Harm.
0: Ja, vlind hier hing je met voor het eerst en het was wel een succes, toch?
3: Ja, wie een groot succes, wie een mooi waar, wie een mooie keertjes, hoofdklasse keertjes, keertjes van jou zelf en zorgpubliek, opperbanken. Dus ja, dat we hier wel een uitnodiging om het dit hier werd het van.
0: En had het ook nog wat nieuwe leden aanbracht? Want hoeveel leden had je intussen?
3: Nou ja, wij zijn in een beetje in de nasleep van de corona in 2022 ben wij weer begonnen hier. Mijn liefst ploegje en het groeit gestaag. We tikken nu, dacht ik, de 70 leden weer om. En inderdaad, zo'n evenement is verleden hier. Dat draagt wel bij aan de promotie en ja, de zichtbaarheid van onze vereniging op de Jouwer.
0: Ja, want het keertsen is in Jemhoeken misschien net het al de grus, maar dat veroren dus wel wat.
3: Nou, inderdaad. Wij zitten wat in de periferie van het keertsen. En ja, we maken dus goed iets best van om het onder de aandacht te brengen. En dat doen we dus met dit soort evenementen. Ja.
0: En hoe is het niveau van JMVM spelers?
3: Nou, wij doen het met name op recreatieniveau. Omdat ik zeg dat er bij de jeugd wel een paar talenties omrennen. En die heeft toch ook wel zin om op termijn naar de Vreulen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zou mag het mooi zijn om daar eens een stunt uit te halen, toch?
3: Ja, je weet het nooit, hè?
0: Nee.
3: Je weet het nooit.
0: Maar eerst die jongen maar eens even in de midst zitten. Want wat zit dus krijgt de was in daar? Dat we daar terug naar in de jongen?
3: Nou, we hebben de Midstridders is maar mee voorstellen. De Midstridders is het centrum van Jouweren. Met alle winkels eromheen. Maar aan het begin van de Midstrid een mooie terrassen. En vanaf dat punt tot onder de Jouwse Tour hebben wij zich maar helemaal inruchten met speelvelden. In de Midstrid natuurlijk heb je ook jammen en meubilair en beeldjes en murkes. Nou, dat is al je onderdeel zeg maar, van het speelveld. Ja, het bal daarop stuiten of in been bedarren, ja, dat jouwt ik natuurlijk wat onverwachte wendingen en ja. Wat extra dynamiek. Dus ja, we hebben al je banken hebben daar zet voor het publiek, dus die kan daar zitten. We hebben nog een speaker, hè? Dus die leidt eigenlijk uit op net die niks van keertsen weten van wat Bart zit en waarom wikselen die meesken nou weer van de opslag en de uitslag en nou, wat is een keerts en dat blokje en wanneer moet ze het voorbij slaan, hoe werkt het al hier, dus ik had tekst en uitleg voor degene die het de nesten volle van overwieten.
0: Nee, dus als ik jongen op een jouw kom als Waardpiek en mijn collega Fijke, dan ben ik welkom, dan krijg ik nog een uitleg hoe het keertsen erbij.
3: Ja, meer is welkom en het lukt hem helemaal duidelijk maken. Ja. Ja.
0: De dag ik had ik zocht naar de deelnemers een aantal toppers bij, haardklassers en ik een hard PC-kening.
3: Ja, het zijn hele ontsprekende namen. Ik lees maar even voor, Martin Bergsma,

0: Gabriel van Popta, Jelmer Miedema, Johan Sipma, Jacob Wassenaar, Corné Tuninga, Remmel Bauma, Joram Elsinga en Reze Pieter Hinkstra. Dus dat ben net een mensennaam.
1: Nee, dus dat die auto denk wordt cachet. Dan denk ik van, nou gaan we een tweede editie, dan geven we toch echt van een tweede editie en misschien van 100 leden daar op een jaar bij het keertsen.
0: Ja, zeker. We willen natuurlijk teruggroeien. En die potentie die zit er ik wel in op een dwarpe jouweren. En maar de populatie die er wennet, ja, dat moet op termijn wel slagje. Ja. En natuurlijk vooruitzend naar volgend jaar. Ja, hoe ik vind dat we er wat damestoppers bij krijgen. Dat zoek ik nog een hele mooie. Ja, verrijking wijzen.
1: Ja, dat nou, gaan we wel mooi naar je door. Maar eerst die jongens, ja. om 6 uur begint het in de midstrijd op jou. En voor de meesten, het is gewoon vergees, hè?
0: Het is gewoon vergees. En horeca is hier op mijn winkels benieuwen. Dus het hoeft jou niks te ontbreken wat dat betreft.
1: Richard Weidenberg van de Keertsclub derde van de Jouwer. Een fantastische jongen daar wensken.
0: Ja, bedankt Harm. En succes met de sturing.
1: Dank je.

0: Avicii. En Hello Black. Een SOS. De wie van de Monnik wordt een SOS in Koos vertellen. Want ik krijg toen een handje, dat vertelt Vijkaarsen.
1: Moord bij Oost-Friesland.
2: Live uit Weensum.
1: Het Fries kampioenschap Filiappen.
3: Klimmen.
2: Hier in midden op radio, televisie.
3: Het zit er heel mooi uit.
2: En Oost-Friesland.nl.
4: Ja, dat is ook knap.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen
6: rij. Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is iemand uit Jaal van Jongen. Dit is het Frieske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De brandwachten rondom in uw provincie wie een justioen en vannacht op een hei drok mij meerdere natuurbranden terug de droogte. Ingesleerd wie een bermbrand onder de Heerveerswei. In Aldeboren rukte de brandwacht maar machtig uit voor een natuurbrand bij het terrein van de Gasunie. Een keer te plak voelde de brand daar. Langs de Heerenwei, een paralleldiek van de centrale as bij Oudegeer, stie een grote heerbult in de brand. Een ondernemer had de brandwacht geholpen terug mijn kraan die heerbulten uit mijn koot te Helien. Letter in de nacht, wie een stukje verderop, 100 kilometer wij bij Nijgen, ek een heerbrand. Ja, en de brandwacht is van de morgen ik nog uitgerukt voor een brand in een grote compostbulte bij een bedrouw om de westkern in koos te tillen. Bij de brand kwam een soort reek vrij. De bulte is ik hier mijn kraan uit mijn koor hellen en blust. Twee auto's die het parkeert stienen onder Lietse Diek in Bethgemolen binnen vannacht uitbaand. De brandweer wist wat te komen dat het vuur om verder verspreiden koer, maar de auto's wienen net te rijden. Om brandstichting net uitsluiten te worden ken, zult de priestje de zaak onderzieken. En twee fietsers ben juster verwoenen rekken bij een ongeluk op de Rieten in Elslo. De stuurder van de fietsers rekken in mekaar wanneer ze beiden een hudde klap maken. De slachtoffers ben behandeld door personeel van de ambulance, maar hoegden net mij naar het ziekenhuis. Ja, het is alle jaren het hoogtepunt van het jaar en het stiert mij reed in de agenda's. Het FK Filiappen in Weensum, dat zo'n Jantje Zoon 50 holden wordt. Morgen is het wedstrijd 4, Bouke de Jong van Paregeer doet een gooi naar de titel. Nevens hem is het FK de mooiste wedstrijd van het seizoen.
13: Sinds ik bij het lab raken ben, is het eigenlijk al... Hij zat er altijd over de wedstrijd. Maar de machinaal, maar de beurs en dat daar. Het feest, nooit de tijd, de lepperij, de gezelligheid. Het is gewoon een mooie sfeer en ja, daar wil je gewoon winnen.
12: Ja, het FK Filiappen begint morgen om 12:00 en is live te volgen bij Omroep Friesland op radio, televisie en de website.
0: Alleen toch een beetje jocht op Germ Terpstra, hè? Wat zou die demand hebben?
12: Wat zou die demand, ja zeker. Ja, het wordt een spannende strijd.
0: Hij is net heel fit, maar...
12: Ja, toch.
0: Hou hem in de gaten.
12: Zeker.
0: Hou u zich in de gaten, want we gaan nog een jelle oor. En er is om raak appt mij het woordje Maasvogel. Dus haast een app gestuurd. Blauw dan in de buurt van die telefoon. Hou die in de gaten, want aarsen bel je de winnaar waarom.
1: Toe
4: toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
5: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Joer.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2.
15: Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis.
14: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Haste het als jongen, brus op romming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mijn alle sterke merken onder één dak.
17: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
16: Kom, listen we gauw geen, want op is op.
18: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
2: Friesland van de Moor.
19: Mij Harm Wijstra.
20: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Kinder takken hier nou wel zwemmen in zwembad het Paradieske in Kolm is dat. Had het toen een actiegroep leidt wol, maar wat docht de gemeente? Daar gaan we het aan snoeren. Maar eerst gaan we het waar. Simpele waaier, goeiemorgen.
21: Een goeiemorgen, Harm.
0: Wat docht de temperatuur nou al?
21: Nou, de temperatuur, er zit wel wat verschil in. Het wienbakken vind je 14,9. Frieskepjaal, 14 en heel. Lember, 14 en heel. Maar grauw, wie 16,1. En Isbrecht, dan weer al 18,2. Nou, dat zijn de temperaturen op stuit. En de koudste plakjes, dat wienbakken vind je vannacht maar al graden. Nou, over koude plakken te sprutsen, dat is Jood Odai wel heel los. De zinnen, die is uit de veren, die er beteet bij. En die zorgt ervoor dat de temperatuur Jood het oprint. Het is weer een dag met Cor Giel. En nou, ik praat juist ermee en die kent er net zijn best over. Die zei, dat wordt minder dag morgen. Nou, ik zei, kalm morgen. Want inderdaad, het is goed voor de meesten die er net over kennen. Gewoon vervelend dat het zo heet is. Nou, de scène die zei ik al. Die, wie er beteert bij. De bijstiet is het stuit wie stil hier in de Lemmer. De wind die wordt in de dijf, in de rein van de dijf zwak, ontmatig. Is eerst zuid-eerst en wordt letter variabel. En hij draait wat oud, want hij werd letter op de dij west. Want wat west? Nou, dat heeft nog geen invloed op de temperatuur. Heel wij de morgen is het zo'n 22 rond 24 graden. En dan in de midden, dan stijgt de troon naar 31 rond 34 graden. En ik heb even gezien naar het dijrecord van Ljouwet. Dat is juist rechts sneuvelen. Nou, het dijrecord van 14 augustus 22 komt Jood op de tocht te staan, om het samen te zeggen. We wachten al op dat verbrutsen wordt. Dat staat op 30,2. Nou, het lijkt het mij dat Jood weer verbrutsen wordt. Nou, fijn. In de jontijd is er nog weinig oorkwalling. Het is 24 tot 27 graden. De wind ziet het wolkende bij de noordhoek op. En daar merken we toch nog net al te volle van. In de nacht komen er wat meer wolken. En misschien dat het eind van de nacht er een eerste bui ergens ontwikkelt. Met de temperaturen in de nacht nog een zakje naar 15 tot 18 graden.
0: En wat krijgen we morgen dan?
21: Morgen dan wordt de atmosfeer vochtiger. Het hege drukgebied dat blaast oudtocht en daardoor komt een kjeldfront onze kant op. Ik moet zeggen dat kjeldfront dat heeft wat buien bij zich en de oude dagen wordt dat elke keer weer herberekenen. Maar ik denk dat toch van u dat we morgen een soort bewolking krijgen met nou en dan zinnen in een broeierige sfeer met 23 tot 24 graden in eerste instantie. Bestuit dat er buien vallen, het kjeldfront oorkomt, dan zakken de temperatuur letterlijk de dij een paar graden. Maar het is nog even afwachten waar die buien vallen en hoe zwier ze binnen, want het is natuurlijk wassa, het wetter is tige warm en op het stuit dat het onderin de luchtlaag wat vochtiger wordt. Ja, dat is ik een scherre goede buien zich dan in ontwikkeling mogelijk dat er wel een stevig exemplaar tussen zit, maar het zal van plak tot plak heel erg verschillen. In de nacht van sneeuw of snijn kolt het weer oud naar zo'n 13 tot 16 graden.
0: En dan de dagen daarna op met een nieuwe week.
21: Ja, op naar de naaie wieken, dat is op naar wat naaie temperatuur, zeg maar. Want op snijen, dan lezen we naar de achterkant van het kjeldfront. De wind is dan west noordwest. We hebben dan een afwisseling van zinnen, stapelwolken. Mogelijk dat er nog een buiken valt, maar ik denk dat het snijen eigenlijk meestal droog is. Daarbij is het een zwak ontmatige noordwestenwind. Op het water soms iets sterker. En ja, door de luchtomvier van de Oude Noordzee is het rommer ziek helje. En de temperatuur die erin opneemt zijn 21 om 22 graden. En in de nacht kwalt het ik wat meer aan, zo'n 12 om 14 graden. Nou, de mandje er nog even bij pik, dan is het eigenlijk eenzelfde situatie. Het is wel zo dat steuringen en trochjes met buien langzaam wat dichterbij komen. Ik verwacht manje, ik weet zo'n 20, 21 graden bij een noordwestenwind. Er kunnen enkele buien vallen, maar ik denk dat na manje er een paar dagen volgen dat de buienkans wat grutter wordt en ben we heel nieuwsgierig hoe die vochtige lucht die uit de Noordzee komt, hoe die reageert op het warme zeewetter. Mogelijk ontstaan er toch wel een paar pittige buien, leven te hopen, maar we moeten het even afwachten.
0: Eerst maar bedankt en een noffige dag en net de drokmaatje, hè?
21: Nee, zeker net. We zorgen gewoon rustig in het water, net en kalm aan. Noffige dag.
0: Zij is het, Sibbel, dankjewel.
3: Nice.

0: Twa weken links hier ze in de op- en uitstudio, die is dit nummer. Anke Stilma van Kate Bush was zelfs het origineel. Maar de friske versie heet dan Lege Dreamers.
1: De Maas!
0: Ja, we hadden een extra rondje Maasvogel die in die gewoon wij doen het vaak op Waasje. Maar ik hier nog een pakket lezen en ik denk van nou, we kunnen de vogel nog een keer vleren litten. Nou, dat gaan we weten, Fijke, want...
2: Dat hebben we zeker weten.
0: Er is weer omraak appt het Maasvogel. Heel soort mensen die azen toch een beetje op de t-shirt, zorg ik.
2: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, dat doen wij zelf ook.
2: Ja, wij ik. Ja, maar ja, wij krijgen hem net.
0: Nee, wij gaan... Oh, ik zit nog te zien. Je wilt zijn het Vili hebben een begin om 12 uur, maar in alle advertenties zit jouw twaan. Nou, als er om jouw twaan best,
2: dan best in elk geval op die.
0: Dan best in elk geval op die. Jenke stuurt dat terjochte. En dan zal de uitsturing om 12 uur beginnen.
2: Er zit wel een soort voorprogramma bij.
0: Nou, de presentator is er net. Maar
2: nee.
0: Die zit hier, hè? Maar goed.
2: Ja.
0: Jenke, gewoon jouw twaan heen en weer. Dan best altijd op die. Vanaf 12 uur is het al je te volgen bij u op alle kanalen. Ja, de Maasvogel, ja, ik zei het, er zijn heel soort mensen die het Jelle, Lies, Pier, Martin, die zit op het trekkertje ook, Charlie, die was een t-shirt, maar uiteindelijk zit dus Maasvogel op dit stuit in Alkmaar en is Leo Bal. Leo, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Maar door wennen ze net in Alkmaar, hè?
3: Nee, ik ben net in Alkmaar. Nee, ik ben hier op vakantie.
0: Ja.
3: Een paar dagen. Want de vrouw die wil altijd nog een keertje die kaarsmarkt zien op vrijdag.
0: Ja.
3: Nou, en toen hebben we hier een hoteltje hebben we even gedaan. Dus vandaag gaan we hier weer terug naar Heerenveen. En dan gaan we eerst even naar de kaarsmarkt. Wat ook nog spannend was, of die wel door zou gaan.
0: Het is warm, hè?
3: Ja, jongens, ze smelten de kaarsen. Ja,
0: dat vind ik goed, ze smelten de kaarsen.
3: Ja.
0: Maar het gaat erop.
3: Ja, dat is alleen 6 min kort.
0: Ja.
3: Het begint om 10 uur.
0: Ja.
3: En om 11:30 is het alweer aflopen.
0: Oh.
3: Dus, maar ja, daar zien we hem toch even.
0: Ik zoek het, dan mag hem rap wijzen, maar dan gaan we hem door west.
3: Ja, daarom. Daarom.
0: Ja. En doe jij eens de vogelvlin, want zelfs in Alkmaar hier is de Omroep Friesland ontstaan.
3: Ja. Ik heb al andere Friesland heb ik er altijd neem op.
0: Ja. Nou. En doe best de lokkige, want ik zei het al, een heel soort mensen die haar hebt. Maar Leo, doe mij eens een greep in onze priesterkloos doen. Ik ga een thermoscanne, een haaiwekker of een t-shirt. Maar nou ga ik dat de vrouw bepaalt wat het wordt.
3: Ja, dat klopt. En die wou graag een thermoscan.
0: Nou, door we dat een thermoscan komt richting het Jereveen. En omdat het zimmer in Friesland is, door we daar ook nog een visgespert van Omroep Friesland, een zinnenbril en een plaktattoo bij. Dan moet de plaktattoo ook nog op een erem van een vrouw.
3: Ja, dat doen we.
0: Een soort willaasen op de kaarsmarkt, Leo.
3: Ja, oké, bedankt, hè.
0: Noffe gedij, Leo gaat er van troon met de priesen. Dit is muziek van The Time Bandits.

0: Leaders Hitting, de Nederlandse band Time Bandits en I'm Only Shooting Love. Ja, dus het nijs uit deze uitsturing.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Wie dat er praat wordt over de takkomst van het zwembad in Kolm. Het paradijs is dat. Heet daar nog takkomst? Die vraag die leidt in kwarten op tafel bij de gemeente hier van Noord-Friesland. Want dat zwembad had eigenlijk te min bezoekers in vergelijking met alle kosten. De plaatselijke belangen van Kolmersweg van Kleester, Kolm en Boetenpost, die vinden in alle gevallen dat er wel een takkomst is van dat zwembad. En daarmee er een werkgroep opzetten. En die leden die stien juster met een groot spandoek van het zwembad en het gemeentehoer zien om u te lezen hoe het nog verder moet. Wordvierder van die groep is Volkert Zolle. We waren hem vregen, is dit nou een demonstratie of hoe maken we dit zien?
3: Nee, wij zijn op dit moment net aan het demonstreren. Maar wij zijn dus op dit moment gaan wij straks richting het gemeentehuis. En hebben een gesprek met de wethouder. En dan die het dus de belangen van de accommodaties behart. In dit geval het zwembad in de Paradijske. Er is een onderzoek geweest. En uit het onderzoek, er is een rapport naar voren dat kwam. En dat onderzoek, het rapport, dat willen wij graag met de wethouder. Althans in het vervolg bespreken. Dat is de bedoeling.
4: En waarom vond je hem dan zo wichtig om je van tevoren al op het ziel te kisten in mijn spandoeken?
3: Nou, om dan zeker de bekendheid te meiden bij de zwemmers. Dat leeft het wel enorm. Maar op een gegeven moment, het seizoen is bijna weer oer. En dat leeft nou nog. Maar ja, de winterperiode geen wel niet meer. Dus maar het wil dat iedereen meegeert. En dat is van belang om het in stand te houden van het zwembad. Dat de zwemmers zeker hun rol en de vertegenwoordiger, of tenminste wij als vertegenwoordiger, dus wordt je dus door. En ik, het leven houden, steeds maar om het in stand te houden. Dat is eigenlijk het doel. De zwemmen maar blijven. Dat is eigenlijk het bericht.
4: En wat is dan neffens Jim de beste oplossing? Wat is het scenario dat je hem dan aanbieden wil?
3: Nou, wij zeiden op het beurt van wij willen graag een stichting. Het zwembad moet weer van de gemeenschap worden. Het zwembad is net een commerciële product wat je de merk te begooien. Terwijl dan de burgers net meer zwemmen kunnen omdat je zoveel vertegenwoordigt. En wij zijn in de beurt van het maar toegankelijk worden voor iedereen, van jong tot oud. En dat betekent de schaalbare trieven. En samenwerken met de gemeenschap zelf. De mensen met zichzelf. Ik wat voor doen dat men dus waarde vindt in het zwembad.
0: Zijt Volkert Zolle van de groep die het zwembad in Kolm, het Paradijske, iepen harde wol mij vrijwilligers. Het is al jaren het hichtepunt van het jaar en stipt mij reed in de agenda. Het FK4-leppen in Weensum. Zoet Njontje en Zoon, 50 wordt het al harden. Maar wat maakt het die wedstrijd nou zo bijzonder?
5: Doe maar, los!
6: Oh. Op de training onwijzig, Sigrid Bokma.
5: Ja, 44 beginnen. Of met de bereid werd dat volle vierde.
6: Drie keer kampioen. En Sneun maakt het haar op voor haar tredje in de FK.
7: Het is altijd wel een meer speciale wedstrijd in het jaar, dat zeker. Ja.
6: Waarom is het zo speciaal?
7: Nou, het is. Je zult misschien zeggen dat het NK belangrijker is, maar het NK is elke keer op een open plak. En het FK is gewoon altijd hier en dertig is het ik zo speciaal, want het is altijd in Weensum. En het is ergens elke keer, ik hoor weer geliek, maar de wedstrijd is elke keer weer totaal anders. Dus dat maakt het altijd heel mooi.
6: Ja, dat is een nuur, hè? Want bij alle sporten heeft een FK en een NK. En dan is het NK groter, want dan binnen de Hollanders er ik bij. Stiekem is het bij hem zo dat het FK groter is, hè?
7: Ja, misschien qua wedstrijdniveau net, want de Hollandse dames springen ik heel goed, dus dat drukt het niveau misschien nog wel omheen. Maar omdat het hier in Weensum altijd staat, ja, de sfeer en ik het taalleven, gewoon ik van alle mensen om die heen, die weten dat het elke keer gewoon in Weensum gebeuren gaat, dat maakt het wel heel speciaal.
6: Het is vanzelfs makkelijk praten als je de titel in de boezem hebt. Maar een heel soort leppers, die had het net.
8: Nee, die zit nog op mijn lijstje. Ik heb een paar mooie titels zeker opstingen, maar de Fries kampioenschap die zouden wel mooi bijstingen dan.
6: Zo het Bouke de Jong, 31 hier uit Paragee. Hij woont haast alles in het leppen, maar Fries kampioen waren er nog nee.
9: Hoe staat hij op het lijstje?
8: Hij zit er bovenaan.
9: Ja, was hem heel graag winnen, denk ik, hè?
8: Ja, tuurlijk. Ik denk dat elke lepper dat wel graag wil.
6: Waarom wil elke lepper dat ze graag?
8: Ja, dat is de wedstrijd waar iedereen het eigenlijk het hele seizoen voor heeft. Iedereen wil hier winnen. De meeste mensen komen hier. Het is live op televisie en het is het gevoel erbij. Ja, lastig te zeggen. Sinds ik bij het lab raken ben, is het eigenlijk al. Hij zit er altijd over de wedstrijd. Maar de machine, maar de beurs en dat daar. Het feest, nooit het hier, de lepperij. Gezelligheid. Het is gewoon een mooie sfeer en daar wil je gewoon winnen.
0: Om half twaalf gaat het terrein in Weensum morgen open in de uitsturing op Omroep Friesland. Die begint om 12:00 en dan kerst het ik live bezien op de televisie. En op de radio was direct bijpraat over dat vier. Je hebt meer nieuws, kerst altijd een Fini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
1: De media van de morgen.
0: De Maaskranten, de Friese Maaskranten in het speciaal, die lezen voor.
2: Ja, zeker. Fries Dijblad. Verbod grazen op dijken om droogte. Ja, eigenaars van vee en hobbybesten die moeten die besten voor 10, 18 augustus 10 oren van de polderdieken helden. En Waterschip Friesland stelt dit verbod in. Dat treft vooral schippenhouders vanwege de droogte.
0: Is wel historisch, hè, dit?
2: Ja, dat is zeker historie. Ja, zeker. Dus het is wel nodig. Want ja, ik heb net gehad dat die dieken het bij jou en dat ze nog meer scansierre rijtje. Dan touwtjes springen in de schaduw. Ja, die juster warm. Maar net warm genoeg voor Christina Vulker en Rick Kingma. Want die hebben de Lietse Wielen bij jou het skaat op zacht. En de hinden ze toch nog energie genoeg om even te touwtjes springen. Dus een mooie foto voorop. Fleurige foto.
0: Maar kennen toch?
2: Maar zeker kennen. Dan voorop de Ljouwerter kranten een oproep van de Friese LTO. Provincie moet zich uitspreken. De Friese LTO wil dat de provincie Friesland meer legale vergunningen inloopt. Dat dreigt nog wat te gebeuren in Noord-Brabant. Er zijn ook grote protesten. Siljoerdolletje heven daar in Noord-Brabant. Wij verzoeken u afstand te nemen van de Brabantse lijn en uit te spreken dat Friese agrarische ondernemers erop mogen rekenen dat rechtsgeldige vergunningen niet langs een glijdende weg alsnog worden ingetrokken. Een helder statement zou veel onrust onder boeren in onze provincie voorkomen. Nou, de provincie heeft hier nog net op reageerd op dit verhaal voor op de Ljouwerter kranten. Maar als ik dan de pagina even omsla, dan zie ik dat er wel een oorstatement komt van de provincie.
0: Ja, van de commissaris.
2: De commissaris, Arno Brok, doet moreel appel, haal omgekeerde vlaggen weg.
0: Ja, nou, het steert eigenlijk weer groot vol langs daar, hoor.
2: Ja, langs je kilometers lang. Al je nieuwe pijl, nieuwe vlaggen, al je opperkap. En de in je betinking zit er om te komen. En dan werd ik sneuvelen militairen die werden betocht. En die hervochten voor die vlag. En die veteranen, ik die oren veteraan, die zei ik hervochten onder deze vlaggen. En het wil me net om dat die dan op een kop hingen. Dat is net passend.
0: En de commissaris die stiepert eigenlijk dat
2: En
0: verhaal.
2: De commissaris die stiepert het nou. Die heeft nou een oproep dienen van hel je die vlaggen in ieder geval voor de komende dagen fort.
0: Azen is hier nodig voor bij Wim Brons.
10: Ja,
0: de apenkooi wordt hier, denk ik.
10: Nou ja, half tof, hè? Muziek ja. Of fysiek. Ja. Ik in G. Fries, de apenkooi. Dus als het al 5 ideeën is, 0620. Via Jochen, of via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Communiceer ik handig zelfs. Via daar is het Joer 30 hier verliezen. Joer 30 hier verliezen. De Johan Cruijff Arena. Je bent een waard als Johan Cruijff Arena in elk geval.
0: Ja.
10: Maar onder andere een bekende Nederlandse artiesten. En daarom draait ik. Ja, als je vraagt.
0: Treintje Oosterhuis de Zee, wie dat toen?
10: Jongen. Ja.
0: Of had ik nou verklapt?
2: Oh jee.
0: Had ik nou de quiz verklapt?
10: Ja, een hele aardig ging er al. Een hele lol is er al.
0: Ja,
10: bedankt.
0: Ja, ik ben het waarom denk ik. Ik niet in Jelien, Arena. Die quiz,
10: die een artiest niet optreden hebben. Soentie T-Tek en die hele grutte namen. En die mag toch ook wel relateren in de team.
0: Nou, maar achter de schermen die hele quiz. Nou, soort succes. Nou, Fijke, dit weekend de vreedse editie van Friesland van de Moorn.
2: Ja, with this bombshell zijn ze dan in Top Gear.
0: Nou, wie weer een mooie weekend. Hebben we de nieuwe weekend nog hier doen?
2: We doen het nieuwe weekend nog even.
0: Doen we er nog een vakantieweekje achter om een vakantiewerk. En de nieuwe is Erik Webberom voor Friesland van de Moorn. Een heel mooi en geweldig weekend daar, Weenske.
11: Wat is het record?
12: Wat? Een Fries record?
11: Ja?
12: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je wel springen.
1: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
12: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
1: Sprong, dit weekend in Friesland ook.
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
15: Ontdek de
13: de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Neem Ter des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten.
17: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild en schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
19: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
21: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
22: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio.
1: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: voor Link en Co, Guillaume Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Hey Pieter.
9: Hey Johan.
8: Hier is het al yet?
9: Nee, wat is er aan de hand?
8: We hebben wat nice in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
9: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
8: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
9: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Combinatie van muziek, Nijs en Heftegrond.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
7: Als toen de wijsbeest naar huis.
8: Help, dit is eng.
9: Als vond iets of zie je de beest.
8: Hey, wacht ze.
10: Of al lekker op de bank zit.
11: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
12: Maar Erik Enema.
13: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
12: En Jan Derdaan.
14: Wat die eigenlijk bedachte destijds doet dat oprichten waard.
12: Van de midi van Fjouwer en Zeis.
15: En dan maar koers stappen.
12: Oen de wijs.
16: En nu dit.
17: Haast het als jongen. Brus opruiming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
18: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
17: Kom, laten we gauw gaan. Want op is op.
19: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
20: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
21: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
22: Gisterbaarlijke opbromming. Bellery de Boer, Good God en het Juur.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
25: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk in Omroep Friesland. Wat hebben we over de boerenprotesten in Brabant? Daar ben je er twee derden van. Doet trekken stadig over de sneldekrieten. Vind het waar met Sibbelen en de eerste muziek? Die is haast van Holly Johnson.
8: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is het voor Elsen hier.
9: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
10: Wat een fabriek, dan moet je reuze rijden krijgen.
9: Het verschil is liezer als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
10: Vanuit Friesland?
9: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
20: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
15: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijg en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
26: Noi Friesland.
27: Jacob Stelwagen.

0: Philip.
1: Het leukste lijst.
0: De actuele sport.
1: Het Vaderland. En die favoriete muziek. In een radiostation.

0: Holly Johnson en American House.
1: Van Tolve om die in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland, een editie van Vreed 14 augustus. De provincie wil geen afstand nemen van de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. Dat haar debutant Abel Koorstra en Matthijs de Vries zitten litten, Neolis, bij Farmer Defence Force, Juste Jong. En is al meer dan 24 jaar de speaker bij Westrieden voor het Vierlab, Johannes Haastra. Morgen is een hechtepunt van de dieren op de planning, het FK Vierlab in Weensum. Nou is het waar, bedoelt u kwart, mijn Sibylle Waaier, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Van de middag is het jet waar, maar een soort zinneschien. Daarbij stiet het meest zwakke westenwind. De temperatuur in de verderop naar 30 ont 34 graden. Na een warm begin van de jong kwalt het terug naar een wat draaiende wind in de tweede helft van de jong wat oor. Later in de nacht zakken de temperatuur naar 15 graden en neemt de kans op een bui ta. Morgen is het brotsig, maar een soort wolken, maar ik wat zinnen. Dus kans op een paar buien, mogelijk met tonger. De nat, wat de eerste wind is zwak ontmatig, midden soms vrij krachtig. Begin van de midden wordt het maximaal 24 tot 25 graden. Op een jong valt er afkwaling bij de temperatuur in de nacht uiteindelijk zakken naar minimaal 12 graden. Meer hoor het waar, hoor je al horen.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland. Omroep Friesland.
0: Er zijn al heel iets meer vakantiehuizen te geven. Want die gaat goed met de verkeer van de recreatiewet. Net zijn periode net al te slepen wienen. Zijn er al heel iets meer lang doorheen te keer, wil er heel iets minder verkocht worden. Op school is er een soort recreatiewet. En daar worden de les iets meer vakantiehuizen te keer proberen. Vandaag gaan we Dennis Terpstra, hij is gewoon uit Eiland. En spullen zijn met makelder Marlieke Roma. Zij verneemt echt wat de verkeer net meer zo lekker rint.
4: Nou, het gaat wat langzamer dan een paar jaar geleden. Dat merken we wel, ja. Een paar jaar geleden ging het echt gekkenhuis eigenlijk. Toen gingen de huizen werden snel verkocht. Zet je een huis te koop en heel veel bezichtigingen. En doe maar een bod en het wordt wel verkocht. Die tijd is wel echt voorbij, dus het staat weer gewoon langer te koop. Dan komt weer meer te koop.
5: Want hoeveel huisjes hadden we het dan, ongeveer?
4: Weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik denk wel een stuk of 70 minimaal.
5: En hoeveel binnen dat meer als Buggeliks en Perilien?
4: Ja, dat is moeilijk te vergelijken. Want toen wat ik zeg, toen gingen de huizen, toen liep het gewoon de doorlooptijd was heel snel. Dus als je een huis te koop zette, was die vaak binnen een paar weken verkocht. En dat is nu wel eruit. Dus toen kwamen er ook wel wat genoeg huizen wel op de markt. Maar nu wordt het gewoon, staan ze langer te koop. Dus daar is het echt wel een groot verschil in ook.
5: Nou, de Soestzeese vraag ik er nog naar Wenten en naar Konsjehuskes. Maar dat is dus net zo blijkt. Waar terugkomt dat?
4: Wij denken voornamelijk ook wel door de onzekerheid van de markt ook. Dus de belasting en de box 3. Wat gaat dat doen? En er wordt natuurlijk genoeg over gesproken dat het in 2028 weer wordt veranderd. Dus dat speelt zeker ook al mee, ja. Ja,
5: ja, want die box 3, hoe zit dat in elkaar correct?
4: Nou, de belasting zegt eigenlijk, je hebt een tweede huis en dat kun je verhuren. Dus daar kun je rendement uithalen en zij gaan dan uit van een rendement van 6%. Ook al verhuur je het niet, of ook al heb je minder rendement, dat maakt voor hun niet uit. Zij zeggen gewoon 6% van je WOZ-waarde kun jij verdienen. En daarover wordt dan 36% gerekend. Dus dat zijn flinke bedragen voor huiseigenaren.
5: Dus kwaad zijn, het kost gewoon een soort meer geld voor de eigenaren van de huisjes.
4: Ja, klopt inderdaad, ja. Ja. En dat merken we ook, dat dat echt wel een grote reden is dat mensen veel hun huis te koop zetten momenteel. Want het kost gewoon heel veel geld. Ook mensen die volledig verhuren, die moeten gewoon veel betalen voor de belasting. En dan heb je nog je gemeentelijke belastingen en je onderhoud. Dus mensen zeggen, ja, het kan eigenlijk niet meer uit.
5: Nee, dat verklaart het natuurlijk waarom ze er steeds meer huisjes te keep stonden. Maar waarom hebben ze dan het kocht?
4: Maar mensen gaan meer vergelijken. Dus we merken dat speciale plekjes, mooie woningen, die gaan vaak wel wat harder. Maar een wat gewonere woning op een wat gewonere plek, zeg maar, die gaan wat langzamer. Ja, mensen wachten echt op dat ene pareltje eigenlijk. Ja.
5: En dat komt dus echt omdat de kar zo groot is, dat mensen gewoon volle specifieke ziekje kennen.
4: Ja, dat denken wij wel inderdaad, ja. Ja, dus mensen gaan er gewoon langer kijken.
5: Wat vinden de meesten hier in de buurt van dat ze steeds meer te Cape stiert?
4: Ik denk dat mensen zich daar wel wat zorgen om maken, ja. Ze zijn toch bang dat het een beetje, dat het allemaal verkocht wordt aan rijke mensen die niet meer gaan verhuren. Dat is wel een beetje de angst, denk ik, die er wel speelt. Nou valt dat mee, merken wij, maar sommige huizen die worden inderdaad gekocht en die worden wat minder verhuurd als wat het was. Ja, dus daar zit wel een verandering in, ja. Ja.
5: Maar net zo groot dat je zei van de hele sfeer op het eiland verroren dat toch?
4: Nee, dat denken wij niet. Nee, want wij zien nog steeds best wel veel huizen die mensen die kopen, die gewoon blijven verhuren. Ja.
5: Verwacht je eigenlijk dat deze trend zich terugzet?
4: Dat is moeilijk te zeggen. Er wordt natuurlijk wel genoeg gesproken over dat 2028 de belasting weer gaat veranderen. Dus het zou best kunnen dat het dan weer helemaal anders wordt natuurlijk. Dus dat is echt afwachten ook hoe de belasting daarmee omgaat. Ja.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Dennis Terpstra. De provincie wil geen aanstoot nemen van de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. Dat hebben de DPGN Abel Koistra en Matthijs de Vries witlitten naar Oelis met Farmer Defence Force Juste Jong. En Koistra is nou onder telefoon. Een goeie met je.
6: Goeie met je.
0: Ja, hoe weer dat, Oelis Juste Jong?
6: Nou, dit weer zijn doorgewijzen dat wij nog niks weten laten. Ik net naar Juste Jong. Het is goed om te vertellen dat inderdaad 26 juni de kamerbrief van Essen naar boeten te komen is. En dat wij op 30 juni op Haarlem een reactie doen. En dit december ben we nog verder de plan van Essen om het analyseren. Dus we houden ons publiekelijk hier nog niet eens over uitsprutsen. Dus het is denk ik wel goed om dat direct even rug te zetten. En oude december hebben wij druk met heel wat boeren, maar ook boerenorganisaties om tafel zitten, contact hand. En dat neem ik onder andere ik mee in de analyse van de plan die er nou val is vanuit Den Haag.
0: Maar hokker komt giet het er nu voor jouw gevoel, als je al die peterende boeren eens even neigen?
6: Nou, wij vinden het heel wichtig, en dat zit ik in ons bestuursakkoord, om van onderop ik op te halen wat er speelt. Nou, bij de landbouwsector ben er op dit tijd in de brede zin grote zwaren op onderdeel van dit plan. Dus dat nemen we natuurlijk mooi in de analyse die wij naar de komende tijd graag voltooien willen. En ik ben boek te komen hoe wij er als provincie hoe naar denken. En dat ik natuurlijk jonken is eigen provinciaal onpak van stikstof en natuurherstel de naast lezen. Dus dat ben in wezen de zaak waar we op dit stuit met waan binnen. En daar vieren wij het beteerd. Maar inderdaad, we gaan Juste Jong een goed en constructief beteer gewoon met de Farmers Defence Force onder keukentafel met een heerlijk bakje koffie. En daar heb ik afspraken maken met FDF om ik op inhoud nou eens wat verder trot te gaan. Wat budget dat dan volgens FDF van de landbouwsector? Dus in wezen ben we daar in goede harmonie weer uitgekomen. En wij zullen komende tijd, ik nog binnen college, bespreken wat het plan van Essen daadwerkelijk voor gevolgen hekken.
0: Ja, toch, Jerk, tussen de regels trof wel van we nemen er net vandaag aanstaan van.
6: Ja, is op dit moment nog net een moment om afstand te nemen of iets te accepteren. Het komende jaar hier is de ruimte van de provincies om maar drie keer per jaar om te gaan. En ja, dat nemen we dat wel weer graag aan. Omdat wij echt nog wel, dat heb ik in onze eerste reacties doen, nog rond de verbetering zoeken. En omdat wij gewoon heel graag willen dat de vergunningverlening weer van slot ook komt. Dat is ook wat uw doelstelling is in het provinciale plan. En daar, ja, daarvoor zit ik voor een lot om dat verakkoord te krijgen. Dus wij kunnen dan op dit stuit nog geen publieke uitspraak worden. Want dat, die scoring, die analyse, die mij nauwgezet van. En dat ben ik op dit stuit ik ontwaan.
0: Ja, en toch zei het Farmers Defence Force in de krant in de reactie al van als reactie op het provinciaal bestuur. Het besef denkt blijkbaar niet door dat het stikstofbeleid niet zorgt voor een tijdelijke dip in het inkomen, maar dat het heel veel boerenbedrijven en gezinnen kapot maakt. Dus blijkbaar hebben zij al wel het gevoel dat er een soort van besluit genomen is.
6: Je elke partij en organisatie gaan we uur aan winnen. Wat wij wel weten, het besef is er zeker wel aan de provinciekant. En daar ben ik zelfs dwaas met het provinciaal plan. Waar wij inzetten om die vergunningverlening weer los te loeken. Omdat wij, ik volle mijn ondernemers praat net alleen in de agrarische sector trouwens. Ik woon in de oren sectoren die in onze economie het waande binnen. Maar ik voor de woningen die we graag, de nijbouwwenningen die we graag realiseren willen. Maar ik voor alle activiteiten op maat van leefbruns. Denk aan de festivals, dat soort zaken, hier belof spelen. Hier en ik angst in dezelfde problematiek aan. Dus daarom hebben wij verkozen om een provinciaal plan daarvan te ontwikkelen. Om die vergunningverlening los te lopen, zodat dit soort ontwikkelingen weer makkelijker mogelijk binnen. Dus het besef is er degelijk wel. En we zorgen inderdaad dat de sector het zwier en dreigheid. Dat zit ik in uw landbouwbeleid, dat wij er graag aan de slag willen. Dus ja, vanuit uw kant is die zwaarder ik wel. En ben we er daarmee met waande om juist die vergunningverlening. Want dat is een hele belangrijke randvoorwaarde om enig perspectief te bieden. Om dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer los te lopen.
0: Ja, maar ben je net benauwd dat als je er net uitkomt, dat er toch boerenacties volgen?
6: Wat ik zei, Elsien gaat over zijn eigen acties. Dit is de leiding die wij vanuit de provincie met waande binnen. En het is voor ons het meest wichtigste dat die vergunningverlening zo goed mogelijk en zo snel mogelijk van slot komt. En daar hebben we als provinciaal plan nou, ik drok met waande.
0: Ja, wat is er wel degelijk rekening mee houden, maar dat denk ik. Want je hebt zelfs het neus van ik mij kregen boerenacties in Brabant. Waarbij trekkers op een snelde krieten, wat eigenlijk net mij van het OM zei. Nou ja, onder mijn mom van rucht op protest, let we ta, maar daarbij volledigen. Er komen precies hele oorfactoren in het spul.
6: Wat er in Brabant op de sneldijk gaat is, is natuurlijk verschrikkelijk. En, maar de partijen en organisaties die dit organiseren, die nemen die verantwoordelijkheid ik op hun, of tenminste die nemen de actie ik op hun. Dus dat laat erbij, zeg maar. Zij, Elsien is dit voor hun eigen ideaal en hoe manier van zij demonstreren willen. Dus ik denk, ja, wij op dit stuk net volzin, maar wel even horen van de openbare orde en dat de veiligheid net in het gedrang komt. Dat is denk ik heel wichtig. En dat is eigenlijk altijd het standpunt van de provincie daarin blauwe.
0: Ja, dus ik heb me ingedrukt dat je zei ze van oké, okay, actie oké, okay, maar net op deze manier meer.
6: Nou, dat is niks zoals een roos. Je moet altijd respect hebben voor de wet en regeljouwing die er op dit moment heerst. Ik voor de veiligheid van u zal jaar.
0: Oké, okay, dankjewel voor de tijdnachting.
6: Graag gedaan.
0: Deputeerde Abel Korstra weer dat van de provincie Friesland. Het is 20 minuten tot 12. Hij is al meer dan 24 jaar de speaker bij wedstrijden van het Vierlab, Joris Haanstra. Morgen zit zijn hechtepunt van het hier op de planning, het FK Vierlab in Weensum.

0: Muziek van Wham! Uit de jaren 80 en I'm Your Man.
1: Nooi Friesland.
2: Media Oersjog. Oh, Feike, wil ik wat zeggen?
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks, hè?
0: Nou ja, straks wat.
4: Ja, ja, dank je wel, Jacob.
0: Alsjeblieft.
4: Ja. Waar op Spitsbergen een ijsbeer wekker maakt en waar wil dat net, die kent dat juur komen te steen. 50.000 Noorse kronen kerst krijgen als boete. Hebben het over dik 4400 euro.
0: Oh.
4: Toen kwam de skipper van een skip. En die veer langs een ijskots en die zeggen een ijsbeer liggen.
0: Vaak zijn skippers van een skip binnen.
4: Wacht even, Erik komt, ik ben die erop. Ik word, dan ben ik even een paardbjuster. Waar wil wat zitten, jongens?
5: Nou, door zij dus.
2: De skipper van een skip.
0: Ja, ja, dat is exact wat ik zei.
4: Ja. Hij kende niks zoals een meisje. Maar die zegt dus die ijsbeer op een ijskot drogen. En die denkt van ik maak je mee wekker. Bist je lekker te sliepen. Dus hij even met de mist horen. Nou, bist je inderdaad wekker. En die naaide gauw uit. Alleen dacht, ja, dat is op ijsstorm manier. Is dat wie de autoriteiten te landen kwam. Dit nice. En die hebben dus een boete jong. De ijsbeer is zo'n Jantje 22. Een beschermd soort op Spitsbergen. En daarom maak je die bisjes gewoon lekker. Lekker sliepen litten.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: Ik had er geen ochtendhumeur uit, zeg
4: maar. Nee, bij de verkeerde voet u bent of zo aan boord.
0: Bij de verkeerde poort van de Schotschool staat. Ja.
4: Het is net de eerste keer dat mensen een boete krijgen voor het versteuren van bisten op Spitsbergen. Een toerist die kreeg in 2024 een boete voor het te dicht benaderen van een walrus. Ja, die mast ik maar rust letten natuurlijk. Je hebt nog net echt lekker met EK Atletiek in Birmingham. Eerst waren er al klachten dat het vissen te duren wie, maar ja, om de sport zelf in giet ik al het nedige mis. De Noorse estafetteploeg die het weigeren om zijn medaille om te nemen, want in de gouden plak wie de verkeerde tiert graveert. We hebben hard geknokt voor deze tijd, dus die zou op de medaille moeten staan. Ja, de organisatie die had een fout letter wel goed maken. En orenblunder kon ze dan weer net voorkomen. Want ja, op de teamkamp, wie het achtste onderdeel, het poltstok heegspringen, waart de Lotte in de B-groep net op 4 meter 80 lijn, maar op 4 meter 70. Dus die atleten die sprong net over de goede hichten. Die gingen ze wel vregen. En al die pogingen ben dus ongeldig verklaren.
0: Ja,
4: toch een fout van de organisatie. En ooratleten, of de atleten die moesten dus ik op een ei onder bak. En ze kregen ze mochten een trei keer beziekje. En onder oren ik de letterenwinner Leo Nuigebauer. En die slagen eerst net. En dan had hij protestdienst in bij de jury. Van ja, ik ben natuurlijk zelf mijn concentratie hellen en alles. Nou, toen mocht hij nog een keer. En toen ging hij wel over die 84, letterlijk nog over de 94. En hij is nou dus Europees kampioen. En daarin zei ik van ja, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Godzijdank is het uiteindelijk goed gekomen, maar het was echt bizar. Ik denk dat ik vandaag nog hoger had kunnen springen als alles zo goed was gegaan. Ja, dus ik ben zeker kracht kwijtgeraakt. Maar het is oké.
0: Oké.
4: Ja, het is oké. Nou, gelukkig maar. En begin van de morgen hier we het in uitsturing in Friesland van de morgen over bouwvakkers die een 9 miljoen euro aan goud vonden hier in een gebouw in België, waar ze dus ontwerpen. In een morren in de kelder, daar vonden ze een kloers. En daar zie je dus goudstaven en munten 9 miljoen euro.

0: Ja, nou blijkt dus dat er een heel soort mensen nou naar dat gebouw daar gingen.
1: Goh, wat gek.
0: Goh, zo van, hé, hey, misschien zit er nog wel meer in. Nou, de politie die had nou zei van, jongens, blow fot van die locatie. Weet dat dit een omheinde bouwplaats is met verschillende gevaarlijke putten. Bovendien zijn wij al langs geweest en is gegarandeerd alles weg. Neem dus zeker geen onverantwoorde risico's.
1: Zou het helpen?
0: Nou, er is een oproep die je dus terug de politie. En de laatste oude nacht ben ik geen meldingen meer binnenkomen.
1: Oh,
0: dus ik denk dat het hoop heeft.
1: Nou, dat zullen we wel. Fijke Wouda, dank je wel. En een noffelijk weekend.
0: Ja, doe ik. Goed weekend.
1: Goed weekend. Dadelijk in Nooi Friesland, het regionale Nijs in het kwart mij. Erik Enema.
2: Waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Ja, Zitbal.
4: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
3: Nog een keerske van oor.
2: De PC.
3: Ja.
4: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: En van Power A, ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is nou Jalwien. Het regent er ineens in het kwad. Mij, Erik Enema, een goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, Jacob. Natuurmonument en landschappen.nl. Marcia Gutters zwaardig genoeg de plan voor uitbreiding van militaire oefeningen en oefenterrein rondom in Islaan. De winnen op dat zwaardig genoeg de oefeningen in het leegvliegen, maar helikopters zou die tak een week in Friesland houden worden. En de uitbreiding van het aantal nachtvlechten begeliks vanuit de vleenbasis Beljauwd. Nevens de natuurorganisaties gebeurt dat in of dichtbij beschermde natuurgebieden en ontbreken zaken, liek als in een milieueffectrapportage. Ze roepen Defensie op om de plan vereerst uit te stellen. Bij de sloop van een pand onder Rijkswaai Mullum is vanmorgen een gaslek ontstaan. Een kraan rekken toch verzin een meterkast dat de gaslering op ons letten weer. De brandwacht van Haan zet de situatie veilig stelt. Met beheerder Liander zal het lek repareren. Brand van de morgen in de Vliehorse Express op Vlieland. De brandwacht werd alarmeerd van een vrachtwagenbrand op het pad van 6 op het eiland. De chauffeur die hier de brandwacht alarmeert, begon zelf ook voor het dadelijkste blussen, omdat de brand uitslaand weer en er een soort reek vrij kwam, is er opgeschaald naar middelbrand. De brandwacht die kwam erbij, die had de brand blust. Hier de brand ik vrij snel onder controle. Bij de brand in de Vliehorse Express in die vrachtwagen is net een verwoende rekken.
8: Erik Enema, dank u wel. Daag het waar met Sibbele Oer. Krijgt van minder dan 2 minuten.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
12: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
11: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: Wie visser plant in Lippenhuizen, dus kunnen Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
14: Is jouw keunsgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 24 21 62. Zwargelis leidtje, mijn Kunstgebied en Huis.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke.
11: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
16: Ja, mij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
17: Het is zimmer. No in Friesland.
18: Jacob Stelwagen.
19: Zimmer in Friesland. Omroep
8: de simmer stiert bij Omroep Friesland in het teken van wetter. En verslag jou hoor, hij boodschap dat je wetter dit keer bedaren is. Hoe is het daar, Brocht Sibbelweijer? Een goeie met je.
6: Een goeie met je, Jacob.
8: Ja, just morgen weer is nog even lekker koel, cool, maar ik hier van morgen vandaag het gevoel dat het benauwd.
6: Ja, het wie van morgen direct absoluut voornaamst dat het oor is juster. Het wie ik stil, ik rijd hierheen en ik geef het zoeken, maar dat leidt er als een spiegeltje bij. Dus de zinnen die branden erop los. Nou, dat soort zeker aan de temperatuur. Want het wie in Bakkeveen opstaat tot 32,3. In Kwaaien werd Jen 32 en de waarnemster zei: dit is net ideaal voor de ouderen en kwetsbaren. Nou, de sluiten is gewoon. Reisde gewoon. En ja, het is gelukkig de laatste. San hitte dij voorlopig. Misschien wel voor deze simmer, wie zat zitten. In Grauw werd 32 graden. Friske Pjeln, Jen 32 treien. En Isbrechtum ziet op 29 een heel. Ik heb even stiekem naar records gehoord. Er zijn al wat records te brutsen. Het rijdt dus net, maar het rijdt voor records.
8: Ja, dat dan wel weer.
6: Dat dan wel weer. Nou, dan kom ik dan vanmiddag wel even op bron, want anders wordt het zo'n cijferboel. Maar ik kan wel vertellen dat het dijrecord van 14 augustus van Ljouwert en ik Vlieland al verbrutsen is. En er zal wel meer bij komen. In ieder geval, vanmiddag hebben we natuurlijk het jittenplan. Dat is tot 8 uur morgen hekjoerd. En het centrum van het hege drukgebied, wat dus deze warmte skinkt, dat scoot langzaam voort naar het eerste. En een keldfront dat vanuit het westen komende wij is, dat shot zien kansen en die loopt heel stadig gewoon onze kant op. Daar merken we vanmiddag nog net al de volle van. De zin is kind en het is tige warm met 34 graden. Bij een zwakke westenwind. Heb je vanmorgen nog variabelen, maar zie ik het langzaam het westen erop. Nou, Jon, is het net zelfs. Ik ben warm. Daar moet ik wel bij zeggen dat heel waar de Jon of 24 zon 20 graden is. Maar de wind die zie ik steeds meer de nathoek op. We troggen toch in de tweede helft van de Jon langzaam wat oukwalling komt. Ik zie het langzaam, want het gaat heel langzaam. In de nacht krijgen we wat meer bewolking. En dan kinderen en misschien letter in de nacht al een enkele bui ontwikkelen. De temperaturen vannacht liggen zo rond de 15 tot 18 graden.
8: Ja, ik heb het er vaak gehad, een enkele bui. En dan zie je dat het maar 4 mm in de rij werd. Voor de tuin die het net een soort.
6: Nee, nou ja, dat is de spanning waar de waarman en waarvrouw en iedereen met de meidje heeft. Want morgen, dan hebben we dat keldfront. En ja, die jouw toch wel aanleiding tot de ontwikkeling van enkele buien. Sommige met tonger. En waar vallen ze? En wanneer vallen ze? Nou, kijk even schoon. Zou dat nou liggen, dan is de rustig kansen buien mond te mond. Maar goed, dat moeten we gewoon afwachten. Want de timing van het keldfront, dat is steeds onwis. Maar ik hoor erop dat we morgen benauwde starten. De vochtigheid is nog wat heger. En daardoor is het broeierig, brotsig waar. Temperatuur die in oprennen naar 23. Van 24 graden, waarbij er dus toenemende onstabiliteit is, maar kans op enkele buien. Nadat de buien voortlopen, dan kwalt het wat oud en draait de wind naar het westen, naar het westen. Dus het is hopen dat morgen de natuur wat een geschenk krijgt.
8: Ja, en de dagen daarna, qua temperatuur, wat voor ontwikkeling zo dan?
6: Ja, nou op snijden, dan zitten we aan de achterkant van dat keldfront. Dan hebben we echt de onvier vanuit de Noordzee en de Oceaan. De wind is dan west aan het west, is matig. We hebben een afwisseling van zinnen, ik van die stapelwolken. En Jacob, ik doe het die haast naar de zin, maar een enkele bui. Ik verwacht er net al de volle van snijden, eerlijk zijn. De temperatuur, ja, dat is wel even schrikken. 22 graden.
8: Dat is toch ongelooflijk dat we in 2 dagen tijd weer van 34 naar 21 gaan.
6: Ja, en dat is eigenlijk, ja, dat is een groot verschil. Lucht ongeveer van nou de oceaan en de Noordzee. Of van nou het vasteland. En dat het vasteland midden Europa heet is, ja, dan is dat een wezenlijk verschil.
8: Ja.
6: Ja, dus zag je dat. En op maandag, zal ik daar nog eventjes maar pikken. Dan zitten we wat, nog wat jipper in die koele lucht. We hebben dan, ik weer zinnen, wolkenvelden, wind, west, noordwest. 20, 21 graden. En ik kreeg weer schoon, de buienactiviteit liep het op stuit net al de grut. Ik sluit nog even oud, omdat het naaimanje, staat het nou stiert, toch wat buiiger wordt. Maar wat meer buien en is het heel nieuwsgierig hoe het warme wetter invloed krijgt op de ontwikkeling van buien.
8: Oké, okay. Dat is een mooie cliffhanger, zou ik zeggen.
6: Dat bedoel ik.
8: Oké, okay. Een loffelijke middag.
6: Ja, hetzelfde.
17: Van Tolve ont inroeren
18: bij Omroep Friesland.
20: Noi Friesland.
21: Friesland. Omroep Friesland.
22: Omroep Friesland.
20: Friesland.
21: Is ik.
20: Muziek uit Friesland.
21: Hier is die

0: Oude Seun, wie ben ik? En Aju Meid.
1: De Hierendaai, de Radio On.
2: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.
0: Ja, de hele Simmer zit bij Omroep Friesland op de radio. En ik op tv in het teken van Vetter. Alle dagen is er een Simmer verslagjouwer. Jood is dat Hajo Bootsma. Hajo, een goeie met je.
3: Hey Jacob, goeie met je.
0: Ja, Vetter is een rond begrip, dus we hebben ze nou wat bedaren.
3: Ja, dat is een heel rond begrip. Ah man, je zou nou wel gewoon onder een Rijnbaai steen willen. Ik zou een wetterbegrip. Maar ja, die Rijn die komt ook letter een beetje. Ik weet het, ik heb niet Waarbrug niet gekregen, net goed je hebt. Maar als er nou een buitje komt, zou ik dat heel fijn vinden. We hadden het nou net over Rijnwetter. Nee, ik steen bij een oplaag dat wetter wel heel erg belangrijk is. Want vorige week nog bij een eelvisker. Die het voeken niet zet, die er altijd op uitgeeft. Het kan eigenlijk een heel stuk makkelijker. En dan kom je bij Jan Wieber van den Berg uit. Dan zitten we hier in Reehel bij de palingfabriek, de eel. Fabriek. Ja, dat klinkt eigenlijk heel simpel. Dat is wat het is. Het is een fabriek dat je eel maakt.
4: Klopt. Wij kweken hier eel op.
3: Ja, dat ligt er helder. Eel is gewoon een kweekproduct. Het is net iets dat je produceren. Je produceren de rondte.
4: Ja, klopt. Nou ja, het is om even kort te zeggen, wij kepen glas eel in en dat proberen wij in 2 jaar tijd op te kweken tot een
3: krijg je dus hier glazeel, dat wordt ergens van in Frankrijk, Engeland, hè, werd die glazeel om binnen komt, dat komt dan hier. Dan maak je dus eigenlijk daar dus een volwaardige eel van, zat je ja, die soms die een kraai in een restaurant, die hele dikke.
4: Ja, klopt, dat zou onder oren kennen. Ja. Een deel kweken we trots dat ze echt 4, 6, 100 gram worden. En een oordeel kweken wij op dat tussen 150 en 200 gram. Dat is echt voor de traditionele eel rekenseren die we hebben. En het orendeel goed is om u te zetten, dat is zeg maar, tussen de 10 en de 20 gram. Dat zetten we rond de natuur in.
3: Dus dit is eigenlijk eel die het verantwoord is om te eten?
4: Ja, inderdaad. Dit is zeer duurzame kweekte eel.
3: Ja, want wat je toch aan je krijgt, die glazeel krijg je binnen. Daar hing het ik wel wat op vast. Hè? Want je krijgt die glazeel net samen. En je mat ik wat waarom dan?
4: Klopt. Wij de vangst is fastline middels een quota. Wat sinds 4 ongeveer van tapassing is. En dat beschut dat we met elkaar ook uitpraten binnen dat wij de eelstand weer proberen op te krijgen. Dus en daardoor komt er geld vrij om dus ik weer eel weer op te zetten in de natuur.
3: Dus dan krijg je die glazeel binnen, die kweek je een beetje op en dan ben je het dus wat sterker en kun je ze uitzetten.
4: Klopt. Moet je voorstellen, een glazeeltje is maar 0,2 gram of zo. Dat is helemaal niks.
3: Nee, het stelt niks voor, je kunt het erin zetten. Het is net van een glazeel. Nee,
4: klopt. Dus en dan kunnen wij ze opkweken. Nou, dus is maar die 10 gram gemiddeld. Hè, 10, 15, 20 gram. En dan binnen stichtingen en clubs die dat van u zwer nemen, hè, want wij willen er gewoon voor betalen. En dan willen we het weer omzetten in onder andere de Friese Marren.
3: Je bent dan niks sterker, dus je hebt al meer overlevingskans?
4: Ja, volle meer. Moet je voorstellen dat als de glazeel die zeg maar, de rivieren optrekt zeg maar, bij de Europese kustendel, daar wordt misschien 4-10% van groot. En bij u is het 4-10% deer.
3: Nou, dat is een heel groot verschil. We kunnen even naar binnen in. Dat wordt een beetje spannend, maar de verbinding. Want het is een gebouw, mooi, wat een metalen constructie. Dan krijg je een soort van Coy van Faraday effect. Dus mocht...
0: Ja, dat is hij ook goed. Hij is heel komisch. Heel goed voor zijn. Ik weet niet of hij is hij ook. Maar dan dat gevolg is beter weer naar boeten erin. Hè? Want het effect is toch verzijden. Dus dat treedt nou op dit stuit op. En weer de dij net meer. En sterker nog, we hebben de verbinding equit. Glazeel dus, die opgekweekt werd. Taïel in Reehel. En een kooi van Faraday. Perfect voor zijn. Trouwens, verslag jou hoor. Hajo Bootsma.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: The Human League en Don't You Want Me. Hij is al meer dan 24 jaar de speaker bij het Vierleppen. Johannes Haastraak het hoort. Morgen staat zijn hoogtepunt van het jaar de planning. Het FK Vierleppen in Weensum. Met soms een zon 50 houden. Een reportage van verslaghouder Willem Vermeldvoort.
1: We gaan daar meteen verder met de klassementsleidster Marit van der Wal. Zij zet de stok klaar. En Sietse Ketelaar, hij komt tot 18 meter 36.
2: Jo Jere, de stem van Johannes Haanstra. In zijn natuurlijke habitat. Mooi de microfoon in de hand, het publiek mooi nemen in wedstrijden.
1: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding met 15-12.
2: Haanstra docht al decennia het verslag van wedstrijden voor het publiek. Want als je als taskhoger naar het Vierleppen komen, ja, dan wil je vanzelfs ook alles weten.
1: Hier komt Hanneke Westert voor haar tweede sprong. Ja, zit weer goed in de stok. Gaat nog ietsjes te snel, maar lijkt weer verder te gaan dan haar eigen 15 meter 12.
2: Voor Haastra stiet de meest bijzondere wedstrijd van het jaar voor de door. Het FK Vierleppen in Weensum.
3: Het FK maakt het voor mij bijzonder. Dat is eigenlijk al van nou Jertie het al toen ik zelf nog lepte. Dat je er eigenlijk allemaal opvoelde worden van dit is de wedstrijd van het jaar. Dat je naar Weensum toe ging en daar moet je presteren. Maar de hele ambiance, alles eromheen. Ja, het is gewoon de wedstrijd. Ja.
2: Waar zit hem dat in?
3: Ja, dat vind ik heel moeilijk uit te lezen eigenlijk. Het is het gevoel. Het is hoe je er mooi grut bracht binnen. Dat dit de wedstrijd gewoon is. Het hier altijd goed varrelkoor. Ja, hier wil je hem deel zetten. Ja, hier wil je Fries kampioen worden. Heb ik zelf ook ooit mooi maken in 94. Want dat hebben we heel lang lien. Het feest ernaar, dat we naar de Boppenseel gingen. Het is gewoon alles mogelijk hoor. Ja, we zullen hier naar uit gaan, Simmers. Hier ging je de vakantie in het plan.
2: Zelf was hij kampioen in de jaren 90. Hij weet het nog als de dooi van Juster.
3: Op een of andere manier is het dan meer iedereen eromheen. Van zo, doop is Fries kampioen. Wist dan ook gewoon. Dan komst in dat lisje. Die boeren die dan bij de intree staan. Dan ging ik elke keer gewoon weer heen. En mijn eigen band of de band die je trainen van, tje, mijn naam is dit jaar. Ja.
2: Nou, er is wel meerdere titels won, maar dat FK dat springt er dan echt bovenuit, hè?
3: Voor mij wel, ja. Ik heb het heel veel titels won, maar die FK wel. Dus die komt altijd op familiefeestjes en altijd komt dat altijd weer naar voren. Van, ik ben Fries kampioen.
2: Het is ook altijd heel mooi, want ik mag dan nog meestal uitlezen die het filie hebt net volgen dat er een FK en een NK is. En bij elke sport is het NK altijd het grootste. Maar ik had het idee, met filie hebben is het FK grutter.
3: Dat klopt. En waar dat precies in zit of light, dat is ook altijd moeilijk. Maar het NK is inderdaad mooi de Hollanders erbij. Daar mag ik net alle Friesen mooi daarom uit wel. Daar moet je voor kwalificeren. Natuurlijk wil je die ik pakken. Natuurlijk is dat ik een mooi kampioenschap om te hebben. Maar die Friese titel, ja, dat is het voor u gewoon al. Ja. En ja, lis het maar eens uit. Misschien is het wel natuurlijk te lezen.
0: Het FK Vierlep is morgen live te zien of te harken bij Omroep Friesland TV, radio en internet. De wedstrijd begint om 11:30.

0: De Beach Boys en Good Vibrations.
1: Awesome bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje bij Maaike van der Hoek. Maaike, een goeiemidje.
2: Goeiemidje.
0: Wat zit er in Goeiemidje?
2: Een heel soort Simmerse platen. En uw verslagjouwer is vanzelfs weer op een paard. De laatste dial weer, van de Simmer verslagjouwer dat je in de provincie ontvangt.
0: Dat is de laatste dial van vakantie natuurlijk.
2: Op het. Ja, ja. Man, die dan beginnen de squalm weer. Dus bij u is ik de gewone programmering, om het zo maar even te nemen. Maar hij is bij de palingfabriek. Daar wist al wie er krijgt bij Jim ik, nevens mij.
0: Ja.
2: Ja. Nou, de bloed er nog even. Dus ik ben ik wel benijd wat de derde al je doet. En dan zult er verder nog de provincie in. En waar hij dan terug te komt, is nog een beetje een verrassing. Dus als met zijn inkomst, nou, zwaai maar even naar huis, haaio.
0: Ja.
2: Maar ik hoorde maar met Tinker linken. Mooi, de IO, Fisken of een palingsound noemer.
0: Ja, dat ken ik natuurlijk nog.
2: Dus ja,
0: dat is heel breed.
2: Dat is heel breed.
0: Ja.
2: En ik kan van alles maar betinken, maar dat is wel echt het loert van de iol, van de paling.
0: Ja.
2: Daar ben ik nou op ziek, dus tinken link mij.
0: 0620 voor jou, Jochen, of hier
2: in de Omroep app.
0: Zij is het. Een soort willevermintje.
2: Dankjewel.
0: Oké, Maaike. Dit wie Noe Friesland van Fred Sitchin, augustus van het jaar 2026 verbinden werd. En dat is wel wijze dan mij Noe Friesland manier om, wat een sneu, om maar gehoord, krijg het dan. En vanavond nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Simmer in Friesland. Bist al op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
5: Hoi hoi, dit binnen Marije.
6: En Hielke.
5: Of Skielke. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
6: En Dom Jouwing.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 Fjouwen Jochen Ian Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
4: De groeten op de radio.
1: Dan zwer eens wat door zoals een kaart.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een ongeluk met 4 auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied. Dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

dat betekent dat we straks weer de longplaat hebben. Het is alweer 14 augustus. Even na 1. Het is weer behoorlijk warm. En daar zitten we allemaal mee. We begonnen deze keer met ABBA, Gimme Gimme, A Man After Midnight. En toen Bryan Adams, Let's Stay Together. En hier zijn de Beat Boys alweer. California Girls.

0: Is dat ook nog even een weekend natuurlijk. We blijven ze draaien hoor.
1: Goedemiddag.
0: Nadat Jenny Caravan overleden is, we blijven ze gewoon draaien. Hier is de kast. Woorden zonder woorden.

Springsteen en Hungry Heart. Jawel, dit was het dan alweer. Muziek met Erik van de vrijdag. Aanstaande donderdag gaan we weer mooi met die Evergreens draaien. Natuurlijk, hè. Straks om 4:00 hebben we nog even de Zilte Vrijdag met Josie Kuiper. En Nostalgia, dat is nog steeds op vakantie. 4 september, dan zijn we er weer. Wat nu betreft, een fijne dag nog. En maken wat van. We zijn er even door Weather Girls. It's a raining man.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsma dagen.
7: Ja wist, al je komen op sneu 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen.
9: Dus jouw je hem gauw op.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek non-stop.

0: terug wil gaan.
1: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
9: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij je om de werkweek met je af te sluiten en het weekend met je te beginnen. Nou doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En verder, ja, over een aantal jaar moet er een nieuw recreatiegebied in de regio bijkomen. Dus zometeen kijken we een aantal jaar vooruit en hoor je welk recreatiegebied er dan ligt. Verder ook het weekendweerbericht met Matthijs Cassis. En verder ook ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen. En verder, ja, wat fijne zomerse muziek op deze tropische vrijdag. Met nu Michael Jackson, dit is Beat It.

Somber and My Body Isn't Ready hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Maakt het 10 minuten over 4, hoog tijd voor het nieuws van afgelopen week uit de regio. We beginnen bij de gemeente Waardhoeken, want de gemeente Waardhoeken is altijd op jacht naar een aantal booteigenaren. Dit keer maken ze een melding van 4 boten in mijn naam. Op Facebook roept de gemeente aan de hand van 4 foto's de eigenaar op om zich te melden. De boten zouden niet op de daarvoor aangewezen plekken liggen. Ben jij de eigenaar of ken jij de eigenaar? Neem dan voor 24 augustus 2026 contact op met de gemeente. Doe je dat niet, dan wordt de boot weggehaald op kosten van de eigenaar. En dan gaan we naar de Hertog van Saxelaan in Vraneker. Want die weg wordt op de komende tijd gewerkt aan heinrichting en het onderhoud van de weg. De weg is daarom tot en met 3 september afgesloten voor het verkeer. En hierdoor kan het verkeer dat vanaf de snelweg A31 de binnenstad in wil, niet rechtdoor de stad in. Omrijden kan via de ringweg. Fase 1 van de werkzaamheden is deze week begonnen. En zal tot vrijdag 21 augustus duren. In deze periode zou het eerste deel na de rotonde tot aan de afslag met de Professor Venemastraat zijn afgesloten. En na het weekend van 22 en 23 augustus is het volgende deel al aan de beurt. In fase 2 wordt het stuk vanaf de Professor Venemastraat tot aan de ingang van het sportcomplex aangepakt. En vanaf 3 september is de binnenstad van Vraneker weer toegankelijk via het Hertog van Saxelaan. En na het Franse terrein in Sexbierum is woensdagmiddag een lichaam aangetroffen. De persoon is niet door een misdrijf overleden, meldt de politie. En de politie kwam rond 2:30 aan bij de voormalige garage Noorder. Die staat aan het begin van het Franse terrein in Sexbierum. Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse en deden onderzoek. Ondertussen is duidelijk geworden dat de overleden persoon niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Ja, tot zover het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je via onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt. Zilte Vrijdag, maar nu Anouk. Dit is Dominique bij Zilt.

0: Zilte Vrijdag met Gypsy Kings, Bailami, hoorde je. Ja, het moet een handshake tussen Harlingen en Franeker gaan worden. Achter het Baaium kan je straks zeilen, zwemmen en nog veel meer in een nieuw recreatiegebied, de Kiesterwielen.
1: Een recreatieplas die wij willen ontwikkelen hier. Dus je moet je voorstellen, dit gebied hierachter, dat is in totaal 120 hectare. En daar willen we 60 hectare water en 60 hectare groen van maken. Een beetje zoals je het misschien wel kent van de grote wielen in Leeuwarden of het Pikmeer in Grauw. En daar gewoon een fantastisch mooie plek van maken voor de mensen die hier wonen uit de regio. Om te kunnen zeilen, om te kunnen zwemmen, te vissen, een yoga-klasje te doen, noem het maar op. En wij denken dat het een hele mooie aanvulling is voor het aanbod van recreatie hier in de omgeving.
2: We staan hier eigenlijk tussen Vraneker en Harlingen bij Herbaaien. Waarom is deze plek daar geschikt voor?
1: Nou, dat is wel een leuke vraag, want we hebben behoorlijk ons best gedaan om te kijken van wat is nou de meest geschikte plek in de regio. En dan moet je natuurlijk kijken van, mag je hier wel afgraven? Zijn er geen archeologische redenen om dat niet te mogen doen? Zo is een eerder initiatief ooit gestrand wat tegen Harlingen aanlag. Je moet ook kijken of je aansluiting hebt met open vaarwater. Nou, dit is natuurlijk prachtig verbonden aan het Van Haringsmakkanaal, wat ook echt een hoofdroute is voor recreatie. En alles bij elkaar opgeteld is dit een hele geschikte plek, denken wij. Echt een handshake tussen Harlingen en Vraneker.
2: En hoe moet het er dan uitkomen te zien? Want wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou ja, als je achter je kijkt en je doet je ogen een beetje dicht, dan zie je natuurlijk nu weiland. Maar wij willen hier een strandje realiseren, een bosrand, een aantal eilandjes waar je ook mag afmeren en waar je op mag kamperen. Dus echt een fantastisch recreatiegebied waar je gewoon naartoe wilt.
2: Mirjam Holverda, het is toch al een project wat jullie voor ogen hebben. Hoe ver zijn jullie daarmee met realisatie?
3: Nou ja, wij hebben een burgerinitiatief opgenomen en we hebben gezegd wij gaan hier een verkenning in doen. Wat we al een tijdje doen is met verschillende mensen in gesprek zijn die hier een aandeel aan zouden kunnen leveren. En wat we momenteel hebben gedaan is in de gemeenteraad van Harlingen een budget aangevraagd, een onderzoeksbudget. Daar wordt over gesproken op dit moment en we zullen dat binnenkort in gemeente Waadhoeken doen.
2: Wat zijn de vervolgstappen, denk je?
3: Nou, wat we dan zullen moeten doen is zorgen dat er een regie gepakt wordt door. En we hopen bij de gemeente, we hopen dat dit het eerste project wordt, grote project wordt, waarin de gemeente Harlingen en Waadhoeken op een hele mooie manier zouden kunnen samenwerken. En dit gebied ligt 50% in de gemeente Waadhoeken en 50% in de gemeente Harlingen. Dus hoe mooi is dat om samen dan een plan op te vatten waarin je iets groots gaat neerzetten. En we denken dat het heel erg belangrijk is ook om dat te doen. Omdat we zien nu wel dat het klimaat sterk aan het veranderen is. Dat we te maken hebben met droogte. Misschien straks ook weer zware wateroverlast. En ook daar is dit gebied heel erg passend in. Om daar op

0: Kevin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Feels hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Maakt het 3:05 hoog tijd om te kijken naar het weekend weerbericht. Doen we met Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, vandaag echt overal zo'n beetje in Nederland tropische waarde. Zelfs op de Waddeneilanden, hè?
1: Klopt, ja, maar inderdaad, een landelijke dag met overal vandaag op het land tropische dagen. Echt, hoort het alleen op de Schelling. Daar is het net geen 30 graden geworden, maar dat zijn we geëindigd op 29,7.
0: Oké, nou ja, dan net niet tropisch op de Schelling, maar overal is het verder tropisch warm in Nederland. Nou, heb je begrepen dat we de koelte gaan krijgen, klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja. Langzaamaan inderdaad in de loop van de avond gaat de wind is al gedraaid naar het westen. En langzaamaan komt vanuit het westen uit de koelere lucht. Dus vooral in onze omgeving wordt het echt al een uur of zes wel echt merkbaar volgens de kaarten koeler. Dus dan hebben we echt de warme dagen achter ons gehad.
0: Oké, wat gaat dan het weer doen de komende dagen?
1: Nou, vannacht dan ook weer droog. Wel later loopt van een dag wat meer bewolking. De temperaturen zakken gemiddeld naar een graad of 17. Op een paar verschillende plekken kan misschien net een graadje lager worden. Morgen dan een dag met regelmatig ruimte voor wat zon. Dus door ook af en toe ook regelmatig bewolking. Overwegend droog, of misschien enkele buien overdag, maar het zou niet van voorstellen. Temperaturen nog vrij aardig hoog, met een graad of 26 gemiddeld. Maar niet meer zo hoog als vandaag met die 33 graden. En verder dan de meest matige wind die waait uit het noorden. Dan is zondag echt het koeler binnengedrongen. Dan is het droog, regelmatig rijden voor wat zon. Temperaturen dan rond normaal met een graad of 22. En nog steeds die meest matige wind die meest waait uit noord tot noordwest. Maandag een beetje hetzelfde. Ook af en toe ruimte voor wat zon. Ook gemiddelde graad 22 en later op de dag een enkele bui. Maar verder ook wel aardig droog. Dan steeds die matige noordwestenwind. De rest van de week liggen we ze vallen. Vooral dinsdag kunnen er een aantal buien vallen. De rest van de week af en toe een buitje. Temperatuur elke dag gemiddeld rond een graad of 22. De nachten aangenaam met een graad of 10 à 12. En verder een meest matige wind die meer gaat draaien tussen noord en west. Al met al samengevat, vandaag nog heel heet. Morgen de overgangsdag naar lagere temperaturen. Van zondag naar de temperatuur rond normaal met 22 graden. In de nachten een graad of 12 en af en toe een bui. Maar tussendoor ook regelmatig ruimte voor de zon.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftennis.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu Tones That Die en Never Seen the Rain.

Gloria Estefan en Miami Sound Machine en Conga hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Maakt het bijna 4:15. Tijd om nieuwe muziek aan je voor te stellen. En ja, deze week, je zet twee grote artiesten in de studio en er rolt er vaak wel iets goeds uit, zou je zeggen. En het is ook zo, want er is deze week nieuwe muziek van Karol G en Bruno Mars. Ja, Karol G en Bruno Mars behoren allebei al jaren tot de grootste namen in de muziekwereld. Voor Bruno Mars, alle grote hits die afgelopen jaren zijn geweest, die komen zo'n beetje van hem. Als heb ik hem maar van I Just Might Just The Way You Are en On My Soul, je kent ze allemaal. En daarnaast van Bruno in juli nog drie avonden in de Johan Cruijff Arena. En nu is hij dus samenwerking aangegaan met Karol G. En die nieuwe plaat die ga ik voor je draaien nu bij Omroep Zilt. Nieuwe muziek dus van Karol G op Bruno Mars. Dit is Still.

Depeche Mode en Enjoy the Silence hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Heb ik nog wat laatste nieuws uit de regio voor je. Want op een akker aan de Ljaukemalene in Sexbierum is vanmiddag brand uitgebroken. De bijen gingen een flink stuk land verloren. Door de droogte kon het vuur snel om zich heen grijpen en moest de brandweer worden opgeroepen. In eerste instantie werden de kops van Vranek en Hardingen naar Sexbierum gehaald. Later kwamen ook met naam Boswart en Grauw bij. Ook een drone-team hielp bij het blussen. En door een stuk land rond het vuur om te ploegen kon de schade beperkt worden. Met giertanks hielpen boeren met blussen. En een stuk land te grootte van een paar honderd vierkante meter brandde weg. Ook een aanhanger ging bij de brand verloren. En nog een brand in de regio, want een vrachtauto van de Vlios Express heeft vanochtend in brand gestaan. Dat gebeurde op een strand boven het pad van 6. De brand stond rond ongeveer 10 voor 11 vanochtend en werd snel opgeschaald naar een middelgrote brand. Het vuur zat achter de cabine en er zijn geen slachtoffers. Inmiddels is de brand ook weer geblust. Nou, meer nieuws vind je via onze website omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. Ja, het is de vrijdagmiddag voor Omroep Zeelt. Bijna 5 uur, bijna tijd voor weekend. Zondag Armin van Buren en Mr. Props is voor je onderweg. Meer Keen hier bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Dit is Crystal Ball.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig, man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmerdagen.
1: Ja, wist. Al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
7: 5 uur geweest, dit weekend is begonnen. En dan begin je zoals altijd met Zilte Vrijdag. Een hele goede middag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij je om de week met je af te sluiten en het weekend met je af te trappen. Dat doen we tussen 5 en 6 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen weken uit de regio. Ja, komende woensdag is de Dames PC. Zometeen blikken we vooruit op de Dames PC met verslaggever Henk Hempenius. Verder ook het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. En fijne muziek om het weekend mee af te trappen. Nu de Rolling Stones, dit is Brown Sugar.

0: Ilse de Lange, Get It White, hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Maakt het bijna 10 minuten over 5. Tijd om het nieuws van de afgelopen week met je door te nemen. Ja, de gemeente Waardhoek is nog altijd op jacht naar een aantal booteigenaren. Dit keer maakt ze melding van 4 boten in Menaam. Op Facebook roept de gemeente aan de hand van 4 foto's de eigenaar op om zich te melden. De boten zouden niet op de daarvoor aangewezen plekken liggen. Ben jij de eigenaar of ken je de eigenaar? Neem dan voor 24 augustus 2026 contact op met de gemeente. Doe je dat niet, dan wordt de boot weggehaald op kosten van de eigenaar. En op de Hertog van Saxelaan in Vraneker wordt de komende tijd gewerkt aan henrichting en het onderhoud van de weg. De weg is daarom tot en met 3 september afgesloten voor verkeer. Hierdoor kan het verkeer dat vanaf snelweg A31 de binnenstad in wil niet rechtdoor de stad in. Omrijden kan via de ringweg. Fase 1 van de werkzaamheden is deze week vroeg begonnen en zal tot vrijdag 21 augustus duren. In deze periode zou het eerste deel naar de rotonde tot aan de afslag met de professor Venemastraat zijn afgesloten. Na het weekend van 22 en 23 augustus is het volgende deel van aan de beurt. In fase 2 wordt dat stuk vanaf de professor Venemastraat tot aan de ingang van de sportcomplex aangepakt. Vanaf 3 september is de binnenstad van Vraneker weer toegankelijk via de Hertog van Saxelaan. Na het Friese terrein in Seksbierum is woensdagmiddag een lichaam aangetroffen. De persoon is niet door een misdrijf overleden, meldt de politie. De politie kwam rond 2:30 middags aan bij de voormalige garage Noorder. Die staat aan het begin van het Friese terrein in Seksbierum. Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse en deden onderzoek. Ondertussen is duidelijk geworden dat de overleden persoon niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Ja, tot zover het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.
0: Hoor je nu

0: Liquido en Narcotic hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, volgende week woensdag, dan is het zover de 50ste editie van de Dames PC in Weidem. Om vooruit te blikken op de Dames PC heb ik aan de lijn onze kaartverslaggever Henk Peenjes. Henk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Josie.
0: Ja, het laatste partuur is gisteren bekend geworden hè, tijdens de Keertshof. Welk partuur is dat geworden?
1: Dat is het partuur van Brecht Grovenstein, Maurix Baarda en Marcel van der Goot. Dat is het laatste partuur wat zich rechtstreeks plaatst voor de komende. Voor, net alleen voor de vrouwenspercé, maar ik morgen in Verswijns heb de generale vrouwenspercé. Dus ik gem als jij het morgen in.
0: En was dat ook een spannende partij gisteren?
1: Ja, dat was heel spannend. Uiteindelijk het twee keer de vierweg in Riekenwijk, jongen. Dus wat dat betreft zit er volop spanning in die onderlinge strijden. Om dat laatste ticket dus van die vrouwen per se. Maar dat bedoel ik een Brecht Grovenstein. Loopt uiteindelijk wat langs van.
0: En morgen is de generale in Zwijns, wordt hij volgens mij verkaatst.
1: Ja,
0: is dat ook nog een spannende dag? Of is dat vooral oefenen voor volgende week?
1: Nee, dat kan mijn mondel was een hele mooie dag. Dat binnen dezelfde tolkentoer die komende week ik in actie komen in Weidem. Maar ja, misschien vind je een hele orde loterij. Want ja, voor Weidem dat apart was wat lotter. Dus ik zit er eigenlijk wel nu naar die laatste beide wedstrijd in ieder geval richting morgen en richting Wens. Dat kan wel een hele mooie dagen over Josie.
0: Ja, zeker. En wel ook nog maandag natuurlijk. Op maandag is ook nog de loting. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, nou, meneer Jong, om 6 uur bieden wij als Omroep Zilte het programma. En we zullen even hebben om dat hier vrouwen per se. En we zullen even met twee dames richting de komende 50ste editie in Weidem. En daarna jouw wij het weer op de dive voorzitter, dat is Veikje Touring. En zij leidt dus de hele lotting en alle partijen waar eigenlijk manager Jong geacht om bezig te werden. Tenzij had je dus troskwallen of de werk net kennen, dan mag je je aanmelden. Maar in principe willen ze zo vol mogelijk partijen die wensen in actie komen. In dit geval net in het dwarshoes, maar in de tenten op het veld. Zodat de vrouw zelf een lotje bepalen kunnen en dus zelf een lot boeken kennen.
0: Ja, en dan vanaf de loting is het wachten tot de dag, tot de woensdag, de dag van de dames PC. En wat verwacht je van die wedstrijd van die dag?
1: Dat was een hele mooie en spannende wedstrijd. Dat is helemaal natuurlijk afhankelijk van hoe de loting-manager uitvallen hier. En we gaan hier een grote kans hebben. Dat is de formatie van Louise Krol, natuurlijk Marie Jeske Terst en Jeanette Winja. En zoals je winning in boekt, ja, het bedoel van waar is Smink, Anouk Smink en Zijn Iets die zitten er eigenlijk wel vrij dichtbij. Ja, ik heb oude winningen boekt dit seizoen. En dan hebben we nog een stuk of drie outsiders die in ieder geval zich in de prijzen keer te kennen. Onder andere het bedoel van Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. En het bedoel van Iris Veldman, Maya Rikse Winja en natuurlijk Jelle Koopmans. En het bedoel van Annette de Haan, net de vierde werd Gerdelie Klamaan Nijgel. Dus we hebben hem eens in het voorperk en hier in Kerstra. En zij hebben natuurlijk het jonge bedoel van Gerdrig Koster nog. Maya Noël Hiddinga en Rikse Blanke. Dus ja, er zijn wat dat betreft meerdere outsiders in ieder geval, maar de baard die we kans hebben is dat binnen de formaties van Louise Kool en het bedoel van Larissa Smink.
0: We gaan het allemaal meemaken de komende dagen met te beginnen morgen de generale. Daar zijn we natuurlijk ook bij vanuit Omroep Zilte tijdens de Ziltemiddag. Dus dan spreken we jou dan weer.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, bedankt Henk voor jou voor de voorbeschouwing en dan graag tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Dat was Henk en Peenjes over de Dames PC van komende woensdag. Zometeen het weekend weerbericht, maar eerst muziek van Pink. Dit is Van House.

0: Loreen en Euphoria hoor je bij Omroep Zilt. Tijd voor het weekendweerbericht. Het is opnieuw tropisch warm met temperaturen die oplopen naar 33 graden. In de avond zoekt de wind de noordhoek op en koelt het wat af. En dan de temperatuur in de nacht naar minimaal 15 graden. Morgen liggen we nog even in warme, wat vochtige lucht. In de loop van zaterdag trekt een koufront over. Na zonnige periode neemt de buienkans erbij toe. De temperatuur loopt eerst op naar maximaal 23 tot 25 graden. En na de passage van de koufront is het koeler met een noordwestenwind. Zondag een mooie afwisseling van zon en stapelwolken en meest droog weer. De wind is noordwestelijk waarbij het maximaal 21 tot 22 graden wordt. In de nacht staat de temperatuur naar zo'n 12 graden. Maandag ligt weer een koele noordwestelijke stroming met een afwisseling van zon, wolken en enkele bui. Met opnieuw 21 tot 22 graden.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu de weekend en In Your Eyes.

0: Alice Warren, Fever Dream hoorde je. Maakt het bijna 10 minuten? Nou, we hebben nog bijna 10 minuten over, of 6, kan je het wel noemen. Tijd voor de uitgaansagenda. De fibula van mijn handen kom je normaal gesproken tegen in het Fries Museum in Leeuwarden. Maar vanavond kun je bewonderen op de plek waar hij in 1953 werd gevonden. Het museum is dan met zijn oppaadbus in het dorp te vinden met ook andere stukken. Vanavond vanaf 7:30 vertelt conservator Diana Spiekhout over de fibula. Hoe belandde die eigenlijk in de bodem van Wijnaldum? Je hoort het vanavond. En dan in het museum Martena in Vragen kun je nog tot begin oktober naar de tentoonstelling Fietsland. De eerste 100 jaar, die laat je, je raadt het al, de geschiedenis van de fiets zien. Zaterdag kun je ook nog rondleiding volgen over de tentoonstelling. Een vrijwilliger van het museum verzorgt die rondleiding. Bij de tentoonstelling zie je 8 fietsen die Jan-Nicolaas Jellema ooit verzamelde. Van de hobbelende botterschudder en de elegante hoge bie tot de eerste velocipede. De rondleiding is van 2:30 middags en die duurt tot 2:00. En je hoeft het niet vooraan te melden. Uitsluitend kun je ook mee met de rondleiding door Vraneker. Goed, tot zover de uitgaansagenda. Maar ik ben nog niet helemaal klaar met uitgaanstips. Want Loods in mijn naam wordt volgende maand omgetoverd tot festivalterrein. Voor het eerst wordt daar Punkfestival Werkplaats live georganiseerd. En ja, wij gingen daarvoor op een bezoek uit.
1: 12 september organiseren we hier een alternatief muziekfestival met punk, rock, indie. Je noemde het al werkplaats. Dat heeft eigenlijk wel wat een betekenis. Het was altijd de werkplaats van mijn vader. We zijn met een groepje, hebben dit initiatief eigenlijk opgepakt. In eerste instantie was mijn vader er ook altijd onderdeel van. Maar goed, die is als gevolg van kanker is die overleden vorig jaar. Maar hij heeft toen ook nog wel aangegeven, vorig jaar hebben we ook nog een soort van feest gehouden. Heeft hij ook aangegeven, locatie, dat was altijd wel wat lastig met dat idee wat we met die hele groep hadden. Doe het anders in de loods. Hij noemde het zelf altijd de werkplaats op het moment dat hij hier aan de gang was. Van ik ben in de werkplaats, dus roep me daar maar op het moment dat je me zoekt. En zie daar ook de naam van het evenement. Ja.
2: Jullie zijn een vriendenploeg. Jullie gingen altijd met elkaar naar festivals, begrijp ik, hè?
1: Ja, klopt. We zijn met eigenlijk zijn het twee samensmeltingen geworden. Onze oorspronkelijke groep ging altijd mee naar festivalsconcerten hier in Leeuwarden, maar ook wel veel verder, omdat dat wat wij leuk vinden ook best wel buiten de provincie is. Dat Friesland eigenlijk niet echt een markt heeft, of in ieder geval een aanbod heeft voor deze genres. Dus we zeiden van waarom organiseren we niet zelf zoiets? Waarbij je gewoon lekker in mijn handen kan blijven en de mensen naar je toe kan krijgen.
2: We staan dus in de oude werkplaats van jouw vader. Niet een hele grote ruimte. Hier moet dus een punkrock festival gaan plaatsvinden.
1: Dat is de bedoeling wel. Ja, we hebben ook al met de gemeente overlegd. En qua ruimte moet het meer dan kunnen. Ook gelet op de maximale aantal bezoekers. En we hebben natuurlijk hier ook nog een buitengebied wat gewoon overkapt wordt met tenten en gewoon goede aankleding. Dus we zien dat helemaal goed komen.
2: Fokke Hoeksma, welke bands kunnen mensen hier verwachten?
3: Ja, we hebben een breed genre gekozen dit keer, de eerste keer. We hebben gekozen voor ook indie rock. En daarom gaan we beginnen met Seawolf. Dat is een groep hier uit het beeld vandaan. Dat is een heel mooie band, zeg maar, waar we mee willen starten. Daarna gaan we naar Fit. En dat is een band uit Utrecht vandaan. Dat is ook bijzondere muziek. Niet echt onder te brengen in een stijl. Dan gaan we door naar Taxi Taxi. Dat is een punkband uit Groningen vandaan. Dat is echt een feestmuziek met Nederlandstalig. Een hele leuke, pakkende teksten, zeg maar. Die gaan ook echt voor het feest. En we sluiten af met Wodan Boys. Wodan Boys is een band uit Den Haag en heeft best wel wat landelijke bekendheid gekregen, zeg maar. Heeft ook opgetreden op Pinkpop afgelopen jaar en dat zijn gewoon hele leuke gasten die elk hun eigen sfeer meebrengen. Dus dat is een beetje het programma voor deze avond.
0: Ja, tot zover de uitgaansagenda. Hoor je nu Duran Duran en The Reflex.

Britney Spears en Baby One More Time hoor je bij Omroep Zilt. Heb ik nog wat laatste nieuws voor je? Want de provincie wordt strenger in de bediening van de Tjerk Hiddensluizen in Harlingen. De teugels worden vanwege het droogte nog verder aangehaald. De sluizen verbinden de Zoute Waddenzee met de Zoete van Haarsma-kanaal. En bij iedere schutting komt er zout zeewater binnen. Normaal gesproken is dat geen groot probleem, omdat er voldoende aanvoer van zoet water is. En de regen het zout weer wegspoelt. Maar door de droogte is dat nu niet het geval. En als het water te zout wordt, kan dat tot problemen leiden, bijvoorbeeld voor dieren, planten en gewassen. En daar worden schutten nu gekoppeld aan het getij. De recreatievaart kan niet zomaar mee door de sluizen. En dat kan alleen bij kentering, als het getij omslaat en er bijna geen stroming meer is. En daarnaast mogen boten nog passeren bij eb als het water richting de zee stroomt. Eind juli komt de provinciale waterstaat ook al op beperkingen af. Maar die worden dus nu nog verder aangescherpt daar in Harlingen. En dan nog meer nieuws. Je hebt het vast al meegekregen. En anders moet je nou nu even naar buiten gaan. Het is warm buiten. Het is namelijk de warmste 14 augustus ooit gemeten in Friesland. Het kwik kwam op het weerstation van Leeuwarden vanmiddag tot 33,9 graden. Dat is een stuk hoger dan het vorige record van 2022. Toen werd het in Leeuwarden 30,2 graden. Het is de 10e keer dit jaar dat het dagrecord wordt verbroken. Gisteren gebeurde dat ook al. De temperatuur wordt sinds 1951 officieel gemeten in onze provincie. Dus ja, het is vandaag weer uitzonderlijk warm geweest. Dat is over het nieuws. Meer nieuws vind je op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Nu muziek van Pieter Vogt. Dit is House on Zee bij Zilt in Zilte Vrijdag.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De week is voorbij, het weekend komt eraan. Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper. Oh yeah.

Miss Montiel, A Million Ways, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Ja, tot zover Zilte Vrijdag voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer. Wil je ondertussen last nieuws volgen? Dat kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Zometeen na nieuws van 6 uur kan je luisteren naar de Omroep Zilt non-stop. En ik eindig nog met één laatste plaat. En dat is Mel Smith, Nighthorn. Dit is Drive Safe.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze...
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
6: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hey Pieter.
9: Hey Johan.
8: Hier is het al yet?
9: Nee, wat is er aan de hand?
8: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
9: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik wel eens op de van Ijsma dagen.
8: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
9: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
6: Dus jouw je hem gauw op.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Gera Kornman.

0: Nou, dat was het prachtige nummer Halleluja van de Urker Mannenkoor. Blijft bijzonder mooi om naar te luisteren. Goedenavond, lieve luisteraars. Horizon 14 augustus. De presentatie is in handen van Gera Kornman en Chris Wijbinga. De techniek is in handen van Sjoerd Mier en Martijn. We hebben een studiogast, Addy Stoker, met een bepaald thema van wat moeten wij nu? Addy is ook een gewaardeerd teamlid van het telefoonteam van Glorieklanken. Horizon is het religieprogramma over geloof en maatschappij van Omroep Zilt.
1: Ja, hartstikke mooi. Houden ze natuurlijk het religieprogramma over geloof en maatschappij, wat je al zei. Nou, fijn dat ik erbij mag zijn en fijn dat we gasten hebben. Hè?
0: Ja.
1: En over die gasten horen we straks heel veel meer, denk ik.
0: Dat klopt en blij dat jij er ook bent.
1: Fijn om te horen.
0: En dat was wat je allemaal
1: wilde. Ja hoor, ja.
0: Even kijken hoor. Nou ja, studio uit Harlingen, live. Dus we hopen dat u vanavond er ook van geniet. We gaan zo met een mooi nummer eerst verder.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ja, het nieuws uit de kerken van vrijdag 14 augustus. En brand maar los, Gera.
2: Ja, daar gaan we. Nou, zaterdag 15 augustus, dan viert de katholieke kerk het hoogfeest van Maria, ten hemelopneming. Voor de gehele Jacobusparochie is er een eucharistieviering. En het begint om 19:15 in de avond, 19:45, in de Maria Geboortekerk te Drondrijp. De celebrant is pastoor Wagenaar. En Siegfried Derks speelt op de orgel. En de kantores zingen mee. Er wordt een glaasje geschonken, naar goed Rooms gebruik. Na de heilige mis op het kerkplein zal er ook een hapje zijn. Wees alle welkom. Op zondag 16 augustus alweer een eucharistieviering voor de gehele Jacobusparochie. Het begint om 10:00 in de ochtend in de Franciscuskerk te Vraneker. Celebrant is pastoor Wagenaar. Ook hier weer met organist Siegfried Derks. En ook de kantoren zingen weer. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het parochiecentrum. Onder het genot van koffie, thee met wat lekkers. Wees alle welkom.
1: En volgende week vrijdag 21 augustus is het Dorpsmeer in Tjemarum. Aanvang 5:00 PM, locatie Kaatsveld. Aanmeldingen moet voor 15 augustus, kosten zijn €17,50. Meer informatie in het kerkblad Kerkenonderwijs. En tussen 4 juli en zaterdag 12 september is het Kerkenpaard. Voor deelnemende kerken en activiteiten zie www.kerkenpaard.nl. Het jaarthema van Kerkenpaard is dit jaar Er zit muziek in de kerk. We hebben er eentje uitgelicht. In de Nicolaaskerk te Midlum is tijdens Kerkenpaard een zeer gevarieerde expositie te zien. Met keramiek, handgebonden boeken, werken van papier, vilt- en olieverfschilderijen. De exposanten zijn Bo Atmer, Aafje Brouwer, Panama Martin, Willem A. Ruys, Jet Twijnstra en Margriet Willemsen.
2: En op dinsdag 15 september is er een ontmoetingsochtend bij Nij Altena. Aanvang 10:00 in het lokaal achter de kerk. Op 26 september is er een seniorenmiddag. Protestantengemeente Sint-Anne-parochie. Zie voor meer informatie Kerkblad Kerkenmel. Opgave voor 15 september bij Meijlen Salveda of Riemke Delstra. Op dinsdag 29 september ontmoetingsochtend voor vrouwen. Dat is een aanrader. Thema is Wie is Christus in jou? Aanvang 9:30 in de ochtend. Er is een nieuwe locatie, de Nije Venne, Burgemeester Vlaskampstraat 126 te Sint-Anna-parochie.
1: En voor dit onderwerp hebben we waarschijnlijk over 4 weken door onze telefoonse gast in de uitzending, waarschijnlijk Mina Kuiken. Heeft u ook een bericht voor deze nieuwsagenda van het rijprogramma Horizon? Horizon, het rijprogramma over geloof en maatschappij. Stuur dan even een berichtje naar horizon@omroepschild.nl en we nemen het mee.

0: Nou, daar hebben we weer van genoten. Christian Verwoerd met een prachtig nummer. En we krijgen zo een mooie aankondiging van Chris.
1: Nou, fijn, dankjewel. Nee, jij hebt een leuke studio gast uitgenodigd en dat is Andy Stoker. Goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond.
1: Bij jullie in het telefoonteam.
0: Van Glorieklanken.
1: Ja. Van Glorieklanken inderdaad. Ietsjes dichter bij de microfoon.
0: Ja, sorry,
1: je
0: sorry.
1: Gaat helemaal achterover. Alsof je thuis bent, dat snap ik wel. Maar gasten met een mooi uniform aan. Nou, dat betekent al veel. Een uniform van het leger zelfs. Sowieso welkom.
2: Het uniform is niet helemaal compleet, want het was me veel te warm.
1: Ja, precies.
2: Dus geen das voor en geen jasje aan en zo. Nee, een beetje informeel.
1: Ja. Precies. Maar ik begrijp... je zit bij Leger Zijls. In het verleden heb je ook wel ben je voorgegaan?
2: Ik ben sinds een jaar of 7 bij het Leger Zijls.
1: Ja.
2: En daarvoor ja. Ik heb op heel veel scholen decennia lang godsdienst gegeven.
1: Ja.
2: Vooral openbare basisscholen. Geweldig leuk om te doen. Ja, helaas moest ik voor de vakantie ermee ophouden. 69, toen vonden ze het wel genoeg. Dus ja, dit wordt de eerste keer na de vakantie dat ik gevoel heb van... ze beginnen zonder mij.
1: Ja,
2: dat voelt heel raar. Daarvoor ben ik dus ook nog tussendoor, zou ik haast zeggen, voorganger geweest.
1: En hoe lang godsdienstleraar geweest?
2: 37 jaar.
1: Zo, een hele ruk.
2: Ja. Dus dat gaan we zeker missen.
1: Dat
2: al die kids met hun leuke vragen en opmerkingen.
1: Precies, ja.
2: En hun meeleven als er eens wat is. Ja, ja, zeker.
1: En daarna?
2: Ja, nou ja, daarnaast. Je doet wat je hand vindt om te doen.
1: Ja.
2: En daarom ook die vraag, wat nu? Nou, voor mij had ik ook weer zo'n punt dat ik dacht, wat nu? Hè? Andere invullingen moet je gaan geven aan je leven.
1: Zeker, ja.
2: En de eerste keer dat ik die grote vraag had... was op mijn 13e. Mijn broertje van 6 was overleden.
1: Zo, dat is ook heel jong.
2: Ik kwam van school, de bus uit, loop naar het burgemeester Cuperusplein in Heerenveen, want daar woonden we vlakbij. En ik liep op dat plein en ik kon gewoon niet meer denken. Het was net of ik helemaal geen gevoel had. Ik liep daar, maar eigenlijk, ja. Ik zei tegen God, want ik keek naar boven en ik zei, God, ik ben hier wel, maar ik ben er ook niet. Hm. En tegenwoordig zouden we zeggen, je was een wandelend iets, maar zonder gevoel, zonder, ja, helemaal leeg. En toen keek ik omhoog en toen zei ik, God, wilt u het dan maar verder doen, want

0: leven van Jezus. En hij, toen hij dat deed en ik zat te luisteren, ik kreeg kippenvel. Overal waar je maar kippenvel kunt krijgen. En even later voelde ik in mij een soort weldadige stroom komen. Mm-hmm. En toen was God aan, toen was Jezus daar met zijn geest. En sindsdien, ja, ben ik hem gaan volgen. En heb ik maar regelmatig in mijn leven aan hem gevraagd, wat nu?
1: Wat nu, ja.
0: Wat moet ik nu? En ik kreeg altijd antwoord. Op soms heel bijzondere manieren.
1: En op wat voor manier dan? Want uiteraard, ik bid ook wel, maar op wat voor manier?
0: Ja, kijk, als je het hem vraagt, want dat moet je namelijk doen. Hè? Als je Heilige Geest mag ontvangen, dan is het niet een eenmalig gebeuren. Hè? Het is een relatie die je aangaat met God, want je voelt hem in je binnenst. En hij wil ook gebeden worden. Dus elke dag bijna vraag ik wel van, Heer, geef me vandaag uw geest. En ja, dan ervaar je dat ook. En dat is geweldig. Ook in de moeilijkste momenten. En juist dan, zeg ik altijd, nou, dan is hij daar. En ja, hij stelt je soms ook voor de geweldigste verrassingen. Een mens kan veel meer dan hij zelf denkt. Dus ja, mijn idee is, als je op zo'n moment staat, zo'n kruispunt in je leven, en je vraagt het aan hem, dan verhoort hij je op zijn manier, op zijn tijd, maar altijd veel meer dan je zelf had gedacht of misschien wel hebt gevraagd. En dat, ja, ik bedoel, ik was toen 13, ik ben nu 59, 69. Ja, ik snoep er even 10 jaar weer af.
1: 59 van geest, hè?
0: Ja, precies. Maar er is ondertussen zoveel gebeurd. En zoveel moois. En als er moeilijke dingen gebeuren, dan draagt hij je gewoon. En dat is zo'n verschil. Dus ja, waarom dan zelf aanklooien als hij het wel voor je doet?
2: Ja.
0: En nog 10 keer beter dan je het zelf ooit zou kunnen doen.
1: En waar blijkt het uit? Dat Adi het gevoel heeft dat je dan wordt gedragen?
0: Je ervaart die kracht die je krijgt. Hm. En je hebt soms dingen dat je zegt van, heb ik dat ook in mij? Dan ben je heel verbaasd van. Je doet meestal natuurlijk die dingen die bij je talenten passen. Maar soms moet je iets doen wat je helemaal denkt niet te kunnen. En dan kan het toch.
2: Hè? Ja, je moet er wel voor openstaan. Hè?
0: Ja.
2: Je moet er wel voor openstaan.
0: Toen mijn vrouw acute leukemie kreeg. En de arts op mijn aandringen, hij wou het eigenlijk niet zeggen, maar vroeg antwoord gaf op mijn vraag van, nou, hoe lang denkt u nog dat ze hier zal zijn?
1: Ja.
0: Toen zei die arts, nou, half jaar. En als je geluk hebt, een jaar.
2: Oh.
0: Toen kwamen we thuis. En toen hebben we Jezus om een wonder gevraagd. En toen heb ik nog 7 jaar lang voor haar mogen zorgen.
1: Kijk.
0: Ja, dat mooie getal 7. Ja, getal van de volheid.
2: Ja, ja.
0: Elke dag kreeg ik dat wonder. Veel meer dan ik ooit had durven denken.
2: Ja.
0: En ja, dan moet je je vrouw verzorgen. Ja, wist ik veel. Ik had nog nooit op die manier voor iemand hoeven zorgen.
1: Nee.
0: En dan kan je het toch.
1: En toch krijg je daar de kracht aan voor.
0: Ja, en als je er dan op terugkijkt, dan denk je, wauw, wat ben ik blij dat ik dat zo heb kunnen doen. Ja. Hè? En ook in mooie dingen. Hè?
2: Ja.
0: Ik had eens een keer een nieuwe telefoon gekregen. En dan moest ik eigenlijk nooit dat van hebben. Facebook. Nee. Ja, dat deed je niet. Maar goed, er kwam Facebook op die telefoon. En ik denk, nou, weet je wat? Ik zag een paar mensen erop, ook die ik niet kende, uit het buitenland, Pakistan en zo. En ik voeg maar eens een paar toe. De eerste, de beste uit Pakistan die ik toevoegde, bleek Pastor Shamoon Khan te zijn.
2: Ja. Nou.
0: En die was voorzitter van een groep evangelische kerken in Pakistan. En die zegt tegen mij, ja, als jij godsdienstleraar bent, dan kan je mijn team toch ook wel onderwijzen? Ik denk, ja, nooit bij stil.

0: gestaan. Nee. Maar dat zou kunnen. Nou, vanaf toen heb ik elke week bijbelstudies verzorgd. In Pakistan notabene. Vanaf mijn eigen oude bank, waar ik lui zit in mijn kussens.
1: Ja, bijzonder toch?
0: In het Engels. Daar wordt het vertaald in het Urdu.
1: En toevallig ook een keer fysiek daar naartoe gereisd?
0: Nee, ik ben er nooit geweest.
1: Om die mensen te ontmoeten?
0: Oh. Nee, dat hoeft helemaal niet.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Nou, het kon zijn dat je zo op afstand die mensen onderwijst, dat je zegt, nou, ik wil ze ook een keer in het echte
0: om. Ja, nou, het zal hopelijk wel eens een keer gebeuren, maar Pakistan is voor westerlingen op het ogenblik een wat gevaarlijk land.
2: Klopt.
0: Ja. De helft wordt oranje gekleurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de andere helft rood, dus daar moet je helemaal niet naartoe. Dus het is niet echt dat je zegt van, nou, daar ga ik nou eens even gezellig naartoe. Ja. Dus vandaar, maar ja, het is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Ik geef die studies in het Engels en de mensen daar vertalen ze het in het Urdu en klaar. En ja, en zo kan je heel veel betekenen.
1: En hoe groot was die groep, weet Ali dat zo?
0: Nou, in het begin was het een groepje van het team van Pastor Shamoon en er was een stuk of 12.
1: Ja.
0: Hè, maar inmiddels is het... Nou, zit de zaal vol.
1: Zo.
0: En worden die schermen ook gedeeld met andere gemeenten. Ja. Dus dan kijken Mooi. De meer gemeenten ja. mee naar dezelfde ja. studie.
1: Super.
0: En het is daar niet zo vrij om christen te zijn. Hè? Het is een land
2: Klopt. Ja.
0: Ja, voornamelijk moslim is.
2: Ja.
0: Hè? En, maar in Kasur, de stad waar ik dat geef, daar zijn ze heel slim. Daar gaan ze dat graag op vrijdag doen. Want dan is het de gebedsdag.
1: Voor de moslims.
0: Voor de moslims. Ja. En die gaan dan allemaal richting moskee als de gebedsoproep klinkt van de minaret. Maar dan gaan zij ook richting moskee. Maar dan zitten ze een straatje verder mijn bijbelstudie te beluisteren.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat ja. valt niet zo op.
1: Precies, dan hebben ze minder kans dat het opvalt en dat er lastig wordt gevallen.
0: Precies.
2: Dat is wel
0: precies.
2: heel mooi om zo te weten. En je vertelt fantastisch. Mijn voorstel is om even een lied... je hebt twee mooie liederen. Zullen we even een lied nu laten horen?
0: Zeker.
2: Ja, dan gaan we daarna weer verder. Want je vertelt prima.

0: En dat was het mooie lied Ik wil zingen van mijn heiland. En dat is aangevraagd door Adi zelf. En heb je daar nog misschien een verhaal bij of een herinnering?
1: Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk is het zo dat als je voor hem kiest en niet meer zelf aanklooit en hij doet al die prachtige dingen in je leven, ja, dan wil je het soms ook wel eens even uitzingen, hè?
0: Ja.
1: Nou kan ik niet zo geweldig goed zingen, hoor. Ik ook niet, hoor. Als ik vroeger op de kansel stond, maar dat schijnt gewoon te zijn. En het orgel begon, dan ging mijn microfoon direct uit. Dat vond ik ook niet erg. Maar ja, ook dit staat in de bundel van Johannes de Heer. En dat was ook in het verleden zo in mijn gemeente in de Blessen. Als ik dan de eerste zondag van de maand, dan deden we de liturgie helemaal uit de bundel van Johannes de Heer. En dan zat het alles altijd voller dan normaal.
0: Zo.
1: Dus ik heb daar aan alle kanten goede herinneringen aan. Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: vandaar dit mooie lied.
1: En dan was het ook nog achter een harmonium. Nou, dat schijnt helemaal bij Johannes de Heer te horen. Dus,
0: prachtig.
1: Kan niet beter.
0: Ja.
1: Ja.
2: Zijn inderdaad mooie liederen uit de bundel van Johannes de Heer, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nou, we waren zo straks gebleven bij het verhaal van Pakistan.
1: Ja.
2: En ik begreep zo straks buiten uitzending om dat ook pleegdochters, hoe was het aangenomen, dochters?
1: Nou, ja,
2: wat voor verhaal hebben we daar al?
1: Dat zal ik ook even uitleggen. Maar eerst wil ik nog wel zeggen, want dat is heel belangrijk. Eigenlijk kunnen heel veel christenen in Nederland op deze manier ook veel betekenen voor jonge christenen, vooral in andere landen. Mm-hmm. In het buitenlandse land als Pakistan, de 80% van de bevolking, ja, is onder de 28. Dus mensen worden daar niet zo oud.
2: Nee.
1: En daarom is de vraag naar de kennis van de Bijbel heel groot. En je hoeft echt geen schriftgeleerde te zijn om die vraag te beantwoorden. Dus ik zou zeggen, als je van die contacten kunt hebben in het buitenland, ga er eens op in.
0: Ja.
1: Je kan ontzettend veel voor heel veel mensen betekenen door iets wat wij hier heel gewoon vinden.
2: En wat is de reden dat de gemiddelde leeftijd in Pakistan zo laag ligt?
1: Mensen moeten erg hard werken.
2: Ja.
0: Ja.
1: Het klimaat is buitengewoon ongezond. En de gezondheidszorg, nou ja, wil niet zeggen dat die er niet is.
2: Moet ik daar aan smog denken en zo?
1: Ja.
2: Oh, okay.
1: Jazeker. Er zijn zelfs tijden geweest dat er zoveel smog was dat de school gewoon een maand dicht ging en de kinderen maar binnen moesten zitten.
0: Oh.
1: Nou, weet je wat dat voor die kinderen betekent? Ja. En, maar gezond kan dat niet zijn.
2: Nee, precies. Ja. Nee, absoluut niet.
1: Daarom. Nou, even op die pleegdochters terug te komen. Ooit, inmiddels 27 jaar geleden, adopteerden mijn vrouw en ik een dochter uit China. En ze heette toen Han Gigu.
2: Ja.
1: Wat betekent zij die graag studeert. Nou, dat is niet uitgekomen.
0: Oh.
1: Maar ze was de grootste spijbelaar die ik ooit heb meegemaakt. Maar, maar toen ik die contacten in Pakistan had, toen was er het begon met een meisje. Iedereen noemt haar Malka. Die stond op een gegeven moment voor mijn camera. En die zei, pastor, mag ik wat vragen? Ik zei, ja, je mag wat vragen. Ik wil graag naar school. Ja, ja. Nou en? Nou, zei ze, ik heb 6 zussen en 1 broer. En mijn ouders hebben alleen maar geld om mijn broer naar school te sturen.
2: Oh, ja.
1: Maar
2: ja,
1: ik wil ook graag naar school.
0: Ja.
1: Ja, en toen zei ik tegen haar, nou, dat gaan we regelen dan. Maar ja, wat nu, hè?
0: Ja, wat nu?
1: Je had het beloofd, maar dan moet je het ook doen. Dus ik heb toen met een aantal vrienden jarenlang elke maand €150 apart gezet. En dan zijn we samen een school begonnen. En ze noemden dat daar de Dutch School System. En een paar weken later vroeg Malka, zijn pastor, mag mijn buurmeisje ook mee? Ik zei, oh, dat mag wel, hoor. Maar ik wist niet dat het buurmeisje blind was.
2: Oh, ja.
1: Dus ook dat moesten we nog regelen.
2: Ja.
1: In breien en alles. Ja, hebben we geregeld.
0: Wat mooi.
1: Maar de eerste schooldag kreeg ik telefoon van de meester, meester Sami. En die zegt, je moet even met Malka praten. Want zo noemt iedereen haar. Malka betekent koningin. Want ik kan er niks mee worden. Ze roept alleen maar, ik wil met de pastoor praten. Nou, zo ging dat eigenlijk elke dag. Als de school was.
2: Ja.
1: En ze gaan daar ook op zaterdag naar school. Dus ik kan wel nagaan.
0: Ja.
1: En jarenlang. En op een gegeven moment was er nog een meisje. Dat deed veel zondagsschoolwerk. Die noemen ze Malaika. Dat is prinses. Je hebt de koningin en een prinses.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja, ja, ja.
1: En op een gegeven moment zei Malaika tegen mij. Ja, maar je hebt je dochter uit China geadopteerd. Maar als wij het nou eens andersom doen. Wij adopteren jou als onze vader.
0: Oh.
1: Nou ja, zo ging het.
2: Ja, ja, prachtig.
1: En zo kom ik opeens aan twee extra bonusdochters uit Pakistan. Terwijl ik daar nog nooit geweest ben. Dus niemand hoeft er iets van te denken. Maar, ja, maar zo ging dat. Ja.
0: Dus je hebt er drie.
1: En de ene is gospelzangeres.
0: Zo.
1: En die zingt soms geweldige liederen. Dus heel af en toe kan je op mijn Facebook liederen van haar zien. En de ander doet nog zondagsschoolwerk. En ze schrijft. Ik heb net van haar een hele... Ja, ze heeft een roman gemaakt en naar mij toegestuurd. En of ik dat maar even wil vertalen. zodat het gepubliceerd kan worden.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus prachtig. Daar ben ik nou weer volop mee bezig. Maar op die manier verlopen die contacten. Ja, en... Ja, dat doet je soms echt wel heel veel.
2: Maar dus echt de fysieke school erop opgericht. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, het zijn er inmiddels drie.
2: Had het niet handig geweest om plaatselijke school daar te financieren?
1: Kijk.
2: Dit is toch veel ingewikkelder, een eigen school beginnen.
1: Die evangelisten die ik daar ken, die werken heel veel in de BRICS. En de BRICS, dat zijn de steenfabrieken.
0: Ja.
1: En wie moeten er in de steenfabrieken werken?
0: De kinderen.
1: Mensen die schulden hebben.
0: Oh.
1: Dus wat gebeurt er? Je hebt schulden en je wordt dus verplicht in zo'n steenfabriek te werken totdat jouw schuld is afgelost.
2: Ja, ja, ja.
1: Betekent natuurlijk dat wij jou heel weinig betalen, want dan moet je langer werken.
2: Ja, precies.
1: Hoe gaat dat? Dat wordt niet gebakken, maar van klei en stro maken ze rijen stenen. Die leggen ze op een weiland. En dat droogt vanzelf, want het is er hartstikke warm. Dus oven is niet nodig. He? En op die manier moeten mensen en soms zelfs ook kinderen zich afbeulen op die velden. Dus we kopen er af en toe ook wel eens een paar vrij. Dan betalen we hun schuld.
2: Want... Dus je kan het ook wel noemen dat het slavernij is.
1: Ja, zeker.
2: Ja,
1: ja, en dat komt daar gewoon veel voor. En wat doen die evangelisten? Die gaan juist naar die BRICS. Om de mensen te vertellen over de verlossing die er te vinden is bij Jezus. En dat groeit soms zo enorm. Alleen ja, die mensen zijn straatarm. Dus ze dragen niet erbij aan kerkelijk leven zoals wij dat kennen.
2: Nee, nee.
1: Je vaste vrijwillige bijdrage, ja, hoef je daar niet om te komen.
0: Nee.
1: En op die manier groeit de kerk ook extra hard. Want als er daar echt mensen zijn die snakken naar bevrijding, dan zijn het die mensen wel.
0: Ja.
1: Ja. En op die manier, een vriendin van mij die werkt in Kenia, in Kibra, de grootste sloppenwijk ter wereld voor het leger des Heils, is officier. Als je kijkt hoe die armoede is, mensen verdienen, nou, als ze geluk hebben, $1 per dag.
2: Ja.
1: Ja. En dan zei ze in het begin, toen ze daar geplaatst werd, tegen mij: ik begrijp het niet, en die mensen geven helemaal niks voor de kerk. Ja. Ik zei: nee, hoe wil je dat hebben?
2: Ja, als je al weinig hebt, dan.
1: Jij bent eigenlijk daar om hun iets te geven, toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dat is ook de wereld, hè?
0: Ja.
1: Ja. Dus we hebben het hier zo slecht nog niet.
2: Nee,
1: en we kunnen heel dankbaar zijn.
2: Zeker.
1: Voor alles wat we hier wel krijgen.
2: Ja, een heel indrukwekkend verhaal. Ik zou voorstellen, eerst een liedje. En
0: ja,
2: dan,
0: we hebben nog een mooi nummer.
2: Hè? Het ziet er weer mooi op, hè?
0: Ja. Nou, sjoe.

0: alles over geloof en de samenleving in Noordwest-Friesland. Je luistert naar Horizon.
1: Nou, we hebben nog een kort avondgebed die we even lezen. En daar begin ik even mee. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Dat wilden we graag even lezen.
2: Amen.
1: Amen. En we gaan dan nog een kort afrondingsgesprek doen.
2: We zitten hier nog steeds in de stuw met de gast Adi Stoker. En ik ben benieuwd, heb je misschien nog iets speciaals dat je zegt, nou dat wil ik nog even kwijt. En we hebben nog een mooie kleine 7 minuten.
3: Ja, nou ja, ik zou het dus geweldig vinden als er meer mensen die missie, die zending oppakken om via sociale media, ik doe het altijd via WhatsApp, bijbelstudies te geven in andere delen van deze wereld aan jongeren die dat heel graag willen en die daar anders niet de mogelijkheid voor hebben.
2: Ja. Maar hoe kom je aan betrouwbare contacten?
1: Ja, precies.
2: Ja. Want ja, ik weet ook door de sociale media, je komt soms ook contacten tegen van tussenhaakjes criminelen die verkeerde bedoelingen hebben.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je ook dat biddend moet doen. Mm-hmm. En je moet het even de tijd geven.
2: Ja.
3: Om iemand echt goed te leren kennen.
1: Mag ik even wat vragen?
3: Ja.
1: Mogen mensen ook contact met jou opnemen? Want jij hebt dat al gedaan. Hè? Jij kent die weg een beetje. Kunnen mensen met jou contact opnemen, zodat ze door jou gestuurd worden?
3: Dat mag zeker. Ja. Ja, dat mag zeker. Kijk, in bijvoorbeeld een land als Pakistan, als je eenmaal samenwerkt met een bepaalde voorganger, dan blijft dat zo.
1: Ja.
3: Dus andere voorgangers die willen daar dan van afblijven.
1: Ja.
3: Dus er komt wel eens een bij mij die zegt dan van ja, maar ik wil dat ook graag. Maar is er iemand die dat bij mij wil doen?
1: Ja, ja.
3: Nou ja, op die manier
1: zou
3: het rustig kunnen.
1: Ja, ja, dat zou heel fijn zijn.
3: Ja,
2: zeker. Dat is een hele goede opmerking van jou.
1: Ja.
3: Ja, kijk, en vroeger dan moest je voor zoiets missiologie studeren en de taal leren en dit en dat. Maar die jongeren die kunnen allemaal Engels.
2: En als ik goed frame is, Andy, heel makkelijk te vinden op Facebook, Andy Stoker.
3: Ja, daarom. Dan vind je me vanzelf.
2: Precies, daar moet vast goed komen.
1: En anders kunnen ze altijd nog een mailtje naar Horizon sturen, dat wij mensen kunnen.
3: Dan kan komt altijd. Dat ook wel op zijn plek.
1: Ja,
2: komt het bij mij terecht en verwijs ik het weer
1: door. Precies, ja. Mm-hmm.
2: Heel goed.
3: Ja.
2: Nou, hebben we nog vragen of willen we niet kwijt?
1: Nou, we kunnen nog wel een paar uur verder praten. Alleen dat lukt nu niet meer.
3: Dat doen we dan een andere keer.
2: Dan zou ik zeggen, sowieso heel erg bedankt dat Adi vanavond hier te gast wilde zijn bij ons in het rijprogramma.
3: Graag gedaan.
1: Dank je wel. Ja.
2: En dan hebben we zo meteen nog een laatste liedje.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren naar Horizon.
1: Ja, zal ik verder afkomen?
2: Ja, helemaal goed.
1: Dat is mooi. Ja, we zijn aan het einde van het programma gekomen. En ik wil graag, nou dat hebben we net gedaan. Ik doe het nog een keer onze studiogast Adi Stoker bedanken voor zijn aanwezigheid en inzet. En ook wil ik graag Chris Wijminga bedanken voor zijn medepresentatie. En Sjoerd Mier en Martijn bedanken voor de uitstekende techniek.
2: En natuurlijk Gera, bedankt voor de presentatie.
1: Graag gedaan. Maar ook onze trouwe luisteraars bedanken wij. En volgende week is er weer een Horizon. En dan is de presentatie in handen van Roelof Santing. En de techniek in handen van of Marcel Abos of Alebos. U kunt de uitzending terugluisteren via https://omroepzeelt.nl. Uitzending gemist. En we zoeken nog collega's voor ons radioprogramma. Reageren kan via vacatures@omroepzeelt.nl met vermelding Horizon.
2: En natuurlijk komen er zondag weer glorieklangen, hè? Het verzoekplaatprogramma van Omroep Zelt.
1: Ja.
2: Vanaf hoe laat, Gera?
1: Vanaf 11:30 tot 12:00, iedere zondagochtend.
2: En hoe kunnen mensen een plaatje aanvragen?
1: Ze kunnen dat telefonisch doen. Ze kunnen ook
2: tijdens de uitzending?
1: Tijdens de uitzending. Ik heb even niet het nummer zo bij de hand, maar
2: 0518-45-1502.
1: Dat is hem.
2: Optie 1, maar volgens mij heeft het Tjebbe op zondag het menu eraf gehaald.
1: Ja, ja. En ook voor het telefoonteam van Glorieklanken zoeken we nog collega's. En we sluiten af met een lied, maar we wensen u een gezegend weekend toe.
2: Tot ziens.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Is dit het taljet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielen van alles met partij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van alles met dagen.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen.
4: Dus jou je hem gauw op.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Het alternatief.

0: Alternatief. Met de DJ's.
1: Peter, Bert,
2: Tiere.
0: Alternatief. Alternatief.

0: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
2: Jongens, weten jullie hoe lang het geleden is?
0: Dit is met z'n drieën is het wel even een tijdje geleden.
2: Dat
0: denk ik.
2: Is om precies te zijn 10 weken geleden.
1: Zo. Nee, dat wil ik zeggen.
2: Vijf uitzendingen. Ja,
1: Zo. Ik zat ook nog uit te rekenen, maar ik kwam er niet meer uit. Maar ja, ik heb natuurlijk niet zoveel rekenkundige vaardigheden als die. Dus ik ben er maar met stopt. Maar ik heb inderdaad een stukje site. Want it's been a while.
2: It's been a while. Nee, dat klopt inderdaad. En dat je dan terugkomt van vakantie en je begint notabene van alle artiesten op deze planeet. Ja. Met Madonna.
1: Ja, nee, maar
2: compliment.
1: Ik zag die vrolijke kop van die bij de Canal Parade.
2: Oh,
1: en ik ben daar 2 jaar geleden ook geweest. En we hebben het er net over gehad. Ja, ja, ja. Het is feest daar. En
2: goh.
1: Ik heb inderdaad ook even gekeken naar dat optreden van Madonna samen met Kylie Minogue. En ik moet zeggen, die laatste cd van haar, zeker de eerste 6 nummers. De broer van Ellen is helemaal weg van Madonna. Ja. Die heeft alles. Maar dat is echt hele lekkere dansmuziek. Ik vind niet alles slecht van Madonna. Ik heb alleen een trauma overgehouden aan Madonna met Like a Prayer.
2: Hoe heette dat album ook? Dat was Like a Prayer, toch?
1: Ja, dat bedoel ik. Maar voor de rest heeft ze... Ik heb ook gewoon albums in mijn bezit van Madonna. Vandaar, ik denk vanwege The Pride...
2: En ik vind dit een lekker nummer.
1: En dit was een speciale mix inderdaad.
2: Van haar nieuwe album? Of
1: want haar album, er zijn al die tracks aan elkaar gezet. En dan vond ik het dan weer zo snel, zo abrupt aflopen. En hier was weer een mix van gemaakt. Door een of andere man, Infinity heet hij geloof ik. Ja, en die klonk lekker. Ik denk, die zet het als eerste in.
2: Hij is fantastisch. Leuk man.
1: Oké.
2: Okay. Nou, de kop is eraf.
0: We gaan tot 11 uur door met een alternatief, jongens. Lekker. En mooie lijstjes.
2: En er komt op een tijdje muziek aan.
0: Oh,
1: zeker.
2: Goedemorgen.
0: Dat tweede uur, jongens.
1: En ik hoorde 2 weken geleden die Chain ook al. Ik denk, ja, natuurlijk. Ja,
0: ik vond hem knap dat ik hem wist.
2: Ja, ja. Nou, en meneer op vakantie wist hem ook. Dus ik doe nooit weer een Chain. En dat hadden jullie wel in de gaten.
1: Maar ik heb ook weer gepoogd één te doen. En we beginnen met de Ierse band The Frames met Revelate. The Chain.

0: brand maar los, de wistem, zei ze.
1: Een paar weken geleden toen deze man overleed, dat zette Doris op een andere app. En toen zei Glenn Hansard is overleden. Ik zei, ik ken hem niet. Is dat erg? En toen zei Doris, nee, maar wel dat hij overleden is. En dan moest ik toen wel een beetje om lachen. Nou. En vandaar, jij begon op een gegeven moment, dit is een Ierse band.
2: Het zijn beide Ierse bands.
1: En het is bijna Glenn Hansard.
0: Ja, precies. Hoe zeg je dat?
1: Geen speld tussen te krijgen.
0: Nee, dat was het precies. Ik las dat appje van jou. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, vanwege dat appje, ik denk, jee. Kijk, ik kon hem ook niet echt goed.
1: Ik wist niet, joh.
0: Ik wist dat hij in de frames had gezeten. Maar ik ben er ook achter gekomen dat hij in de film The Commitments heeft gezeten. Nou, dat vond ik een van de beste films. En hij heeft ook een film gemaakt waar hij een Oscar met dit nummer voor gewonnen heeft. En dat is de film Once. En die heb ik afgelopen dinsdag heb ik die gezien. Ja. Prachtige film. Hele sobere, mooie muziekfilm. Nou ja, woensdag heb ik inderdaad eventjes wat van die begrafenissen gezien. Want die werd live uitgezonden op de Ierse televisie. Eddie Vedder, Bono, Van Morrison.
1: Op Ierse televisie? Heb jij Ierse televisie?
0: Ja, via YouTube stond het
1: erop. Oh, oké.
0: Nou, echt zeer bijzonder. Dus inderdaad, Glenn Hansard, ja. Dat is absoluut de link.
1: Ja, precies. Ja, Bert.
2: Ja, ik dacht Ierland. Nee, daar kwam ik ook al ver mee, dacht ik.
1: Ik vond het eigenlijk, ja, ook.
0: Nou ja, en jongens, ik moet jullie zeggen, het is me gelukt. We hebben een cursus gehad, een snelcursus van de heer Bert. En de Audacity, toch, zo heet het.
1: Ja.
0: En ik heb het nummer wat ik heel graag wou scheiden. Oh. Heb ik gescheiden. En dat is van Falling Into
1: Pieces.
0: Falling Slowly naar Falling Into Pieces. Live, Haunted Youth.
2: Dit is je eigen opname.
0: Waarvan jij zei van... Nou, daar kom ik zo meteen.
1: Ja, ik weet het. Ik was er al bang
2: voor. Maar heb je vorige keer Xymos gehoord, dat nummer? Obsession.
1: Ja.
2: Van Tieren.
0: Ja. Vond ik ook zo apart dat hij dat... Maar daar hebben we het
2: nog in de nageeft hebben we
1: nou, ik moet je zeggen dat Xymos, dat is allemaal leuk. Maar dat nummer heb ik niet gehoord.
0: Nee, maar hij had het. Ik ga het er nu meteen over hebben. Maar hij staat namelijk nog een keer op de playlist. Maar God is an Astronaut. En toen werd het... Ja, ik weet het in de uitzending. Maar hij wou natuurlijk zeggen dat is veel beter. Luister hiernaar. Dit hebben we ook in Amsterdam gehoord. Dit is een fantastische live versie. Van Falling Into Pieces. Instrumentaal. 8 minuten lang. Genietig geblazen.

0: Dit is erg lekker.
1: Ja, Johnny Marr kan toch altijd weer heerlijke poppy deuntjes maken. Ja, dit is de tweede single. De vorige heb ik ook al gedraaid een maand geleden. Of wanneer ik in de uitzending was. Spin heette die. En,
0: hij zet die deur ook open. Ja. Hè? Wat moet ik nou?
1: Maar dit is Ophelia. En ja, ik word daar vrolijk van.
0: Ophelia, maar dat was de vrouw van Hamlet, toch? Uit Shakespeare.
1: Ik durf het je niet te zeggen. Ik ben niet zo goed in mijn klassieker. Okay, nee, dan geloof ik dat meteen.
0: Oké, okay, sorry.
1: Nu eventjes inderdaad in de Double Dutch. En ik denk van, nou, als je deze plaat hoort, dan ken je hem meteen. Maar het zijn mij in principe eerst niks. En ik denk van, nou, gooi hem eens in. Kijk of je hem herkent. Heel zomers.
0: Shit.
1: Het is de Chaplin Band met Il Veliero.

0: Ja, mensen, dit was onze Harlinger singer-songwriter. Ja,
1: lekker.
0: Newland, The Wolvades. Hij heeft vandaag, en dat vond ik wel speciaal, ik las het op Facebook, heeft hij de nieuwe cd Best Days of Our Lives uitgebracht. En ik vind toch wel petje af, die man die is 2015 weer begonnen.
2: Ja.
0: En hij heeft nu, dit is dus zijn 12e cd sindsdien.
2: Ja.
0: Dat is een behoorlijke workaholic.
1: Je hebt sommige artiesten die echt op een gegeven moment om inspiratie verlegen zitten.
2: Maar zijn er ook fysieke cd's of vinyl?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
2: Nee, nou, een goede vraag. Dan moeten we eens aan hem
1: vragen. Nou, Alex, als je luistert, laat eens een keer weten.
0: Maar inderdaad, alles kun je inderdaad vinden op Spotify. En dit was een single die hij al uit had gebracht. En ik denk, ik had de cd, heb ik vanochtend één keer gehoord. Maar ik denk, dit nummer kon ik al. Dus die zetten we erin. En dat was de Double Dutch. En we gaan nu door naar Ghost Again. Want je natuurlijk, Maxi Blues had 2 weken geleden weer een mooie mix. En die kon ik 2 weken geleden niet laten horen. Maar nu wel. En Ghost Again. Wie heeft dat
2: geschreven? Wij hebben wel een Mad One gedaan, hè?
1: Wij hebben een Mad One gedaan, ja. Wat een goede morgen. No.
0: Maar wie heeft het Ghost Again ook alweer geschreven, Tiede?
1: Oh, shit. Ah, toen nou.
2: Ik heb weer een verhaal gehoord.
1: Nee, dat is... Oh, wat is dit? Oh, ik krijg op mijn lazen. Ik weet het al. Ik kom eens op.

0: Ja, dat was de sound toch eens even. Ja. Ja.
1: Rick, en, Rick Butler.
0: En dit nummer, Hot House, dit is een hidden track op de beste cd van hun, vind
1: From ik. The Lion's Mouth.
0: From the Lion's Mouth. En je hebt New Dark Age en dan hoor je 3,5 minuut hoor je niks. En ja. Dan begint dit nummer. Dus dit is een hidden track.
2: Oké. Okay.
0: En ik denk van nou, dat is voor mij het enige nummer wat ik nog niet van die cd eruit heb. Die gooien
3: we. Tot aan de hidden track.
1: De hidden track.
0: We zijn nu al bij
1: Minus. Maar kunnen we het er even over hebben? Rick Butler, even trouwens, de zanger van Psychedelic First, die ook voor de Spandau. Jezus,
0: ja, voor Deepest Mode.
1: Ja, voor Deepest Mode.
0: Ja, oké.
1: Even rechtzet.
0: Ja, nee, prima. Maar dat je hem niet zegt, hij luistert nooit. Maar Almost Monday is een Amerikaanse indie popband uit San Diego. En ik word hier gewoon heel blij van. Dus dit is mijn steunplaat voor augustus.
1: Is ook nieuw.
0: Ja, dit is nieuw. Leuk, hartstikke man. Nieuw.
1: Dan kom eens door.
2: Maar dat is toch ook de bedoeling van een steunplaat?
0: Zeker, ja.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Het hoeft niet helemaal.

0: Oké, jongens, dit was de steunplaat van Peter.
1: Ja, en helemaal uitgedaagd.
0: Maar wij zeiden al, het lijkt ergens op.
1: Ja.
2: I don't care.
0: So I love it.
2: Dat is ja.
0: I love
2: it. Ja, kom ik ja, op. Die.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond het WK. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Het alternatief.

0: Even twee keer Peter Hook and the Light. Het eerste hoor je natuurlijk van het fantastische album van New Order, Get Ready. Maar dat hele album is live uitgekomen op een nieuwe cd die hij heeft gemaakt. En ja, ik weet niet of dat ook een naam heeft. Maar dat, ja, het is in Manchester opgenomen, waar anders. Want daar komen ze ook vandaan natuurlijk. Vooral met die beroemde discotheek die ze daar hadden. Hastodia of zo, in het Spaans woord. In ieder geval dat hele album, want je hoorde net Crystal. En net hoorde je nog het andere nummer van, ja, dat was eigenlijk van Joy Division, Atmosphere. Ja. En niemand minder dan Rowetta zong hierbij. Rowetta is van de Happy Mondays.
1: Oh jezus, van de Happy Mondays.
0: En die zingt ook bij andere bands, hè, de Black Eyed Peas en Laidback en Steve Angello. En ze is ook beroemd van de X-Factor en zo, dus... dat is die Rowetta.
1: Jongens, weer wat geleerd.
0: Zo moeten we ook steeds doen met dit programma.
1: Ik ben heel benieuwd naar de volgende uitvoering. Want ik vind Cities and Dust al een goed nummer.
0: Ja, maar hij is nu nog... Hij is echt...
1: Ik ben echt heel benieuwd wat Matt Wan er tegenaan heeft gezet.
2: En de videoclip is ook heel
0: goed. Ja, echt, hè? Hoe hij dat maakt. Ik weet niet hoe hij dat doet, die jongen. Moeten we toch eens een keer vragen hoe hij dat gaat doen.
1: Oh, we kunnen prima een mail sturen.
0: Ja.
1: Maar niet. Hey, Matt.
0: Maar in ieder geval, dit is mijn 12 inch. Duurt ook lekker 6 minuten lang. Niks minder. En het is een heerlijke...
1: Sushi and the Banshees.
0: Sushi and the Banshees. En een van haar grootste hit, Cities in Dust. Maar dan geremixed door Matt Wan.

0: Zo.
1: Zo.
0: Ja, lekker.
1: Nou, dit blijft goed.
0: Citizen Dust. En hij zei met One dat hij problemen had met de stem van Susie. Omdat er heel veel koortjes achter zaten. Om dat echt goed
1: om te remixen. Clean, ja, om dat clean eruit te krijgen.
0: Dat was zijn probleem. Ja. Zo is te lezen op zijn YouTube kanaal. Dus vandaar.
2: Nou, dat is hem goed gelukt.
1: Dat is hem uitstekend. En hij heeft hem, het leuke ervan is, hij heeft het ritme naar beneden gebracht. Maar tegelijkertijd heeft het geen gevolgen dat voor de toonhoogte van de stem. En dat vind ik altijd knap. Want je bent aan de ene kant bezig om die pitch naar beneden bij te stellen. Maar tegelijkertijd moet je wel voor zorgen dat die stem nog als Susie klinkt.
0: Ja, nee, daar had hij ook moeite mee.
1: Dat geloof ik.
0: Ja, dit is
3: nieuw.
0: Dat zeg ik. En het band heet Fat Dog. Die jongens komen uit Londen, South East Londen. En die hebben een geweldige single gemaakt. Je mag maar hier wakker van maken. Het heet Shit Love. En daarna, Tiede, komt er speciaal één voor jou. Van Weezer. Maar dit is Fat Dog.

0: telling you right now, I like new Wizard.
1: Whatever it could be.
0: What are they doing?
1: Used.
0: They're playing hacky sack together. That's so cute.
2: Guys, guys.
0: Too loud.
3: Too Let's loud play with the hacky sack.
0: Yeah. Rock music video.
4: En zo gaat het dan door. Twee CEO's die de band Weezer compleet veranderen tijdens de clip. Ja. Die hem helemaal gaan verjongen, de band. En ja.
3: Ja, ik vind het mooi, want het, inderdaad, het is zo'n verschrikkelijk ironisch nummer waarbij ze eigenlijk zingen, jongens, we kunnen wel allemaal nieuwe dingen gaan ontwikkelen, maar ze willen nog steeds de oude hits horen. Dus waarom zouden we niet iets opnemen wat klinkt als oud, maar wel nieuw is?
4: Ja.
3: Ja, dat is ironisch leuk. Erg leuk deze.
4: Ja, Fat Dog daarvoor, die komen het nieuwe album in oktober 2016.
3: Hoe leuk zou het zijn als zij in het voorprogramma van Yard X?
4: Ja, dat zou heel goed zijn. Want dat doen ze wel eens, heb ik gelezen.
3: Ja.
4: En net dus Weezer, die ook met een nieuwe album komt straks. En zaterdag of zondagavond strat in één keer op in volgens mij was het ergens in Brighton. Dus ook de plaats waar Kylie Minogue woont. Oh, die staat er zaterdag ervoor. Of die zaterdag stond ze met Madonna in Amsterdam. En die avond daarna staat ze met niemand minder dan Nick Cave. En ja, het is niet gerepeteerd, het hele zaakje wat zij nu gaan spelen daar in Brighton. En
3: ja, het is prachtig.
4: Ze gaan dan natuurlijk een van hun beroemdste nummers die ze nog nooit live volgens mij samen hebben gedaan.
3: Nee.
4: Where the Wild Roses Grow. Hier zijn Nick Cave. Niemand minder dan Kylie Minogue. Sorry voor de opname, het is niet de beste kwaliteit.
3: Maakt niet uit. Het is het, bij Kylie Minogue kun je ook de muziek uitzetten.
4: Ja.
3: Heb ik gehoord hoor.
4: Rick Astley. We'll be right back.

is a nice day. Come on.

0: Shit, sorry. Ik was een paddel in de lucht.
1: Oh, jongens, jongens. God 12 is... albums gemaakt en 2 weken geleden kwamen we er wat achter.
0: Ja, echt. Nou, stom toeval.
1: De God is een astronaut. Ja. En ik ben nou wat meer aan het luisteren. Maar goh, wat is daar heerlijke muziek gemaakt.
0: From Dust to the Beyond.
1: Ja, wat een heerlijke titel ook. En het klinkt gewoon heerlijk. Nou hebben we Peter er ook live bij. Dus dat is dan ook wel...
2: Nee, het is heerlijke muziek. Maar inderdaad, het is wel muziek waar je wel eigenlijk ook goed lyrics kunt hebben.
0: Nou ja, ik voel dat voorzetje aankomen, hè? Instrumentaal wel lyrics bijkomen. Ik denk, jij neemt een voorschotje op over 2 weken. Met de Waterboys.
2: Dat is zo.
1: Maak
2: nee.
1: de luisteraars maar lekker.
0: Ja, precies.
1: Ga verder met de cd. Dat is Kobus gaat naar Appelscha. Beetje een parodie op Frankie Goes to Hollywood toen de tijd. Maar die jongens kwamen uit Leeuwarden, Groningen. En ze hebben heerlijke albums gemaakt. En dit is het nummer wat je gaat luisteren. En dat heet Uncle R.

0: will break.
1: Wat een nummer.
2: Mooi.
1: Zo.
2: Dat is een nieuwe single van Ren. En het mooie is dat Ren nu ook eindelijk het op CD of LP gaat uitbrengen.
1: Oh, serieus?
2: Wat hij nooit eerder heeft gedaan. Nee. Je kunt deze album, dit is het nieuwe single Asylum, met Chris Webby. En ze noemen dat als één band nu Inpatient.
1: Ja, Inpatient Ren, ja. Ja, klopt.
2: En daar is nu eindelijk komen er cd's van uit.
1: Maar
2: je
1: komt
2: kan ze pre-orderen.
1: Maar komt zijn oude werk ook op LP uit?
2: Ja, de Sick Boy albums komen nu ook uit.
1: Dat is wel goed. En de Ballad of Jenny and Screech?
2: Ja, die komt dan allemaal op. In één keer komt dat op vinyl en op cd.
1: Als die op vinyl uitkomt, dan haal ik hem. Echt, die moet ik hebben.
2: Nou,
1: fantastisch.
2: Bij deze.
1: Wat goed nieuws.
2: We gaan naar mijn cd nummer 5. En ik ben ook heel benieuwd of jullie dit kennen.
1: Oh, jammer.
2: Maar,
1: ik ga even kijken. Ik ga even kijken naar Peter.
2: Dat nummer, dat kan ik je wel vertellen. Dat heet namelijk... waar staat het?
1: Mama's Little Jewel.
2: Ja, die ja. Nou, succes.
3: I will stop it now. We're bringing it.
4: Off, don't stop. Carry on.

0: Dat was het eerste singeltje van de Nits. Yes or No, nog voor dat tent uitkwam.
1: Ja, ik zie dat ze tussen de 2 en de 90 euro bieden voor alleen het singeltje. Ja,
2: voor nou, het singeltje?
0: Ja, alleen het singeltje. Ligt hier op de draaitafel.
2: Donder op.
0: Ja, ik zal niet zeggen wat ik ervoor betaald heb. Maar jongens, we gaan bijna naar het einde van dit uur.
2: Ja, jouw steunplaat.
0: En dan ga je mijn steunplaat. Maar dat geeft niet. Dit is mijn steunplaat, jongens.
2: Ik hoor nog steeds het net.
0: Ja, klopt. En dit is niemand minder dan Grote Geelstaart. En dat heet Natzeil.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: Hello, Mr. DJ.
3: Avec votre DJ à la saison.
4: Attention, attention.
3: Écoutez le show musical.
5: Yeah! Music machine.
2: Hello, Mr. DJ.
4: Attention, attention.
2: DJ.
3: Avec votre DJ à la saison. Écoutez le show musical.
5: Yeah!
4: Attention, attention.
5: Music machine.

0: Ja. Die basgitarist en die drummer die erbij zit, dat klinkt zo verschrikkelijk lekker in mijn hoofd. Ik kwam dit toevallig tegen. Ik herkende dit niet. Ja, nou ja, goed, laat ik eerlijk zijn. Ik ben een groot Prince fan. The Sign of the Times, ik ken je wel. Maar ik wist dus nooit dat Steven Wilson dit 9 jaar geleden live in India heeft gezongen.
1: Zo.
0: En daar is hij heel groot. Nooit van iets van geweten. Maar vandaar dus, ik denk daar even een opening. Ik zou er officieel ergens als reservepaan doen. Maar ja, mijn playlist is ergens ondersteboven getrapt.
1: Ja,
0: niet nader te noemen.
1: Ik wou nog even op mijn tweede uur terugkomen.
0: Ja, kom eens.
1: Want de steunplaat. Grote geelstaat, jongens uit Zeeland. Het Nederlandse Zeeland. Met Nat Zijl. Daarvoor de eerste single van The Nits. Met Yes or No, echt van vinyl.
0: Ja.
1: En ik moet nog even zeggen over Peter Hook. Daar heb ik het niet eens over gehad. Maar dat was natuurlijk de basgitarist van Joy Division. En later New Order. Nou, dan zijn jullie helemaal
0: kijk, we hebben de administratie eraf afgerond. Ja. Dat doen we helemaal goed. Over de administratie gesproken. Het plaatje Beirum, ik denk dat ik het goed uitspreek, in Noorwegen. Daar komt de Bausa vandaan. En ik heb hier nog nooit van gehoord. Maar ik zit vandaag ben ik bezig met het afronden van mijn werkzaamheden. En ik heb Studio Brussel erop staan. En dit wordt 1 keer in het uur bij Stuurbureau gedraaid.
1: Ah.
0: Huh? En ik denk, het is wel een beetje zomers. Morgen wordt het een fijn dagje.
1: Ja.
0: En ik denk, laten we vlak voor de platen zijn verhaal maar eens eventjes de Bausa met Magnetic erin gooien. Daar is hij.

0: Ja, en als we toch bezig zijn met administratie, dit is de Sam remix van Magnetic. En,
1: het is ook een magneet, hè, die muziek.
0: Ja, dit is tim, tim, tim, tim, tim.
1: Dit blijft je de hele dag in je hoofd zitten. Maar dat gaat niet eerder gebeuren natuurlijk dan dat je wat anders gehoord hebt van ons. En dat is natuurlijk...
2: Nou, jongens.
3: De plaat en zijn verhaal.
4: De plaat en zijn verhaal.
0: Kut, ik trap daar elke keer weer in. Hè? Dat lukt me niet. Goed, dan gaan we. Vrienden, er zijn van die liedjes die je niet alleen hoort, maar die je meenemen naar een andere wereld. Het nummer van vanavond is zo'n lied. Een wereld waarin roze olifanten door de lucht zweven, regenbogen de horizon kleuren en kinderen nog geloven dat iedereen goed is zoals die is. Een wereld waarin fantasie geen vlucht uit de werkelijkheid, maar een herinnering aan hoe de werkelijkheid eigenlijk zou kunnen zijn. Afgelopen zaterdag voerden de boten weer door de Amsterdamse grachten tijdens de World Pride Canal Parade. Muziek vulde de lucht, vlaggen kleurden in het water en duizenden mensen stonden langs de kades. Sommigen vierden uitbundig feest, anderen keken ontroerd toe. Jong, oud, hand in hand. Mensen die misschien elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet, maar voor die ene dag dezelfde boodschap deelden. Je mag zijn wie je bent. Misschien leek het wel een beetje op de wereld uit het nummer van vanavond. Niet omdat er werkelijk vliegende paarden of magische bossen waren, maar omdat de werkelijkheid even werd overschilderd met iets wat minstens zo bijzonder is. Verdraagzaamheid, liefde en tolerantie. Die woorden worden soms achterloos uitgesproken, alsof ze vanzelfsprekend zijn, maar dat zijn ze niet. Ze vragen moed. De moed om iemand anders te accepteren, ook als die anders leeft, anders denkt of anders lief heeft. De moed om ruimte te maken voor een ander zonder zelf minder te worden. De kracht van Pride zit niet alleen in het feest, de muziek of de kleurrijke boten. Die kracht schuilt in de verhalen van mensen die ooit bang waren om zichzelf te zijn. Maar nu zichtbaar durven te leven. In ouders die hun kinderen omarmen. In vrienden die elkaar steunen. In onbekenden die elkaar een glimlach schenken. Daar krijgt liefde een gezicht. De artiest van vanavond zingt over een wereld waarin dromen werkelijkheid kunnen worden. En misschien is dat wel de diepere betekenis van dit lied. Niet dat we moeten ontsnappen aan de werkelijkheid, maar dat we haar iedere dag een beetje mooier kunnen maken. Niet met magie, maar met kleine daden van vriendelijkheid. Niet met toverspreuken, maar met openheid. Niet door verschillen uit te wissen, maar door ze te omarmen. Want uiteindelijk is liefde iets wat kleiner wordt als je haar. Is liefde nooit iets wat kleiner wordt als je haar deelt. Integendeel, ze groeit. En waar liefde groeit, ontstaat ruimte voor verdraagzaamheid. En waar verdraagzaamheid leeft, schiet tolerantie wortel. En waar die drie samenkomen, ontstaat een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. En dat is misschien wel de mooiste les van het nummer van vanavond. Zowel het nummer van vanavond als de kleurrijke stoet op de Amsterdamse grachten. Dat de mooiste wereld niet verborgen ligt in een sprookje, maar begint op het moment dat wij besluiten elkaar werkelijk te zien. En dan, heel even, lijken de regenbogen uit het lied niet langer een droom. Dan drijven ze over het water van Amsterdam. Dan klinkt de muziek niet alleen uit de luidsprekers, maar ook uit de harten van de mensen langs de kade. En besef je dat dit verhaal eigenlijk eindigt waar het begon. Bij een lied dat een ongeboren kind een wereld wordt toegewenst vol kleur, verwondering en hoop. Misschien zijn roze olifanten en vliegende paarden niets meer dan een sprookje, maar een wereld waarin liefde sterker is dan haat, waarin verdraagzaamheid vanzelfsprekend wordt en tolerantie mensen met elkaar verbindt, dat hoeft geen droom te blijven. Die wereld bouwen we iedere dag opnieuw met elkaar. En dat ze toevallig afgelopen zaterdag tijdens de World Pride in Amsterdam optrad, maakte de cirkel eigenlijk helemaal rond. Van het album Like a Prayer, voor ons allemaal, maar vanavond in het bijzonder voor Peter, is dit Madonna met Dear Jessie.

0: Zo, het wordt stil op een lijn.
1: Ja, dat is Someday, Somewhere van Jungle, de nieuwe. En dat is een hele vreemde. Ik moet je zeggen, ik heb een versie meegenomen waarbij je nu een hele tijd helemaal niks hoort. En dan op het eind nog een keer terugkomt. Dat hebben ze op de lyric versie wel iets anders gedaan. Alleen ik heb toevallig de official video versie meegenomen.
0: Ja, en je moet er zo om denken, jongens, met het AI.
2: Ja.
0: Het is echt onvoorstelbaar wat er vermeukt er allemaal op die YouTube-kanaal. Ja.
1: Maar dit is een nieuwe van Jungle. Ik vind dit heerlijk. Wat iets minder heerlijk is, is degene die vandaag overleden is. Een vriendelijke vriend Tony Scott.
2: Ja.
1: Got to get it. Go get it. En Love, Let Love. Die we zo meteen gaat horen. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Zat hij vroeger ook niet bij King B? Dat vraag ik me even af. Back by Dope Demand. Dat was toch ook Tony Scott?
0: Ja, dat zou wel kunnen. Hij deed ook zo met Ben Liebrand, deed hij wel.
1: Ja, zeker. Maar ik weet niet, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik las het op het allerlaatste moment. Ik weet niet waar de beste man aan overleden is. Maar in ieder geval...
2: Hij was al een hele tijd zowel blind als doof.
1: Ja. Oh, dat meen je toch?
2: Ja.
1: Maar de gast is niet altijd gewoon iets van 4,55 toch of zo?
2: Ja, sowieso.
1: Maar zoiets. Gewoon, nou, kun je nog even het einde van Jungle luisteren? Ik heb geen flauw idee wat dit gaat inhouden trouwens hoor. Maar nou. Ja.
0: Het is omgekeerd. Gaan we weer terug naar het begin.
1: Het klinkt wel lekker hè? En dat is het dan ook. Nou ja, goed. Einde is een beetje abrupt, maar dat was het van Tony Scott ook. Daar is hij.
2: Ja.

0: Ja, dat was hem. Dat is,
1: zeker.
0: Ik heb ze nog nooit eerder gedraaid. Ik stond net met Peter even naar buiten. En Peter was er ook helemaal weg van.
1: Dat hij vooral een rondje om het gebouw liep.
0: Dit was de tweede LP van Sepultura. Beneath the Remains was de eerste. Dit was Arise de tweede. En daarvan hoorde je het nummer Murder. Van de broers Max en Igor Cavalera. Die daarna nog in een fantastisch band Soulfly hebben gezeten. Dus vandaar. En ik zou eigenlijk hier achteraan nog eerst Hangar 18 draaien van Megadeth. Waar ik vanochtend 2 kaarten voor heb gekocht. Voor een afscheidstournee in maart volgend jaar. Maar... misschien dat we er straks nog aan toe komen. Maar wat ik nu even wil laten. De DMX Retro Wave remix van Men Without Hats met The Safety Dance. En jongens, maar dit klinkt zo verschrikkelijk lekker. Het duurt even, maar hier ga je geen seconde bij vervelen.

0: vaak genoeg horen. Het is echt mijn favoriet. Ja, ik hoop dat je het met me
1: eens bent. Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. Op dat geld, op concert, sportvereniging. Schrijf maar bij, schrijf maar af,
2: Rabo-rekening.

0: Ali.
1: Zo, we hebben weer wat aan reclame gedaan, jongens. Dit is een nieuwe commercial.
2: Oh, jongens, heerlijk dit. Ja, dit is,
3: we moeten het ook over het ING hebben.
2: Ja. Ja, inderdaad. We moeten inderdaad een paar andere banken hebben. Ja, ABN AMRO. Ja, hartstikke goed. Ja. Dit was de laatste die je hoorde. Dat was Gladde Paling met Rabo-rekening. Ik heb een interview met deze jongen gezien bij 3 voor 12. Deze jongen die struint gewoon oude rommelmarkt af. Dan vindt hij CD-ROMs. Dames en heren, weten we nog wat CD-ROMs zijn. Dan komt hij op een gegeven moment daar dat soort dingen...
1: De 3,5 of de 5,5?
2: Ik heb geen idee. Maar dan komt hij tegen. Dat duwt hij thuis dan in zijn CD-ROM spelen. Dan komt hij op een gegeven moment er allemaal dingetjes op tegen. En ik dacht, oh, dan ga ik leuke muziek maken. Zo kwam hij dus een oude reclame van de Rabobank tegen. En zie hier het resultaat. En die jongen die is echt krankzinnig creatief erin.
1: Ja.
2: Dus vandaar, ik denk speciaal eventjes voor de mensen die het heel erg leuk vinden. En inderdaad wat ik beloofd had. En mede omdat iemand mijn steunplaat helemaal naar de Jantjes heeft geholpen. Ga je nu luisteren naar wat mij betreft het allerbeste nummer wat Megadeth ooit gemaakt heeft. Hangar 18. Ga vooral die clippen bij kijken. En er zit hier een gitarist bij, jongens. Het is zo verschrikkelijk goed. En Peter hoeft niet meer naar de wc. Dus hij kan mooi de lengte van het nummer even doornemen.
3: Nou, ik dacht zo vaak Peter.

0: en tot de volgende keer.
1: Is het nou al afgelopen? Wat jammer nou.
2: Ik zal nooit meer iets over die steunplaat zeggen. Wat een...
3: En dan niet één keer, maar twee keer. Hè?
4: Ja, precies. Nee, maar goed, gerechtigheid is
2: het. Trouwens, maar we hadden het even over wat dingetjes. Het blijkt ook motor te wezen. Want die Jenny Kaagman die was inderdaad ook al eerder overleden, hè?
4: Wat?
2: Nu lees ik. William Orbit,
4: ja,
2: die ook heel veel samen heeft gewerkt met Madonna, die we twee keer hebben gedraaid. Die is ook overleden op 69-jarige leeftijd.
4: De mensen zijn...
2: Een maand geleden.
4: Een maand geleden al.
2: En nu is het pas bekend geworden.
3: Ja, en Tony Scott.
4: Ja,
2: ja, nou, die hadden we ook al behandeld. Ja, maar
3: en ik zie ook dat Ty Keat is overleden, 29 jaar.
4: Wie is...
3: Ty Keat is de producer achter hits van Drake en Travis Scott.
4: Ach, jezus jongens.
3: 29.
2: Nou, jongens. Het is,
4: de mensen zijn vroeg rijp dit jaar, zeg maar. Die vallen bij bosjes. Nou. Over oud rijp gesproken... ik kwam de Dominatrix Blue Monday remix tegen van True Faith van New Order. Nou, hebben wij het ook al even over New Order gehad.
3: Ja? Ja.
4: En ik was heel benieuwd hoe ze Blue Monday en True Faith door elkaar hebben gehoord. Ik ben een groot fan van het nummer van True Faith. Van het nummer True Faith. Ga hier maar even naar luisteren, jongens. Eventjes, precies. Eventjes wat rust.
3: Eh?
4: Maar dit is lekker, hoor.

0: Ik had nog twee nummers op de lijst staan. Zometeen mijn steunplaat en daarna nog Tame Impala. Maar ja, dan gaat die Tame Impala door na over 2 weken. Ja. Dus dat is alleen maar goed. En dan zijn we al aangekomen bij mijn steunplaat. En ik moet hier eventjes wat bij aangeven, fijne luisteraar. Want ik had een hele andere steunplaat. Ik had de lieflijke Olivia Rodrigo samen met Robert Smith.
1: Oh, die heb ik vaker gehoord. Ja.
0: Nee, terecht. Nee, volledig terecht. Ik, in tegenstelling tot sommige andere mensen in deze ruimte, hou me wel aan het feit dat nummers niet 2 keer gedraaid mogen worden. Dus vandaar, ik moest op zoek naar een nieuwe steunplaat. En ik zag dat deze 2 maanden geleden uitgekomen is. En dit is The Old Grizz, de nieuwe van Primus. Ik heb net, toen een ander nummer bezig was, heb ik net even buiten, even in de kantine, heb ik even het nummer staan luisteren. En ik heb er letterlijk 3 seconden van geluisterd. Ik denk, nou, dat klinkt wel aardig. Dus deze week, is Primus mijn steunplaat. Jongens, tot over 2 weken. Dankjewel, dit was leuk.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Islaan.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt een definitief besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op de plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur zelf niet om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij neergeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Na zijn arrestatie kreeg Mangione lof van sommige Amerikanen. Verzekeringsmaatschappijen zijn bepaald niet populair en worden mede verantwoordelijk gehouden voor onbetaalbare zorg. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren, meldde Dagblad de Gelderlander. Maar Pro wil nu toch niet samenwerken met Forum Democratie. Al geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen brak een bestuurscrisis uit in Tiel. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer vandaag. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Ezret El Meloudi.
2: De 18-jarige Kobe uit België had deze zomer een vakantiebaantje in de bouw. Tijdens sloopwerkzaamheden vond hij een ingemetselde schat. 40 goudstaven en duizenden munten. Goed voor zo'n 9 miljoen euro. Kobe leverde netjes alles in en hoopt nu op een vindersloon. Wat zal minister van Financiën Eelco Heijnen balen dat hij deze zomer geen bijbaantje in de Belgische bouw had? Goedenavond en welkom bij het Oog. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is de vraag: waarom besloot het Openbaar Ministerie het rijverbod voor demonstrerende boeren niet te handhaven? Verder, na een kurkdroge zomer boog het kabinet zich vandaag over de droogte en de aanpak daarvan. Onderzoekers hebben mogelijk een biomarker gevonden voor suïcidale gedachten. Wat kan die ons leren over wat er in de hersenen gebeurt? En ik spreek vandaag een vogelaar die een pleidooi houdt voor een Nederlandse vogel die niet door iedereen gewaardeerd wordt. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 14 augustus.
3: Ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
2: Stilte in het provinciehuis in Den Bosch vanwege een dodelijk ongeluk op de A59. Tractoren onderweg naar een boerenprotest veroorzaakten een file op de snelweg. In de staart daarvan vielen 2 doden en 6 gewonden.
4: Ja, het is een trieste zaak.
5: Het is wel een domper, denk ik, op de hele gebeuren.
2: Volgens deze boeren waren er voorzorgsmaatregelen.
6: Allemaal zwaarlichten aangezet en we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen.
2: Maar daar had binnenlandminister Heerma geen boodschap aan.
7: Trekkers horen niet thuis op snelwegen.
2: Het protest draaide om het intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders.
8: Een vergunning is een afspraak met de overheid en die kom je van 2 kanten aan. Blijkbaar is de overheid niet meer te vertrouwen als het over vergunningen gaat.
2: De provincie houdt voorlopig vast aan het plan, maar gaat nog wel een keer in gesprek met de 5 boeren.
3: Ik hoop dat u deze toezegging in ieder geval als een uitgestoken hand wil zien vanuit het college.
2: Natuurbranden houden Europa nog altijd in zijn greep. In het westen van Duitsland komt het vuur gevaarlijk dicht bij het dorpje Gai. De bewoners zijn allemaal geëvacueerd, al ging dat vrij chaotisch.
9: Viele mensen, viele auto's, bisschen paniek.
2: Hij hoopt dat het niet zo afloopt als in het Engelse dorp Stourbridge. Daar zijn 19 huizen in vlammen opgegaan. Waaronder dat van deze man.
10: So frighteningly fast. It literally went up in seconds.
2: In Engeland en Wales woeden 37 natuurbranden. Miljoenen mensen kregen vanavond een waarschuwingsbericht op hun telefoon. En deze toeristen schrokken ervan.
11: What the fuck?
12: Very high risk of wildfires nationally.
11: That's the emergency alert, you know.
12: Yeah.
2: Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Al noemde hij zichzelf stevast anders.
13: Hallo, hier B100.
14: Waar ben je, B100?
13: Ik ben in de bloemenveiling, baas. Ik volg die Bassie en Adriaan.
2: Maar het lukte hem nooit om Bassie en Adriaan te pakken te krijgen, want...
15: Ik heb ook altijd pech.
2: Dan naar bouwvakkers in Oost-Vlaanderen. Ze vonden tijdens renovatiewerkzaamheden een kist met duizenden goudstukken.
16: Ik was dan mee in de put, zo wat steen aan het wegdoen. En dan zie je daar opeens munten liggen.
2: Het kwartje viel nog niet meteen.
16: Ik dacht eerst dan, dat zijn hier een paar muntstukken van een euro dat op een rij. En dan keek ik er verder en dan is dat eigenlijk wel enorm veel geld dat daar lag.
2: Ja, 9 miljoen euro om precies te zijn.
17: Ja, dat is de eerste gedachte dat je nu opkomt van we gaan dat houden en verdelen. Maar ja, de hoeveelheid is wat groot.
2: Het is nog niet duidelijk wie het goud uiteindelijk mag houden. Maar de bouwvakkers dromen voorzichtig.
16: We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon. Maar...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: In Birmingham heeft Femke Broeders-Bol op het EK atletiek op de 800 meter een bronzen medaille gewonnen. Atletiek commentator Arman Asfaroglu heeft het vanavond gevolgd. Arman, goedenavond.
18: Goedenavond.
2: Dit was een nieuwe afstand voor Femke Broeders-Bol. Hoe ging de finale?
18: Ja, ze heeft nog geen jaar geleden aangekondigd dat ze pas een overstap zou gaan maken naar deze nieuwe afstand. Specialist op de 400 meter hoorde. Was zij, ze koos voor de 800 meter. En nog geen jaar later staat ze op het EK. Was ze vooral benieuwd naar hoe goed ze zou zijn op deze afstand. En ze is heel goed. Ze was niet zo goed op te winnen. Want er hebben twee vrouwen nog harder gelopen dan zij. Maar ze heeft geweldig gepresteerd. En een tijd van 1:55.54 is een evenaring van het Nederlands record van Ellen van Lange gelopen in 1992. Een geweldige prestatie van Femke Broeders-Bol, waar ze zelf ook zeer content mee is.
2: Femke Broeders-Bol heeft zojuist gereageerd. Laten we even luisteren.
19: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Uiteindelijk, als je aan de start gaat, ga je altijd voor goud. Dat, zeker bij een 800 ga je gewoon racen. Dus daar ging ik echt voor racen en dan kijken wat mijn benen nog konden. En dat dit de uitslag is, ben ik echt heel trots op. Echt heel blij mee. Ik zit al best wel heel dichtbij. Ja, het is een EK, maar wel de nummer 1 en 2 van de wereld op dit moment. Dus daar ben ik echt heel trots op.
2: En Arman, verwacht je dat ze doorgaat met zich specialiseren op deze 800 meter?
18: Oh ja, zeker. Dat traject heeft ze ingezet en dat zal ze niet zomaar loslaten. Zeker niet nu ze ziet hoeveel progressie ze al op vrij korte termijn heeft gemaakt. En ze laat zien dat ze ook op deze afstand bij de wereldtop hoort. Want de Europese top op dit onderdeel is ook de mondiale top. Dus nee, ze zal er zeker in doorgaan. Ze vindt het leuk om weer iets anders te doen. En ik ben heel benieuwd wat de tijd gaat brengen. Want als ze al zo snel, al zo hard loopt op deze 800 meter. Ja, dan zou je zeggen dat het, als ze er nog wat vaker op traint, nog wat langer op traint, dat het uiteindelijk nog wat sneller zou kunnen gaan.
2: Een bronzen medaille dus voor Femke Broeders-Bol op de 800 meter. Arman Asfaroglu, dankjewel. Dan gaan we naar de krant van morgen en die is gelezen door Renate Kok.
20: Ja, ook in de Volkskrant gaat het over die historische hoeveelheid branden deze zomer. Bijvoorbeeld in Frankrijk. We hadden hittegolven en droogte, konden die branden zich razendsnel verspreiden. Maar vlakte mensen ook niet uit. Volgens de Franse autoriteiten worden daar 9 op de 10 branden door onszelf veroorzaakt.
2: Om die reden zijn sinds juli al 474 mensen opgepakt, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. 70% van hen zou opzettelijk brand hebben gesticht. Bij de rest zou sprake zijn geweest van een ongeluk. En we zijn er nog niet vanaf. Klimaatcentrum Copernicus waarschuwt voor zeer extreme weersomstandigheden in grote delen van Midden- en Oost-Europa komende week.
20: Ja, je zou van minder moedeloos worden. Bij Trouw gooien ze daarom maar over een andere boeg. Wat te denken van bidden voor regen. De krant onderzocht waar in het land nog gesmeekt wordt om regen die van vaderlijke hand ons toekomt. In vroeger tijden werden namelijk nog wel eens speciale biddagen bij droogte uitgeroepen.
2: Online lijkt er weinig animo. De Rooms-Katholieke Kerk kon in verband met vakanties nog niet reageren. En stuurde de Protestantse Kerk in 2018 nog een gebed rond. Laat ons niet blijven dorsten. Nu blijft het ook daar stil.
20: Ja, het idee van God als probleemoplosser ligt sowieso niet zo lekker bij de protestanten, zegt een onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit. En dan nog zegt ze, als de boeren om regen bidden en de toeristen om zon, ja, naar wie zou God dan moeten luisteren? Oh, ja, dat ging ik bijna zelf door. Thuis bezorgd, maar dan met drones en tot aan de cel aan toe. Bij de gevangenis in de Franse stad Lyon werden zo in 2 maanden tijd 1800 pakketjes bij de gevangenen afgeleverd. Vol drugs, sigaretten of geld. Ongerekend zo'n 36 pakketjes per dag. En inmiddels zitten er 5 mensen voor vast.
2: Het ging verbazingwekkend eenvoudig, schrijft het Algemeen Dagblad. Vanaf een parkeerterrein vlakbij de gevangenis gingen drones de lucht in. Er was geen net dat ze tegenhield en zo kon de bestelling dus tot aan het raam van de cel worden bezorgd. Eerder lukte het een andere gevangene in Frankrijk, vermoedelijk om op die manier te ontsnappen. Die bestelde gewoon per drone een zaag en kon zo zijn tralies doorzagen.
20: Ja, kom er maar op. 2 keer douchen na een dagje werken. Want die glitters die blijven maar plakken in deze bloedhitte. Maar op de werkvloer dwarrelt inmiddels wel de eerste sneeuw alweer naar beneden en hoor je in gedachten Mariah Carey alweer zachtjes zingen. Tenminste, als je een zelfbenoemd kerstgekkie bent die niks liever doet dan kerstdorpjes opbouwen, schrijft de Telegraaf.
2: In de heetkast van een tuincentrum in Lisse hoor je ze niet klagen. Al is het contrast wel groot. In de ene hand een kerstbal en in de andere hand een lekkend ijsje. Klapstuk daar is dit jaar een speciaal miniatuur Eftelingdorp. Uit een van de kersthuisjes klinkt papier hier. En oh ja, voor al die andere kerstgekkies, het wordt panterprint dit jaar in de boom, weten ze in Lisse.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: better now. Ed Sheeran, Lego House. Na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees is de grote vraag waarom het Openbaar Ministerie besloot aan te kondigen het rijverbod voor tractoren op de snelweg vandaag niet te handhaven als het ging om demonstrerende boeren. Dat ga ik bespreken met Jan Brouwer, hoogleraar algemeen rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het Openbaar Ministerie kwam gisteren met het bericht dat ze het tractorverbod op de snelweg niet zou gaan handhaven. Heeft u dat verbaasd?
1: Ja, dat heeft mij hooglijk verbaasd. Dus het bericht van de politie en OM Oost-Brabant maakt melding van, ja, demonstreren en strafbare feiten, dat schuurt een beetje, maar dat laten we lopen. Nou, ten eerste kun je je afvragen of die boeren die op weg zijn naar een demonstratie in Den Bosch überhaupt wel aan het demonstreren zijn op de snelweg. Dus of het demonstratierecht daar überhaupt speelt. Want voor een demonstratie moet je je aanmelden bij de burgemeester. Dat doen ze natuurlijk niet. Want dan zouden ze allerlei burgemeesters van dorpen, steden die aan de snelweg gelegen zijn, moeten informeren. Daar is geen sprake van. Dus de vraag is ten eerste of er sprake is van demonstreren op de snelweg. En dat is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld van toepassing is op Extinction Rebellion op de A12. Maar gesteld dat ze demonstreren, dan nog in onze grondwet staat, ieder heeft het recht om te demonstreren, behouders, ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En daarmee bedoelt de grondwetgever dat je de strafwetgeving hebt te respecteren. En dus het idee dat als je demonstreert strafbare feiten mag plegen, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. En het idee van het OM om dan maar van tevoren aan te kondigen, we gaan niet handhaven, ja, ik vind het onvoorstelbaar.
0: Ja, niet handhaven omdat het in strijd zou zijn met het recht om te demonstreren?
1: Ja. Nou ja, ten eerste, nogmaals, kan je je sterk afvragen of daar wel gedemonstreerd wordt. Ja. Ze zijn op weg naar een demonstratie, maar dat is nog geen demonstratie.
0: Nee. Maar in welk geval had het wat u betreft wel onder het demonstratierecht gevallen?
1: Nou ja, als je zoals Extinction Rebellion aankondigt dat je op de snelweg een sit-in gaat houden, dan val je onder het demonstratierecht. Dan voldoe je aan de regels van de wet op de openbare manifestatie, in de volksmond de demonstratiewet, dan meld je je demonstratie aan. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Nee, ze zijn op weg naar een demonstratie.
0: Laten we even luisteren naar premier Rutte. Jette, die vanmiddag reageerde op de protesterende boeren op de snelweg.
2: Ja, het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
3: Hoe beoordeelt u de uitspraak van de politie in Oost-Brabant die van tevoren zei, als er mensen met tractoren komen, dan zal er niet gehandhaafd worden?
2: Ik heb dat ook gezien. Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
3: Maar hoe kan dan zo'n uitspraak worden gedaan?
2: Dat weet ik ook niet. Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk. Ik wil ook wel opkomen voor politie, OM en veel burgemeesters. We hebben in dit land elke dag, of bijna elke dag, allerlei demonstraties, groot en klein, op allerlei plekken. Het grootste deel daarvan wordt in hele goede banen geleid. En soms is het nodig om vooraf, tijdens of achteraf, daar hard op in te grijpen. En dat doen politie, OM en burgemeesters, ja, echt naar hun beste kunnen.
0: De premier is kritisch op het optreden van de politie van Oost-Brabant. Wat had het Openbaar Ministerie wat u betreft anders moeten doen?
1: Het Openbaar Ministerie had moeten aangeven dat het geen demonstratie is en dat het dus ook niet een vrijbrief geeft om strafbare feiten te plegen in de zin van met trekkers op een snelweg rijden. Dat mogen alleen voertuigen die 60 kilometer of harder kunnen. Dus men had gewoon moeten aangeven, denk eraan, wij gaan anders dan 2-3 jaar geleden gaan wij handhaven. En dat is dit jaar heel eenvoudig. Anders dan 3 jaar geleden hebben de trekkers nu een kenteken. Dus je kunt gewoon flitspalen neerzetten op de bond slingeren. En dat had je van tevoren moeten aangeven. Daarmee had je in ieder geval de boeren ontmoedigd om met die trekkers op de snelweg te gaan rijden. Maar om van tevoren aan te geven, ja, we gaan niet handhaven. Dat is, ja, het is voor mij onbegrijpelijk.
0: Nou, refereert u al een aantal jaar geleden. Hè? Er is namelijk vaker gedemonstreerd op de snelweg. Eerder, een aantal jaar geleden dus, schoot een agent op een actievoerende boer toen die weigerde met zijn trekker de snelweg te verlaten. Die agent is daarvoor veroordeeld. Ja. Zou dit nu een rol hebben gespeeld?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat was zo'n unieke en geheel afwijkende situatie. Ik denk niet dat iemand dat nog in herinnering heeft geroepen. Nee, ik denk, het is moeilijk interpreteren waarom het OM dit heeft gedaan. Hè, maar het gevoel bekruipt je dat men de acties van de boeren sympathiek vond.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk wetenschappelijk absoluut niet onderbouwen. Daar heb ik geen enkel argument voor. Maar het gevoel bekruipt me en mij niet alleen.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft inmiddels ook gereageerd op de kritiek. Het was aan het lokale gezag, zegt het landelijke OM. Wat vindt u van die reactie?
1: Ja, nogmaals, het was aan het lokale gezag in Den Bosch waar de demonstratie plaatsvond. Maar de trekkers reden ver buiten Den Bosch op snelwegen. En dat kan de politie onder leiding van het OM gewoon handhaven op alle mogelijke manieren. Dus er wordt door het OM geprobeerd nu een beetje aan damage control te doen. Maar ik denk niet dat men daar succesvol in zal zijn. Dit had gewoon niet gemogen.
0: Hebben zij deze demonstratie onderschat?
1: Nou ja, nogmaals, het is me zeer de vraag of die boeren op de snelweg demonstreren. Volgens mij is daar geen sprake van. Men is op weg naar een demonstratie.
0: Die toeloop dan? Hebben ze deze toeloop met die tractoren onderschat?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat men heel goed wist dat hier de deelname, de participatiegraad van de boeren heel hoog zou zijn. Dus ja. Men wist wat men te wachten stond.
0: Het lijkt mij trouwens praktisch gezien ook best moeilijk om als politie dit verbod fysiek te handhaven. Om daadwerkelijk zulke zware tractoren, die dus in grote getalen die kant op gaan, om die tegen te houden.
1: Zeker. Ja, dat geldt zelfs voor een personenauto, hè, om die tegen te houden. Dat is buitengewoon lastig. En zeker als er ik weet niet hoeveel trekkers er hebben deelgenomen. Ik geloof een kleine 800. En dat zou voor auto's ook gelden. Maar dat is ook niet, dat hoeft ook niet. Men had moeten aankondigen, we gaan handhaven door gewoon mensen op de bont te slingeren. Door middel van flitsen. En dat was een heel eenvoudig middel geweest. Wat nu dus mogelijk is, omdat tractoren sinds 2022 een kenteken moeten voeren. Dat was voor die tijd anders. Toen waren het allemaal anonieme boeren en kon je als overheid heel weinig doen, want je wist niet van wie welke trekker was.
0: Ja, er worden dus ook door u zojuist vergelijkingen gemaakt tussen de boeren en bijvoorbeeld Extinction Rebellion demonstranten.
1: Ja.
0: Ziet u verschillen in de opstelling van de politie?
1: Nou ja, dat lijkt erop. En nogmaals, ik zei net al, daar heb ik geen wetenschappelijke argumenten voor. Maar als Extinction Rebellion een demonstratie aankondigt en zegt dat zij de regels gaan overtreden, dan wordt er onmiddellijk gezegd, we gaan handhaven. Terecht ook hoor. Ik bedoel, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat had men natuurlijk in dit geval ook moeten doen.
0: Ja, zou het kunnen dat de politie ervoor heeft gekozen ruimte te bieden aan het ongenoegen van deze boeren om wellicht mogelijke confrontaties uit de weg te gaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Het lijkt erop.
0: Om erger te voorkomen?
1: Ja, dat met flitsen komen er natuurlijk geen confrontaties. Dan is het alleen maar zo dat je een boete op de deurmat na een paar weken krijgt. Hè. Dus het hoeft niet per se tot confrontaties te leiden. De meeste wegenverkeerswetovertredingen die vinden plaats door middel van flitsen. Dat had in dit geval ook gekund. Dus van confrontaties had geen sprake hoeven te zijn.
0: Maar die boetes die komen toch achteraf? Daar maak je de situatie op het moment zelf toch niet veiliger van?
1: Nou, je kunt aankondigen dat je daarmee aan de slag gaat. En dat zou misschien veel boeren hebben weerhouden van het met de trekker op de snelweg gaan.
0: Ja, de boetes, denkt u?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel, laat ik zeggen, de essentie van ons boetesysteem. Dat je mensen probeert te weerhouden van strafbare feiten te plegen.
0: Verschuift de ruimte die de politie geeft aan demonstranten, denkt u? In de loop der jaren?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat men... uiteindelijk zijn het burgemeesters die de ruimte bieden. En als er strafbare feiten gepleegd worden, dan is het aan de politie om dat te handhaven. En daar is men niet altijd even consequent in. Maar over het algemeen denk ik dat politie redelijk goed omgaat met demonstraties.
0: Ja, en wat zou er in het vervolg echt anders moeten?
1: Nou ja, er zou een signaal uitgestuurd moeten worden dat het met trekkers op een snelweg rijden niet getolereerd wordt. Dat men in ieder geval overgaat tot het beboeten en soms het in beslag nemen van die trekkers. Als er sprake is van een herhaling, dan zou je ook nog kunnen zeggen van, nou ja, die enkeling die dan toch de wegenverkeerswetgeving overtreedt,

0: Georgia Smith, Blue Light. Na een kurkdroge zomer en ook vandaag weer temperaturen tot ver boven de 30 graden, kwam het kabinet weer voor het eerst bij elkaar voor de wekelijkse ministerraad. Groot onderwerp was daar ook die droogte en de aanpak daarvan. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Goedenavond.
1: Goedenavond, Eschwet.
0: Zijn bij het kabinet na deze droge zomer alle alarmbellen afgegaan?
1: Nou, volgens premier Jette is de urgentie van het klimaatprobleem wel echt bij de hele kabinetsploeg doorgedrongen. Hij belooft ook dat er tenminste volgend voorjaar meer klimaatbeleid komt. Maar voorlopig wil je ook vooral gaan uitvoeren wat er al ligt aan klimaatplannen. Nou, in het verleden werd premier Jette, dat weet je misschien nog wel, de klimaatdrammer genoemd. Hij heeft ook persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. En daarom vroeg ik hem vanmiddag op zijn persconferentie ook of hij zich nu met deze droogte, waar hij zich nu de meeste zorgen over maakt.
2: Nou, op de allereerste plaats ben ik echt onder de indruk van het werk van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Als je ziet wat we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd van hoe we omgaan met droogte, dan is een van de redenen waarom we er nu relatief oké voor staan. Heel veel van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Maar mijn grootste zorg is, dit is niet iets unieks. Door klimaatverandering gaan we de komende jaren steeds vaker zien dat het heel heet wordt, heel droog wordt, of juist dat er een hele heftige regenval is. En hoe ga je daar je beter op voorbereiden en op wapenen? En dat gaat ook de komende jaren nog een paar forse keuzes en investeringen vragen.
1: En zijn we daar dan op voorbereid?
2: Wij zijn als Nederland steeds beter daar op voorbereid. Maar wij zijn natuurlijk een land dat eeuwenlang heel goed is geweest in het vooral wegkrijgen van water. Om ons te beschermen. En nu zullen we ook ons watermanagement op een andere manier moeten inrichten. Dat je in het kader van klimaatverandering ook veel meer nadenkt. Hoe houd je water vast? Hoe ga je om met grondwaterstanden? En dat raakt allerlei belangen. En hoe we dat goed met elkaar gaan wegen. Dat is gewoon een hele forse klus.
1: Maar zegt u dan eigenlijk, we moeten eigenlijk met klimaatbeleid veel meer nu naar adaptatie, naar ons aanpassen aan die nieuwe omstandigheden?
2: Nou, het is gewoon en-en. Kijk, alle

0: Klimaatexperts waarschuwen ons ook, als je die opwarming van die aarde nog laat doorlopen de komende jaren, dan krijg je alleen nog maar meer extreme weersomstandigheden met grote maatschappelijke impact. En vaak ook in landen waar ze helemaal niet de middelen hebben om dan mensen en economie daar goed tegen te beschermen. Maar het vraagt ook een andere manier van kijken. Hoe bouw je woningen? Hoe leg je infrastructuur aan? Hoe houd je daar altijd al meteen rekening met die extremere weersomstandigheden? En u noemde zelf ook de impact op gezondheid. Omdat dat in Nederland nog relatief onderbelicht is. We zien natuurlijk in het zuiden van Europa veel hittedoden, ook deze zomer. Maar ook in Nederland het geval dat er meer sterfte is in lange periodes van hitte. Dat mensen slechter slapen, slechter geconcentreerd zijn. Schoolprestaties, werkprestaties, alles heeft eronder te lijden. Klimaatverandering gaat niet alleen maar over CO2, gaat ook gewoon echt om ons eigen dagelijks leven.
1: En hoe leeft die discussie dan vandaag in het kabinet? U zegt, er moeten we misschien meer geld voor uittrekken. Gaat dat dan ook daadwerkelijk gebeuren? Of ja, liggen de partijen daar niet op één lijn?
0: Iedereen onderschrijft de urgentie. Zeker als het gaat om klimaatactie, om uitstoot terug te dringen en de bijdrage aan klimaatverandering terug te dringen. Dan moeten we vooral doen wat we de afgelopen jaren al hebben afgesproken. We weten in Nederland heel goed hoe we onze energievoorziening helemaal duurzaam kunnen maken. Hoe we bij mensen thuis de energierekening naar beneden kunnen krijgen. Heel veel bedrijven staan te trappelen om sneller te elektrificeren. Maar dan weten we ook, dan moet stikstofvergunningverlening sneller. Dan moet Netcongestie opgelost. En dan hebben bedrijven ook behoefte aan voorspelbaar overheidsbeleid. Nou, daar zijn we volop mee bezig.
1: Maar is dat dan genoeg of moet er meer? Want er zijn intussen ook partijen in de oppositie die zeggen, ja, er moet een crisisaanpak komen. U was ooit de klimaatdrammer. Het is een onderwerp dat u persoonlijk raakt. Gaat u daar dan ook, nu u aan de knoppen zit, daarvoor staan en meer doen?
0: Ja, we zullen ook volgend voorjaar als kabinet aanvullende klimaatmaatregelen moeten nemen op basis van de actuele klimaatanalyse die er dan ligt. Maar nu is echt alles op alles gericht om uit te voeren wat we hebben afgesproken. Dus wind op zee bouwen, zorgen dat die zon uitrol doorgaat, dat netcongestie wordt opgelost en dat we bedrijven helpen om die omslag te maken. Dus het is eigenlijk minder praten en vooral heel veel doen. Dat is wat nu nodig is.
1: Maar u zegt dat is genoeg, er hoeft niet extra bij.
0: Nou, ik sluit niet uit dat er extra bij moet. En dat doe je dan niet alleen in Nederland, maar ook Europees. Het geldt ook voor droogte. Want hopelijk gaat het de komende weken meer regenen als onderdeel van de oplossing. Maar wat er in Duitsland en in Zwitserland gebeurt, hoeveel water daar de Rijn in stroomt, heeft minstens zoveel impact voor Nederland. Dus we moeten dit ook echt samen met onze Europese partners doen.
2: U hoorde premier Jette ondervraagd door politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Wat gebeurt er in de hersenen van iemand die suïcidaal is? Dat is een vraag waar nog niet echt een antwoord op is. Maar onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben nu mogelijk een zogenaamde biomarker voor suïcidale gedachten gevonden. Alexander Heimel, u bent een van die onderzoekers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Wat is dat, een biomarker voor suïcidale gedachten?
3: Nou in dit geval is het een eiwit wat verhoogd blijkt te zijn bij mensen die overleden zijn door zelfmoord, door suïcide.
2: Ja, en is het een stofje of iets anders?
3: Het is een stofje, het is een eiwit. Dus dat zijn stoffen die wij zelf aanmaken. Het is een eiwit wat door iedereen de hele tijd wordt aangemaakt. Maar het lijkt verhoogd te zijn specifiek bij mensen die dus voor zelfmoord hebben gekozen of ook voor euthanasie hebben gekozen.
2: Een biomarker is dus een soort indicator. En in dit geval is die indicator een eiwit.
3: Precies, de verhoging van een eiwit. En wij hebben nu kunnen meten bij mensen die al overleden zijn. Idealiter heb je het gebruikt natuurlijk als biomarker. Dat je iets kan zien voordat het zover komt. En dat je op dat moment misschien hulp zou kunnen bieden.
2: Ja, en hoe ga je nou op zoek naar zo'n stofje in de hersenen?
3: Het begint dan met de vraag van welk stofje ga je onderzoeken. Er zijn ongeveer 20.000 eiwitten die allemaal een rol kunnen spelen. Maar op basis van literatuur en ander onderzoek was gebleken dat dit specifieke eiwit waar wij nu naar gekeken hebben. Mutaties in dat eiwit geven een iets verhoogde kans op suïcide. En er waren ook andere redenen dat het eiwit misschien bij stressreacties een rol speelde. En toen zijn we gaan kijken in het materiaal van de Nederlandse hersenbank. Waar heel veel hersenen van overleden mensen zijn opgeslagen voor onderzoek. Waar mensen dus eerst tijdens hun leven hebben aangegeven dat hun hersenen voor onderzoek gebruikt kunnen worden. En die hersenen zijn vervolgens gekeken naar waar komt dat stofje. Hoeveel van dat stofje, van dat eiwit, is bij deze mensen aanwezig. Maar en dan moet je ook kijken naar mensen die niet aan suïcide overleden zijn of niet naar euthanasie overleden zijn. Maar, dus je kan controle kan uitvoeren.
2: Maar je zegt gekleurd, dus je voegt een soort kleurstof toe.
3: Precies, ja. En dat is eigenlijk een mooi systeem. Je voegt antilichamen toe. Onze eigen lichaam maakt de hele tijd antilichamen aan. Maar je kan dus ook antilichamen aanmaken die heel specifiek zijn voor bepaalde eiwitten. En die antilichamen, daar is heel veel ervaring mee om die goed aan te kleuren. Dus eigenlijk niet de stof zelf die kleuren aan, maar we zorgen dat een antilichaam bindt aan die stof. En dat antilichaam is goed zichtbaar te maken. Wow. En dan kan je dus echt de stof, zeg maar, zien of het gekleurde antilichaam zie je. En dan zie je waar die stof extra is of minder.
2: Maar als je een kleurstof toedient die dus reageert op één specifiek eiwit, dan weet je dus heel goed naar welk eiwit je moet zoeken.
3: Precies, ja. Dus dan moet je echt al weten van welk eiwit zou interessant kunnen zijn. Want de meeste eiwitten zullen daar, ja, die correleren dan niet met gekozen dood.
2: Hoe wisten jullie nou naar welk eiwit jullie op zoek moesten gaan?
3: Dus er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Maar hier was het, omdat het eiwit al enigszins bekend was, doordat er dus uit genetisch onderzoek gezien was dat er mutaties in het eiwit correleren met voor zelfmoord gekozen wordt. En dus dat is een indicatie van, oh, dat eiwit, het kan toeval zijn, zo'n vondst, maar het kan ook meer betekenen. Dus dat was een reden om te gaan kijken van, ja, dus kunnen we iets zien bij overleden mensen, of dit eiwit veranderd is.
2: Ja, jullie onderzochten dus de hersenen van mensen die kozen voor suïcide en mensen die kozen voor euthanasie. Kan je die wel in dezelfde categorie plaatsen?
3: Ja, blijkbaar wat deze stof betreft wel. Natuurlijk is het iets heel anders op het moment dat je kiest voor euthanasie of op het moment dat je kiest voor zelfmoord. Maar blijkbaar zijn er toch ook overeenkomsten. Het is allebei natuurlijk een zelfgekozen dood. En ja, blijkbaar is deze stof bij, dus het was heel duidelijk dat deze stof bij allebei van deze groepen verhoogd is ten opzichte van mensen die natuurlijk overlijden. Of ook mensen die depressief zijn en natuurlijk overlijden. Maar
2: hoe zit dus dat dan? Zorgt het maken van die keuze voor een bepaalde reactie van het lichaam? Of?
3: Ja, dus dat is een hele goede vraag. En eigenlijk weten we dat nog niet. Want op dit moment hebben we dus alleen onderzoek kunnen doen naar naar de hersenen van overleden mensen, waarin we kunnen zien dat die relatie er dus is. Maar dit is eigenlijk een correlatie. We zien dat het verhoogd is bij de mensen die zelf gekozen dood hebben. Maar is het nou daardoor verhoogd dat ze de keuze al gemaakt hebben en zet dat een actie in gang? Of, en dat is eigenlijk de interessantere hypothese, van nee, er zijn allerlei redenen natuurlijk dat mensen kiezen voor een zelf gekozen dood, maar dat ze er uiteindelijk toe overgaan, is een verhoogde kans als dit eiwit groter is. Dus dat dit eiwit op deze plek leidt misschien tot een reactie, tot een hele cascade van evenementen dat mensen uiteindelijk die zelfmoord kiezen.
2: Ja, want is dat oorzaak of gevolg, vraag ik me af.
3: Precies, dat is helemaal de vraag. Dus dat is ook voor ons. Dus op dit moment hebben we correlatie. En de hypothese dat het een oorzaak is. Maar we zullen in levende mensen uiteindelijk moeten gaan meten. Voordat je of op een andere manier moet gaan kijken van, is het echt de oorzaak of is het gevolg?
2: Ja, het is in ieder geval een eiwit dat wordt aangemaakt door een vorm van stress, las ik. En stress hebben we allemaal wel eens. Betekent dat ook dat wij allemaal dat specifieke eiwit in ons hebben?
3: Ja, op heel veel plekken. Het enige wat bijzonder, en ook dieren hebben ook dit eiwit, en dieren kiezen doorgaans niet voor zelfmoord. Dus het is niet het zelfmoord eiwit, dat zeker niet. Het is wel waar we het nu gevonden hebben, is in hersencellen, in de hippocampus. En in hersencellen zelf komt het doorgaans eigenlijk nauwelijks voor, of niet voor. Dus daar lijkt het wel tot een extra reactie te kunnen leiden. Maar we weten niet waarom het daar nu in één keer waarom het daar is.
2: Kan het lichaam dit stofje ook weer wegwerken? Kan je weer op een zeker moment minder van dit stofje in je hersenen hebben?
3: Ja, dat zeker. Dus als je het kan maken, dan kan je het ook. Je kan het zeker ook afbreken of je kan minder aanmaken, dan gaat het vanzelf weg. We zien ook bij mensen die dus wel suïcide hebben geprobeerd, maar dus niet vandaan met een niet fatale afloop. En dus die veel later overleden zijn door natuurlijke dood, dat die stof laag is. Dus Dat suggereert dat als het hoog zou zijn geweest tijdens zo'n poging, dat het daarna vanzelf ook weer minder wordt. Dus dat geeft ook enigszins hoop van dat het meer zou kunnen zijn dan een biomarker. Een biomarker kan je dus zien van, oh, dit is een indicatie dat misschien iemand suïcide neigt. Maar als je zou dus ook kunnen kijken of je het zou kunnen behandelen, of je dus dit eiwit zou kunnen verminderen, of ook de werking van het eiwit kan verminderen.
2: Wat kunnen jullie nu al opmaken uit dit onderzoek?
3: Dat er in ieder geval dus biologische meetbare effecten zijn in die hersenen van mensen die kiezen voor die zelfgekozen dood. En dat geeft dus ook aanknopingspunten om op andere plekken te gaan kijken, of kijken van wat de relatie is van dit eiwit met andere eiwitten, andere processen in de hersenen.
2: En krijg je ook al de vinger op die veerkracht, dus van mensen die wel herstellen? Is dat dan ook weer een stofje? Of?
3: Nee, hebben we op dit moment eigenlijk nog helemaal geen vinger achter. Dus dat is ook lastig te zien met natuurlijk die met dit materiaal van overleden mensen uit de hersenbank. Maar hopelijk krijgen we daar meer vat op het moment dat we in mensen tijdens hun leven kunnen meten.
2: Wat is nou de stip op de horizon? Wat hoop je op de langere termijn te bereiken met deze onderzoeken?
3: Nou, met deze onderzoeken natuurlijk suïcidepreventie, zou ik zeggen. Dus zeker als je zo'n biomarker tijdens het leven kan meten. Dus voorlopig is het nu in academische settingen met scanners in het ziekenhuis. Maar misschien dat het in de toekomst makkelijker te zien is. En dat je dan, dat zouden dus twee stippen kunnen zijn. Eén, dat je de preventie die nu al mogelijk helpt kan inzetten. Een andere is dat misschien de specifiek tegen dit eiwit therapie kan worden ontwikkeld. Dus dat zijn verre stippen op de horizon, hoor.
2: Ja. Alexander Heimel, onderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut. Dankjewel.
3: Oké.
2: Denk jij aan zelfdoding? Bel 24 uur, 7 dagen in de week. Gratis en anoniem met 113 of chat

0: Carole King, Sweet Seasons. Door de droogte wordt de situatie in sloten, beekjes en meertjes steeds zorgelijker. Nu onze ogen gericht zijn op al dat water, zien we een specifieke vogel heel vaak. De reiger. De reiger is niet de meest populaire vogel van ons land. En in steden ziet hij er vaak slonzig uit. Toch hebben wij iemand gevonden die enorm fan is van deze vogel. Vogelaar Arjan Dwarshuis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is de reiger eigenlijk blij met de lage waterstand? Want die kan natuurlijk op dit moment veel makkelijker bij de visjes.
1: Nou, het hangt een beetje af van een aantal factoren. Ten eerste natuurlijk van het gebied. Dus sommige gebieden die eerst eigenlijk te droog waren. Te nat voor reigers. Die vallen nu een beetje droog. En dan krijg je van die slikrandjes. En dan is er ineens heel veel voedsel. Dus dan zie je die vogels daar naartoe trekken. Maar er zijn ook gebieden die eerst heel goed waren. En nu opgedroogd zijn. Dus ik denk dat ze meer verkassen naar waar de omstandigheden goed zijn. En het hangt ook van de soort reiger af. Want je hebt de blauwe reiger, dat is die grijze reiger die iedereen wel kent. Die ook op de markt staat te bedelen naast jou om een visje. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mijn lievelingsvogel, de roerdomp. Dat is ook een reigerachtige. Ja. Ja, dat is een hele schuwe moerasvogel. En die houdt van echt natte omstandigheden in uitgestrekte rietvelden. En die is ook zeker niet gebaat bij hele droge omstandigheden. Dus de ene reiger is de andere niet.
0: En welke vogel zie ik dan, zoals jij het noemde, bedelen bij de visboer? Welke reiger is dat?
1: Dat is de blauwe reiger. De blauwe reiger.
0: En waarom heet die de blauwe reiger?
1: Nou, omdat hij eigenlijk blauw-grijs van kleur is. Hij is vooral grijs, maar in het broedseizoen, ja, dan worden al die kleuren nog sprankelender. Dus bij reigerachtige, bij eigenlijk alle vogels, hebben ze een broedkleed. Dat is mooier dan hun grauwe winterkleed. En dan krijgen ze ook die zwarte lange spriet op een achterhoofd en die prachtige lange zwart-witte borstveren. Maar bij reigerachtige verkleurt dan de verkleuren de poten en de snavel. Dan krijgt zo'n blauwe reiger van een sletse gele snavel in plaats van bijna oranje-gele, hele felgekleurde snavel. En bijvoorbeeld bij zilverreigers gaat van een gele snavel naar een donkere snavel enzovoort.
0: En die blauwe reiger, die ik dus ken van de markt, die komt op mij een beetje over als een slonzige, onverzorgde vogel. En ook nog met zo'n soort van vieze sliert achter zijn kop.
1: Nou ja, kijk, eigenlijk, als je hem echt goed bekijkt, is het echt een waanzinnig mooie vogel natuurlijk. Die sliert, dat is dus een sierveer. Waarmee dat is onderdeel van zijn kuif, die hij kan opzetten om indruk te maken op een partner. En dat kleed, wat jij nu beschrijft, dat is dus specifiek in het broedseizoen om indruk te maken. En zijn neefjes, de zilverreigers, die hebben ook van dat soort sierveren. Met name de grote zilverreiger heeft prachtige, hele delicate sierveren op zijn rug en op zijn borst. En dat was ook de reden dat die vogels enorm bejaagd werden. Dus je moet je voorstellen, aan het begin van de vorige eeuw waren zilverreigers, dat zijn die witte reigers die je tegenwoordig overal langs de snelweg ziet, die waren bijna uitgestorven in Europa. En dat kwam omdat hun veren werden gebruikt voor de damesmode. Ze werden op hoeden geplaatst en zo. Daardoor werden ze massaal beschoten. En inmiddels hebben ze dus een comeback gemaakt. Ja. En door moerasherstel, maar ook door klimaatverandering, het is een zuidelijke soort, zijn ze enorm opgerukt. En nu zie je bijna net zoveel grote zilverreigers in Nederland als blauwe reigers. En dat is wel heel bijzonder.
0: Arjan, ik hoor dat de reiger een groot plekje heeft in jouw vogelaarshart.
1: Ja, zeker.
0: In het straatbeeld staat de reiger volgens mij toch een beetje in het verdomhoekje.
1: Ja, je moet het denk ik met andere ogen bekijken. Eigenlijk is die blauwe reiger, is net als die andere reigerachtige, is het van origine een schuwe moerasvogel die zich op wonderbaarlijke wijze over eeuwen tijd heeft aangepakt. Als aan een leven nabij de mens. Dus wat heel grappig is bijvoorbeeld, is dat de grootste kolonie blauwe reigers van Nederland, nou, waar denk je dat die zit, Aishwet?
0: Niet op de Albert Kuipmarkt?
1: Nou, bijna wel, in Artis. Gewoon tussen alle dieren daar in de bomen. Daar zit een kolonie van ja, meer dan 100 nesten van blauwe reigers. Ja, en ja, het is gewoon een vindingrijke vogel. Net als bijvoorbeeld zwarte kraai of kauwen. En ik heb altijd wel respect voor die vogels. Want ik bedoel, wij mensen, wij zijn verantwoordelijk voor enorme achteruitgang bij vogels. 1 op 8 vogelsoorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. En met heel veel vogels gaat het ook niet goed. Gaan achteruit. En als dan een vogel een manier heeft gevonden om juist heel goed te kunnen leven naast ons. Ja, dan kan je daar alleen maar respect voor hebben.
0: Natuurlijk. Ja, maar als je naar de vogel zelf kijkt, dan zeg jij, het is eigenlijk gewoon een keurige vogel.
1: Je moet er ook respect voor hebben. Ik heb een keer op de oude Kuipmarkt, waar we het net over hadden, heb ik een keer een blauwe reiger. Stond te bedelen bij, of die stond gewoon te wachten bij zo'n poelier. En toen ging ik turven, want wat deed hij? Die ging kippenpoten naar binnen schokken. Van die afgekloven kippenpoot die mensen hadden weggegooid. En die blauwe reiger, die specifieke blauwe reiger, die verrat er 23 achter elkaar op, zonder te kauwen, want dat kunnen vogels niet. Maar ze hebben dus heel erg sterke maagzuur, wat zo'n kippenpoot in zich heel kan verteren. Nou, dat is ook weer een mooie reigerbeetje.
0: 23 kippenpootjes?
1: Achter elkaar en dan nog wegvliegen. Ja, dus dat, die at ongeveer een tiende of zo van zijn lichaamsgewicht aan kippenpoten. At die zo binnen een paar minuten op voor mijn neus.
0: Is het een inheemse vogel eigenlijk?
1: Ja, zeker. Dus het is anders dan bijvoorbeeld die halsbandpakieten. Dat is een exoot. Die is geïntroduceerd door de mens. Die blauwe reiger is hier altijd al geweest. Sterker nog, die was hier echt nog al lang voordat wij hier nog als jager-verzamelaars met stenen elkaar de hersens in sloegen. Was die blauwe reiger al. En het is echt een soort die onderdeel is van Nederland. Want Nederland is van origine is een rivierdelta met heel veel moeras. Natuurlijk, we hebben allemaal dingen, allemaal delen van Nederland hebben wij ingepolderd. Maar die reigers en ook die andere reigersoorten, die zijn echt heel erg onderdeel van de Nederlandse avifauna. En het is daarom ook leuk dat ze nu best wel goed doen de laatste jaren. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat de reigerachtigen in de breedte bijna allemaal best wel zijn toegenomen. Dat komt doordat de moerasnatuur is uitgebreid. En dus door klimaatverandering heb je sommige zuidelijke reigersoorten die oprukken naar het noorden.
0: Als ik dit zo hoor, zou er veel meer waardering moeten komen voor de reiger. Daarom wil ik tot slot weten, hoe herkennen we de reiger? Wat voor geluid maakt een reiger eigenlijk?
1: Nou, zijn geluid is wel minder mooi dan de vogel zelf. Dus hij doet echt het klinkt als een soort schorre boer. Ze doet dat is maar die roerdom waar ik wel het over heb. Dat geluid moet je echt een keer even luisteren. Die maakt een soort scheepstoeterachtig geluid dat tot 5-6 kilometer afstand hoorbaar is. En dat is echt zo'n woemp, woemp. En als je dat een keer hoort in een rietmoeras en je in dat dreunt helemaal door je maag. Nou, dat is echt een levensveranderende ervaring. Dat moet iedereen een keer hebben meegemaakt.
0: Vogelaar Arjan Dwarshuis, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Het Oog. Morgen presenteert Elisabeth Steins. Een heel fijne nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Merkwaardig verhaal. Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
4: Dr. Keldrenko.
3: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
5: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over, hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
3: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Voor de motorzagel start. Ja.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Ze hebben zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
6: Ja, of de jongens harder. Nog meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
7: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
7: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: AllSafe geeft ruimte.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.